Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost, werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en hij bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. En dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die eerder deze maand uit een vliegtuig werd gezogen, is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij ontsnapte aan de dood toen een raam in het vliegtuig tijdens de vlucht kapot ging en bijna naar buiten werd gezogen. Het gebeurde op een vlucht van Ryanair van Griekenland naar Duitsland. Medepassagiers konden de man vasthouden en naar binnen trekken. Tegen de krant The Guardian zegt de man dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, behalve de explosie toen het raam kapot ging. Hij zegt dat zijn hoofd en nek nog steeds pijn doen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het is zo'n 12 tot 17 graden. Komende dag eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek en een dader is nog niet aangehouden. In het Braziliaanse Amazonewoud is sinds 1985 nog nooit zo weinig bos afgebrand. Volgens onderzoekers ging er vorig jaar ruim 3 miljoen hectare in vlammen op. Een jaar eerder was het nog maar bijna 16 miljoen hectare. De sterke daling komt doordat het vorig jaar minder warm was. En daarnaast zegt een van de onderzoekers dat Brazilië steeds beter voorbereid is op bosbranden. Er is meer zicht op waar branden terugkeren en welke gebieden meer risico lopen. Daardoor worden er preventieve maatregelen genomen. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als het noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen, moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem toen weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

FM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. In verschillende gemeenten op de Noord-Veluwe en in Flevoland starten de komende maanden uitgebreide onderzoeken naar vleermuizen. Ecologisch adviesbureau Ecogroen brengt in opdracht van de gemeenten Ermelo en Putten in kaart waar de beschermde diersoorten verblijven. De resultaten vormen de basis voor een zogeheten soortenmanagementplan, waarmee toekomstige bouw-, renovatie- en isolatieprojecten eenvoudiger en sneller kunnen worden uitgevoerd zonder de natuur uit het oog te verliezen. In Zeewolde zijn tijdelijke vleermuiskasten geplaatst aan de zijkant van het gemeentehuis. Dat gebeurde nadat uit eerder ecologisch onderzoek bleek dat vleermuizen verblijven in de spouwmuren van het gemeentehuis en de voormalige brandweerkazerne. Uit een door de gemeente Ermelo gehouden enquête blijkt dat een ruime meerderheid van de inwoners positief staat tegenover de mogelijke komst van een vrijdagmarkt in die gemeente. De enquête werd door 689 mensen ingevuld. Van hen spreken 514 deelnemers zich uit voor een extra markt op vrijdag. Volgens veel deelnemers sluit een vrijdagmarkt beter aan op vrije dagen, thuiswerken, weekendboodschappen en het toerisme. Ook leeft de wens voor een grotere en gevarieerdere markt dan de huidige dinsdagmarkt, die door velen als te klein en weinig aantrekkelijk wordt ervaren. En tot slot, de gemeente Putten laat een verkeersplan opstellen voor de ontruiming van natuurgebieden en woonlocaties bij een natuurbrand. Adviesbureau Mobicon gaat de ontsluitingsroutes en verkeersmaatregelen uitwerken om evacuaties veilig en efficiënt te laten verlopen. Volgens weekblad De Puttenaar neemt het risico op natuurbranden toe door langere periodes van hitte en droogte. Het plan richt zich onder meer op de risicogebieden Koudhoorn en Krachtighuizen, waar veel recreatieparken liggen, en op bosrijke woongebieden zoals de Bosrand. Met het plan wil de gemeente de veiligheid vergroten en het risico op slachtoffers bij natuurbranden beperken. En tot zover het Veluwe FM regionieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is afgenomen. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. En dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Een groot deel van de daders is jong. Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Verbond van Verzekeraars om aanslagen met explosieven tegen te gaan. Ook wordt met de postsector gewerkt aan het tegengaan van illegale vuurwerkhandel via pakketten. Daarnaast pleit het kabinet voor strengere Europese regels rond de productie van zwaar vuurwerk. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. Een dader is nog niet aangehouden. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de situatie er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten gaan als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. De man die op weg naar Duitsland uit een vliegtuig werd gezogen is ontslagen uit het ziekenhuis. Op een vlucht van Ryanair vanuit Griekenland brak het raam en kwam hij tot zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Hij zegt dat hij zich niet veel van het incident kan herinneren, maar zijn hoofd en nek doen nog steeds pijn, zegt hij. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. Het blijft deze ochtend bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker?

Nou, hier de ramen niet open, want voordat we het weten worden we naar buiten gezogen. Dat moeten we ook niet hebben. Goedemorgen, dit is De Wereld Wordt Wakker op Velo FM. En het is woensdag, dus woensdag haakdag. En dat betekent dat we de week ermee gaan haken. En vanaf 8 uur komt Trace daarbij helpen. En, nou, en voor de rest gaan we het zien, hè. Doen we het gezamenlijk met z'n allen.

merk wel dat de vakantie is nu. Hè? Dat midden in Nederland ook vakantie heeft. Dat een heleboel mensen al op vakantie zijn. Want het is een stuk rustiger dan normaal in de mailbox sinds maandag. Dus dat is dan een patroon aan het worden.

Maar wij bewaken het fort, dus dat gaat helemaal goed komen. Je kan rustig op vakantie. En als je terugkomt, staat alles er gewoon nog. Want wij blijven hier. Nou, en voor de rest, we gaan het meemaken. Ik ben ook wel benieuwd als mensen op vakantie gaan, wat de bestemming wordt, wat de plannen zijn, enzovoort, enzovoort. Ik wil altijd alles weten. Ja.

Ja, en dan beginnen we met snoezen. En dan ben ik benieuwd. Ik wil altijd wel eens weten. Ja, huilt ze nou of lacht ze nou? Wat is het nou? Maan, vertel.

Ja, ik dacht het al. Ik ga het toch even checken nog. Maar dit was een Nederlands product. Met zo'n filmpje met zo'n schuime libellen. Die er, het zag er niet uit. Maar het bleek dus te zijn van Robbie van Leeuwen van Shocking Blue. En Rick van der Linden van Exception. Die samen, dit projectje hadden. Dus zo zie je maar weer. Het kan altijd slechter.

0: Ja, en dat was hem, de ochtendse muziek voor vanmorgen. Jekke, jekke, oftewel Morikante. Ja, dat is een afstamming van een Moriaantje. Moriaantje is zo zwart als roet. En dit was dan Morikante, zo zwart als roet. Goed, we hebben nog een minuut of 9 voordat we het weerbericht gaan bestuderen. Dus dat betekent nog even 2 muziekjes.
1: I remember the first time someone pulled me aside and said I need to control my temper.

Zo, Mark Aureli met Analog Hero. En dat brengt ons op 15 seconden over 7:30. En dat brengt ons bij het weerbericht. Ja. In de ochtend veel bewolking en af en toe een bui. In de middag soms wat zon en overwegend droog. Het wordt 21 graden op de Veluwe. En de wind is daarbij noordwest en matig tot vrij krachtig 3 tot 5 boven. Qua temperatuur tikken we weer de nummer 1 aan. Dat doen we samen met Zimbabwe, dus dat komt goed. Dan de komende 5 dagen. Donderdag 21, s'nachts 13. Vrijdag 24, s'nachts 13. Zaterdag 26, s'nachts 14. Zondag 22, s'nachts 16. Maandag 22, s'nachts 15. En de kans op neerslag in procenten. Donderdag 5, vrijdag 5, zaterdag 5, zondag 85... En maandag 55. En vanmorgen, ja, 5% kans. Ik zat er weer middenin, hè. Jongen, jongen, het was niet echt dat je nou zei een hoosbui. Maar het was ook niet helemaal droog, hè. Goed, dan de kans op zon in procenten. Donderdag 55, vrijdag 45, zaterdag 60, zondag 40 en maandag 70. En procent kans, nou, dat had slechter gekund. Moet maar denken, hè.

0: Ja, en dat was Mariah McKee. En hebben we ook een Mariah aan de lijn?
1: Ja, goedemorgen Bas. En met Elisabeth spreek je. Ik wilde even zeggen tegen jou dat ik heel erg geniet van de mooie muziek. Die je gedraaid hebt vanmorgen en nog steeds aan het draaien bent. En ik wilde ook even meedelen dat ik gehoord en gelezen heb. En over de geschiedenis, dat je had het over Moriaantje, zo zwart als roet van de Mooren, weet je wel. Dat weet je, dat racisme en zo. Maar dat vind ik verschrikkelijk. Maar wist jij dat ook, dat weet je vast ook wel, hè, dat oorspronkelijk de Hof van Eden, het paradijs, dat het in Ethiopië lag tussen de Tigris en de Eufraat?
0: Ja, maar de Tigris en de Eufraat liggen niet in Ethiopië. Ethiopië ligt in Afrika.
1: Ja, nee, maar...
0: Je bent in de war met Mesopotamië.
1: Ja, dat heette vroeger zo.
0: Ja, maar Ethiopië ligt niet daar waar Mesopotamië ligt. Mesopotamië ligt, zeg maar, in de buurt van het Midden-Oosten. En Ethiopië ligt in Afrika.
1: Ja, oh, daar ben ik wel in de war zeker. Ja,
0: dat maakt niet uit. Het is nog vroeg.
1: Maar de Boorman had je... Nee, maar de Hof van Eden.
0: Ja.
1: Die had ook, men zegt toch dat ook dat de Tigris en dat God de mens plantte daar in de Hof van Eden. En die lag, die plek die was, er waren toen vier rivieren omheen of zoiets.
0: Ja.
1: Klopt dat?
0: Mesopotamië.
1: En waar ligt dat?
0: Ja, daar waar de Hof van Eden lag, zeg maar. Ergens daarachter bij Israël, Jordanië. Die in die hoek, ik weet niet precies wat gelegen heeft.
1: Ja, ja.
0: Maar in die hoek. Maar Ethiopië, dat ligt helemaal in Afrika. Dus dat heeft daar niks mee te maken. Tenzij de Hof van Eden in Ethiopië heeft gelegen. Nou, dan waren Adam en Eva zwart.
1: Ja, dat bedoel ik. Dat zegt, nou ja, misschien liegen mensen ook voor de televisie en de radio en in de boeken. En
0: oh ja, daar weet ik alles van.
1: Oké. Ja, helaas. Ja, wat erg, dan raak je toch verward door.
0: Ja, maar je moet ook niet alles serieus nemen. Ed.
1: Niet letterlijk, zeg maar.
0: Always look at the bright side of life, denk ik dan.
1: Ja, yes, you're right.
0: You're right.
1: Hey, ik ga erop luisteren. Heel erg bedankt, man. Sorry hoor voor het interviewtje. Een beetje stom misschien, maar ja, als je ook van die rare dingen hoort, dan ga je twijfelen. Dan ga je denken en denken en denken.
0: Ja. Ja. Maar denken is nooit verkeerd hoor. Blijf dat vooral doen.
1: Je hebt helemaal gelijk.
0: Ik draai een speciale plaatje voor jou.
1: Nou, helemaal super. Dankjewel, man.
0: Hey, doei.
1: Mooie dag, dan lieve. De groet aan tante Trace.
0: Doe ik.
1: Oké, doei.
0: Doei.
2: Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle.

Ja, ik zat net te denken, waarom hoor ik mezelf nog niet? Heb ik weer per ongeluk met de telefoon ook mezelf helemaal uitgeschakeld. Jongen. Goed, we zitten aan het laatste nummer alweer van het eerste uur. En dat betekent dat ik nog even de mogelijkheden noem om te reageren. Ook voor de vakantiegangers hier op de Veluwe. Heb je een bijdrage, een verzoekje, opmerking, oproep, mededeling, whatever. Je kan whatsappen naar 06-8309-8309. Alleen whatsappen. 06-8309-8309. Wil je per se bellen en dan kom je ook in de uitzending. 0341-360-148. 0341-360-148. Mailen kan ook studio@velofm.nl, studio@velofm.nl. En langskomen doe je aan de Brinkstraat 91 te Putten.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven in Nederland is gedaald. In het eerste half jaar waren er 581 van die aanslagen. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Schouten van Rotterdam, de voorzitter van het offensief tegen explosies, is blij met de daling, maar het blijft volgens haar een probleem.
2: We zijn er nog niet. We moeten hiermee door blijven gaan. Want een explosie heeft een enorme impact op de buurt, ook op degene die het natuurlijk betreft. En het tast echt het veiligheidsgevoel van mensen aan.
1: De aanslagen gebeuren vaak met zwaar illegaal vuurwerk. Daarom wordt er samengewerkt met bezorgdiensten om vuurwerkhandel via pakketten tegen te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd bij de Vierdaagse feesten, net buiten het festivalgebied, een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Oekraïne heeft president Zelensky na dagenlange protesten legerchef Sirski ontslagen. Zelensky zegt niet waarom hij de legerleider wegstuurde, maar volgens correspondent Christian Pauwe was hij omstreden.
3: Hij stond bekend om zijn Sovjetstijl en om zijn bereidheid om mensenlevens op te offeren. En dat Zelensky hem nu vervangt met een jongere, ervaren generaal met een modernere aanpak is voor veel Oekraïners dan ook een opluchting. Ze zien het als een goede stap die genomen moet worden om de oorlog tegen Rusland te winnen.
1: Zelensky ontsloeg pas ook al de populaire defensieminister Fedorov. De man die op weg naar Duitsland bijna uit een vliegtuig werd gezogen, moet nog wekenlang een brace om zijn nek dragen. Hij heeft inmiddels wel het ziekenhuis verlaten. Op een vlucht van Ryanair van Griekenland brak het raam en kwam hij tot aan zijn schouders buiten het vliegtuig te hangen. Passagiers trokken hem weer naar binnen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, en als je dit hoort, dan zit ze er weer. Goedemorgen, Trace.
1: Goedemorgen, Bas. Goedemorgen, iedereen die luistert. Ja, ik zit er weer.
0: Ja.
1: Gelukkig wel, hè.
0: En ben je te voet gezien de avond, vierdaagse, of de vierdaagse, of ben je toch maar met de auto
1: gekomen? Ik ben toch maar met de auto gekomen.
0: Ja, dat is
1: want ik denk,
0: beter,
1: waar moet ik mijn blaren laten prikken?
0: Ja.
1: Kan jij dat?
0: Nee, maar ach, dat moet laten komen zijn. Iets lek steken, dat moet me toch wel lukken, dacht ik.
1: Dacht het wel, hè?
0: Ja,
1: maar ik vind het altijd wel leuk, die vierdaagse.
0: Ja.
1: Ja. Maar ik heb er nooit aan meegedaan.
0: Je hebt er nooit aan meegedaan?
1: Nee.
0: In Nijmegen niet?
1: Nee.
0: Ik heb volgens mij al wel eens verteld. Ik heb wel bij een wandelclub gezeten. En dan gingen we altijd naar vierdaagse of naar de avondvierdaagse of naar gewoon een enkel wandeldag.
1: Ja.
0: En daar kreeg je altijd medailles. Dus ik had alsof ik een hoge generaal was. Zoveel medailles.
1: Ja.
0: Ja, maar dan op een gegeven moment er zitten al je vriendjes op voetbal en allemaal stoere dingen. En dan zit je bij de wandelclub.
1: Ja, dat is.
0: Ja, ik was toen.
1: Jo met de banjo, hè?
0: We hadden toen, ik was zelf denk ik, ja, of 12, denk ik.
1: Oké. Okay.
0: En Olga, dat was de begeleidster.
1: Oh.
0: En die was 16.
1: Oh, zo.
0: En die had rood haar.
1: Ja,
0: en dat
1: oh,
0: was
1: leuk.
0: Een, och, dat was.
1: Daar was je helemaal verkeerd.
0: Daar liep je graag achteraan. Ja. Ja, en dan loop je zo afstanden, hoor.
1: Ja, nou. Ja, dat is ook zo. Ja, wat leuk, hè?
0: Ja,
1: leuke herinneringen
0: ja,
1: zijn dat.
0: Zijn ja, van die dingen. Ja. Olga, ja. Schelderon. Vergeet het nog meer. Maar, wat was je verrassingsmaaltijd?
1: Mijn verrassingsmaaltijd was nasi goreng met varkenshaas saté met satésaus en een eitje eroverheen. Dus helemaal zoals het hoort. Ja, was heel erg lekker. Ja. En vandaag wacht ik het weer af. En dat is voorlopig de laatste keer, want zaterdag gaan ze met vakantie.
0: Oh jee.
1: Ja, dan moet ik het 3 weken zelf redden.
0: Oké. Heb je al eens lams saté gehad?
1: Nee, ik lust geen lamsvlees.
0: Oh, maar is het. Oh.
1: Schapenvlees en rundvlees, nee. Of
0: lamsvlees
1: en schapenvlees. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar ik vind het zo'n aparte smaak hebben. Ik vind het echt niet lekker.
0: Oké. Okay. Ja, dan halen we
1: smaak
0: het meteen
1: van
0: over
1: die
0: op.
1: Maar jij vindt het wel heel lekker, denk ik.
0: Ik heb een poosje in Hulshorst gewoond. En daar woonde ik echt naast de Chinees. Dat was natuurlijk heel uitnodigend allemaal. Mm. Dus ik had tegen hun gezegd, als ik nou 4 keer per week kom, krijg ik dan de 5e keer gratis. En dat, mooi geregeld. En toen zeg ik op een gegeven moment bij hun, hadden ze garnalen saté, dat vind ik niks. Kip, babi saté, babi, ja, dat is varken. En ayam, dat is kip.
1: Dat is kip, ja.
0: En toen was er ook, ik weet niet eens hoe het heet, maar dat was lamsaté. Ik zei, nou ja, gaan we een keer proberen. Ja. Oh, je weet niet wat je proeft.
1: Oké. Okay.
0: Heerlijk. Maar goed, dat was toen.
1: Dat was hem. En nu heb je het al jaren niet gehad.
0: Nee, dat klopt, want ik woon niet meer naast de Chinezen. Nee. En op een gegeven moment, als je het 4 keer per week gegeten hebt, dan ben je het ook wel zat.
1: Dan weet je wel hoe het is.
0: Ja, Trixie belde net op. Die wilde wel lopen de vierdaagse horen.
1: Ja.
0: Dat nummer kan ik nergens vinden, maar wel deze.

0: Zo, was hem toch een goeie. We lopen de Vierdaagse mee. Zij noemde dus niet de titel, maar de eerste zin. Ja, ja, dat is moeilijk zoeken, ja, maar we hebben hem gevonden.
1: En dat, daar ging het erover?
0: Ja, ja, daar ging het over, over de Vierdaagse. Dus,
1: nou, helemaal leuk. De tweede dag vandaag, hè?
0: Ja, het is, ja, precies. En er is al iemand doorgeschoten gisteravond.
1: Ja.
0: Hé, hey, hey, hey, wat gaan we nou krijgen dan? Ja, jongen, jongen, dat doet ook maar weer wat zin in hebben, die muzikanten vanmorgen.
1: Ja, maar die zullen we even buiten zetten.
0: Ja, wij gaan...
1: eerst maar een blokje rond.
0: We gaan eerst even hallo zeggen tegen iedereen.
1: Ja, hallo. Hallo, ja. Hallo, hallo. Dat is Koos en El Chapo.
0: El Chapo en Bart Vis. En van Elisabeth moest ik nog even doorgeven.
1: Oké, okay, dankjewel. Elisabeth, ook de groeten terug. Ja. Ja.
0: Nou, en dan zijn we, even kijken, Koos die zegt, man, moet je toch horen op het nieuws. We mogen tegenwoordig al blij zijn dat we 140 aanslagen per jaar minder hebben in Nederland.
1: Ja, het is verschrikkelijk.
0: Nou, vroeger toen iedereen nog op typles ging bij Scheidegger,
1: ja,
0: toen had je veel meer aanslagen per minuut zelfs.
1: Ja, per minuut. Anders had je, als je er niet genoeg had, dan was je niet geslaagd.
0: Nee, dan slaag je niet. Maar tegenwoordig, alles verloedert, dus ook de typdiploma's.
1: Ja,
0: dus
1: ook dat.
0: 140 aanslagen per jaar minder. Ja, nou, nou ja, wat is er op?
1: Je bent net geslaagd dan.
0: Ja, bro, wat is er per dag? Nou, niet eens een halve aanslag. Nou, het is toch ook God geklaagd ook dat je daar blij mee moet zijn, zegt Koos.
1: Ja, maar dat is er ook. Ja,
0: ja, Koos. Maar ik zou als ik jou was gewoon denken van, nee, joh, kom uit, schillen. Niet over dat druk over maken, joh. Je houdt geen leven meer over.
1: Nee.
0: Maar zegt hij dan ook, daar hebben we het zonnetje in huis. Goedemorgen, Tracy.
1: Goedemorgen, Bas. Koos.
0: Ja, Koos zegt dat, ja.
1: Koos zegt dat. Ja, jij zegt dat niet. Nee.
0: Ja, nee, dus, goed.
1: Maar ik heb even dat fotootje bekeken wat Koos altijd stuurt. Hè.
0: Ja.
1: Wat groeit dat kindje mooi, hè? Wat is dat een mooi kindje?
0: Volgens mij is hij al veel groter. Ja, hij lijkt sprekend zijn opa. Hè?
1: Ja, hè? Ja, ik
0: sprekend. Ja.
1: Hij heeft net zoveel haartjes en zo.
0: Ja, net zoveel haar als opa, ja.
1: Ja. Het is een zij, hè, zo te zien.
0: Oh, is het een zij? Oh,
1: ik
0: sorry.
1: Nee, dat weet ik niet. Maar
0: ja, ik weet het ook niet.
1: Aan het jurkje te zien, is het een meisje?
0: Is het een jurkje?
1: Ik dacht het wel. Wat
0: waar
1: is het dan?
0: Waar zie jij dan mijn jurkje?
1: Nou, kijk hier.
0: Oh, verrek, ja, mijn jurkje.
1: Nou, kijk hier.
0: Oh, verrek, ja, pofmoutjes.
1: Pofmoutjes.
0: Ja, jurkje. Ja. Oh, sorry, Koos. Ik dacht dat...

0: Begin van de Dorpsstraat tegenover de plus,
1: nee,
0: toch?
1: Nee.
0: Oh, waar zit Paradijs dan? Oh,
1: Paradijs die zit op het hoekje van de Garderensweg.
0: Helemaal aan de andere kant.
1: Andere kant, ja. Daar ga ik altijd heen. Die leggen ook de loper uit als ik kom.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Nee, dan. Ja, maar ja, Paradijs, dat moet dan ook haast
1: ja,
0: wel.
1: Ja, ja,
0: ja, ja. Nou, en Bart Vis die zegt goedemorgen, Bas en Trees.
1: Ja,
0: nou,
1: goedemorgen, Bart.
0: Dan heeft Koos een verzoekje. Doen we ook meteen maar even. Dan is iedereen weer blij.
1: Ja.

0: Ja, en dat is altijd wel grappig. Koos is dan, als hij zeg maar een beetje verwonderd is, laten we het zo maar even zeggen. Dan zegt hij altijd, ma.
1: Ja, ja.
0: En dan moet ik altijd weer aan een titel denken. En dat vindt hij dan weer een mooi nummer.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik heb dat nummer even klaarstaan. Man. En hoe was je week verder?
1: Mijn week was druk.
0: Druk?
1: Ja, maar ja, goed, oké. Okay.

0: Daar reizen mensen mee van de straat af.
1: Ja, toch? Dat is waar. Wat was het spannendste wat je gedaan hebt?
0: Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Dat was allemaal een beetje...
1: Allemaal een beetje spannend?
0: Ja, allemaal een beetje.
1: Wat was dan? Was er nog wat saais bij? Of,
0: Nee, helemaal niet.
1: Helemaal niet? Alles
0: nee,
1: was
0: nee,
1: leuk.
0: Nee. Zo. Ik heb mijn kunstwerk afgeleverd.
1: Ja.
0: Mijn borduurkleed.
1: Met je vlinders, ja.
0: Met al die vlinders.
1: Ja.
0: En nou, ze vonden het zo apart en zo mooi. Nou, en dan gaan ze het dus in plaats van als tafelkleed gebruiken, want het is voor een klein tafelkleed, gaan ze het inlijsten. Dus dan wordt het, want anders waren ze bang dat er iets koffie of zo overheen ging. Ze vonden het zwaar er helemaal stil van. Nou,
1: maar
0: ja.
1: Inluisteren, dan wordt het of een nachtwacht of het is een heel klein tafelkleedje.
0: Het is voor een salontafel eigenlijk. Het was niet zo'n hele grote.
1: Nee, oké.
0: Maar er zaten wel 35 vlinders op.
1: Nou, dan moet je nog een best schilderij hebben, toch?
0: Ja, dat is. Maar ik zei, ja, dat moeten jullie zelf weten. Ja. Dat ga ik niet doen.
1: Nee, dat moeten ze zelf weten.
0: Nee, maar precies. Ook ze vonden het heel erg mooi. En ik vond het zelf ook mooi, laat ik het zo zeggen.
1: Nou, kijk aan.
0: Ja, dus alle mensen waren blij.
1: Iedereen weer blij. Ja. Nou, wat wil je dan nog meer? Ja, nou, Koos, daar komt-ie hoor. Man.

0: Zo, dat was dat. En René, die heet jou ook welkom, mij ook trouwens. Ja. En, maar die, die zegt, ja, maar een mooi nummer dat van het verzoekje van Koos. Nou, het verzoekje van Koos, dat was dus... wat was dat nummer nou ook alweer? Even kijken, ik ben het alweer vergeten. Talk Talk, Life's What You Make It.
1: Ja, zo, dat was hem.
0: En de Alan Parsons Project, wat je net hoorde, dat was een reactie op man.
1: Ja.
0: Van omdat het Mama Gamma heet. Zo, dat is voor René.
1: Alles weer rechtgezet.
0: Want anders weten we niet precies wat René bedoelt. Want,
1: nee, dat is ook zo.
0: Ja. Eens even kijken, dan gaan wij naar de headlines. El Japo heeft nog een plaat aangevraagd in het kader van de Chinese restaurants.
1: Ja, ja.
0: En, maar we gaan eerst even naar de headlines.
1: Ja.
0: Frees en ik lezen ze om en om voor en dan benoemen we het paginanummer erbij. En nou, als jij, mocht je het hele bericht willen horen, inclusief onze vakkundige toevoegingen, dan kan je dat paginanummer doorgeven. Minder aanslagen met explosieven. Ah, 108.
1: Man vast om dood vierdaagse feesten. 106.
0: Minder Amazone regenwoud afgebrand. 130.
1: Strenger reisadvies Midden-Oosten. 107.
0: Zelensky stuurt ook een legerchef weg. 128.
1: Sociaal mediaverbod Franse kinderen. 127.
0: Spanje wil rookverbod op terrassen. 129.
1: 60 agenten gewond in Bologna, 125.
0: Invallen in onderzoek porno-site. Zijn dan meer invallen, zijn meer penetraties dan, hè?
1: Oh, ja.
0: 105. 104, er zit een abonnement op, dus die gaan we dan even klaarzetten. En dan gaan we naar de afdeling kipgerechten en eenden en gevogelte bij de Chinees.

0: she takes me back home.
1: De eerste van het team van Trace, Amos. Amos.
2: Lee.
1: Amos Lee, ja, met The Arms of a Woman. Ja, dat, die heb jij, hè? Je hebt vrouwenarmen.
2: Ja, ik heb vrouwenarmen.
1: Ja, ja. Dus ja, daar ja. Weet je precies waar het over gaat. Ik heb geen idee.
2: Nee, dat is goed.
1: De meeste vrouwenarmen die mij wilden omarmen waren te kort.
2: Te kort, ja. Ja. Maar nou ga je de goede kant in.
1: Ja, nu...
2: Straks
1: nu,
2: kan je, moet je ze van je afslaan, joh.
1: Ja, dat...
2: Oh, dat ja, krijg je dan.
1: Ja, dat zou maar zo kunnen. Nou, eens even kijken. Er worden 3 pagina's aangevraagd, maar we gaan eerst even naar pagina 104... En eens even kijken, had ik die al klaargezet? Ja, die heb ik al klaargezet. Nou, doe jij hem even?
2: Ja, goederen uit illegale Israëlische nederzettingen mogen vanaf 22 september Nederland niet meer in. Dat schrijft minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Kamer. Het verbod zat eraan te komen en een datum was er nog niet bij. Het kabinet heeft gepleit voor een Europees verbod, maar daarvoor is onder lidstaten te weinig steun. België, Spanje en Ierland stelden eerder sancties in. Premier Jette zei erover dat hij wil voorkomen dat Nederland bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. De nederzettingen in Palestijns gebied zijn in strijd met het internationaal recht. Ze staan op de Westoever en ze breiden zich steeds verder uit.
1: Ja, maar dat wist wel dat Netanyahu doet wat hij zin heeft.
2: Maar natuurlijk doet hij het er al jaren.
1: Die heeft overal schijt aan en zo.
2: Ja,
1: en dat,
2: ja, er is geen woord Frans bij, hè?
1: Nee. Precies. Inderdaad, dus ja. Maar ja, als je daar wat van vindt, dan ben je meteen of hartstikke links of hartstikke antisemitisch en zo. En ja, daar mag je niks van vinden, hè?
2: Nou, ik vind een heleboel dingen dat ik daar wel van mag vinden.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: Ja, en nou zijn
1: al die
2: samen...
1: conclusies die men trekt, dat is allemaal flauwkul. Ik ben zo rechts als wat, maar ik ben zo tegen dit en jou als wat. Dus wat dat betreft
2: ja,
1: klopt
2: die
1: dat
2: mogen ze van mij ook morgen afzetten. Niet afschieten, maar afzetten.
1: Afzetten, ja. Uitzetten.
2: Uitzetten.
1: Gewoon zelf ergens wel een knopje zetten dat je hem uit kan zetten.
2: Ja, daarom. Ik denk het ook. Ja.
1: Maar dan kunnen er nog een paar in het rijtje mee meteen die uitgezet
2: kunnen. Ja, die kunnen ook mee. Ja,
1: ja dus. Maar goed. Dat was pagina 104 en er komen er nog wat binnen. Maar we gaan eerst even naar de tweede uit jouw lijst. Want we lopen daar weer hopeloos achter.
2: Ja.

0: Da da hoem, da da hoem, da da hoem.
1: Je kan zo meedoen.
0: Ja man, poëtisch weer hoogstaand niveau.
1: Ja toch?
0: Ja, en dan, het was even verwarrend. René die had wat ingediend. En staat op pagina 125, pagina 109 en 20.
1: Ja, dat klopt niet.
0: Nee,
1: en 109 is niet beschikbaar.
0: 109 bestaat niet en nee. 20 is er ook niet. Maar nou, ik denk dat het apparaat van René, die alles vertaalt, zeg maar, ja. Die wat zij zegt opschrijft, dat die de ene fout naar de andere maakt.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Maar ja, dat geef ik wel vaker aan dat het nooit klopt wat ze doorgeeft. Maar ik ga ervan uit dat ze bedoelt dat het apparaat heeft verstaan. Mag ik pagina 129?
1: Oh,
0: dus
1: ja.
0: Dat het 129 moet zijn.
1: Oh ja, dat zou kunnen.
0: Want hier geeft hij het aan als twee pagina's, 109 ja.
1: En 20.
0: Maar, dus dan gaan we maar vanuit, René, dat je 129 bedoelt. Anders weten we het ook niet. Want je reageert verder niet, dus ja.
1: Nou, dat zou wel, ja.
0: Dus, we gaan naar pagina 125. Laten we daar eerst even naartoe gaan. Doe je die ook even?
1: Ja. Bij demonstraties in Bologna zijn ruim 60 agenten gewond geraakt, zegt de Italiaanse politie. Ook zeker 4 demonstranten raakten gewond. De demonstranten gingen de straat op vanwege de dood van Abderrahim Fakir, die zondag omkwam bij zijn aanhouding. Fakir verzette zich. Op beelden is te zien hoe agenten toen op hem zijn gaan zitten. Fakir riep eerst nog om hulp en lag daarna levenloos op de grond. De demonstranten waren op 2 pleinen. Op 1 plein bleef het vreedzaam. Op het andere werd met vuurwerk gegooid. De Italiaanse premier Meloni veroordeelt het geweld van de demonstranten en wil daarnaast onderzoek naar Fakir's dood.
0: Ja, ja.
1: En dat gebeurt wel vaker, hè?
0: Ja, wel vaak hier. Nee, maar ik bedoel, kijk wel eens naar bureau Utrecht en bureau Rotterdam.
1: Ja,
0: en,
1: ja, wel eens een keer.
0: Man, maar als je toch kijkt hoe het volk zich gedraagt naar politie.
1: Ja, dan ben ik blij dat mijn kinderen niet bij de politie zijn.
0: Oh,
1: laat ik het zo zeggen.
0: Dan, ik zou al lang mensen om zeep geholpen hebben. Ik zou ze meteen doodgeknuppeld hebben, omgeschoten, weet ik veel wat. Zulke grote bekken en dwarsliggen en uitdagen.
1: Het is dan ook heel vaak onze Nederlanders, hè?
0: Ja, het zijn Nederlanders. Dus je herkent ze meteen aan de taal en respect. Ze hebben de grootste monden. Respect! Respect! Maar zelf hebben ze helemaal geen respect.
1: Nee, vreselijk is dat.
0: En dus op het moment dat er dan een keer iemand met geweld gepakt wordt, ja, dat vind ik heel normaal. En als ze dan eens sneuvelt, dat is bedrijfsrisico. Moet je maar niet gaan staan en demonstreren.
1: Nee, dat ook. En ik bedoel,
0: ook klaar mee met een gezeik.
1: Als je gepakt wordt, nou, je hoeft niet als een lammetje naar de slagbank te laten leiden. Maar zoals ze zich dan ook verzetten. Dan heb je 4, 5 mannen nodig om ze in toom te houden.
0: Ja.
1: Ja, en dan gebeuren dit soort dingen.
0: Maar ik vind, jij zegt dat zo mooi. Je hoeft niet eens een lam naar de slagbank te laten leiden. Ik vind van wel. Je weet dat je wat fout doet. En op een gegeven moment heb je aan het kortste eind getrokken. Loop je niet mee als een lam naar de slagbank. Ja, dan wordt daar even grof geweld toegepast.
1: Ja, dat is
0: en dan moet je niet achteraf piepen. Ik heb zo'n pijn aan mijn grote teen. Ja, dan had je je grote muil moeten houden. En dan had je gewoon mee moeten werken.
1: Ja, Bas, je kan je erover opwinden.
0: Ja.
1: Maar het helpt niks. Maar nou, ik neem nog steeds mijn pijn. Ja, voor de mannen van de politie of van dat ze dit aandurven en dat ze dit doen.
0: Ik heb thuis afgelopen weekend had ik weer mijn partner die volgt al die programma's van bureau dit en bureau dat en al die politie ingrepen. Dus dan luister ik met een schuin oor even mee en dan kijk ik af en toe eens mee. Maar ik zei op een gegeven moment, mocht ik op een of andere manier te horen krijgen dat ik nog 3 of 4 maanden leven heb, dan koop ik een geweer en dan ga ik al dat soort volk afknallen.
1: Ja.
0: Echt waar, broer, want dit moet wel naar gebeuren.
1: Niet voor het een of het ander, maar het Nederlandse volk die accepteert dit ook allemaal. Zouden we nou niet met z'n allen eens een keer in opstand kunnen komen tegen dat soort raddraaiers?
0: Ja, eigenlijk zou het wel moeten.
1: Ja,
0: en daar eeuwig gezever over. Ja. Ja, we moeten met ze praten en thee drinken. Gadverdamme.
1: Nou.
0: Het is een keer klaar.
1: Ja, maar
0: goed.
1: Wij kunnen het hier zitten te beweren.
0: Ja.
1: Maar er gebeurt niks.
0: Nee, verandert ook niks.
1: Nee, verandert niks.
0: Nee.
1: Want ze zijn zo stoer, hè, als ze zo tekeer gaan.
0: Hou me erover op.
1: Schei je alsjeblieft uit.
0: Man, zou ik ook zeggen.
1: Ja, zeker.

0: I know I should just pick up the phone.
1: Ja, nou, dat is dan mooi even meegenomen. En dan blijkt het inderdaad 129 te zijn.
2: Mm-hmm.
1: Nou, wil je die ook nog maar even doen dan?
2: De Spaanse regering wil roken op terrassen verbieden. Ook moeten dezelfde strenge regels straks gaan gelden voor e-sigaretten en andere dampproducten. Behalve op terrassen moet het verbod ook gaan gelden op openbare plekken als universiteiten, zwembaden en sportaccommodaties. Rokers zijn ook niet welkom binnen 15 meter van een school, speeltuin of zorginstelling. Het wetsvoorstel werd gisteren door de minister van Volksgezondheid gedeeld. Het voorstel moet eerst nog langs het parlement, waar de regering op zoek moet naar voldoende steun. Volgens de minister overlijden jaarlijks ongeveer 50.000 mensen in Spanje aan roken. Het is wat.
1: Ze zijn wereldkampioen en gaan meteen allemaal rare dingen doen. Ja, en zo. Ik heb altijd gerookt, ben nu 10 jaar bijna van het roken af. Maar ik heb er geen probleem mee dat er gerookt wordt, hoor. Ik bedoel, als mensen willen roken, moet het vooral doen.
2: Ja, moet je zelf weten.
1: Ja, een beetje. Misschien dat je op een gegeven moment kan zeggen, mensen die hier roken, ja, die hebben een betaalde iets hogere premie of zo. Of weet ik veel wat, kan mij het schelen.
2: Maar daar laten ze het er ook niet voor.
1: Nee, daarom nee,
2: want
1: dus.
2: Want hoe duur sigaretten en een check en zo ook worden, echte rokers trekken zich daar niks van aan. Die
1: nou ja,
2: kopen
1: en we hebben
2: gewoon
1: genoeg mensen op deze aardbol, dus het ruimt ook lekker op.
2: Dat zeker.
1: Dus wat mij betreft, gewoon doorgaan met roken, joh, kan het schelen.
2: Ja, kan het schelen.
1: Ja, ja, precies.
2: Nou, ik rook ook niet, dus. Ik heb wel gerookt, maar. En
1: ja,
2: veel.
1: Heb je lang en veel gerookt?
2: Ik
1: ja?
2: heb veel gerookt, ja. Ik rookte een pakje per dag.
1: Pakje sigaretten. Oké. Okay.
2: Ja, ja, ik zat 30,
1: op een pakje. Oh, pakjes van 30, had je die toen?
2: Ja, die had je toen.
1: Ja. Oké, okay, ja, nee, ik ken ze alleen van 25 en van 20, maar 30 ken ik niet. Maar ik rookte ook nooit pakjes sigaretten. Ik had altijd check.
2: Oh ja, zware?
1: Nee, dat is voor zware jongens. Ik had half
2: dat was
1: zware.
2: Jij niet.
1: Nee, ik had half zware check.
2: Ja.
1: Nee, die zware, dat vond ik wel zo. Oeh, dat was wel heel zwaar.
2: Dat
1: allemaal.
2: Was wel heel zwaar, ja.
1: Ja, dus.
2: maar ja, goed, oké. Okay. Ik moest stoppen, of ik ben op een zeker ogenblik ook moeten stoppen.
1: Ja.
2: En, dat heb ik ook gedaan, van de ene op de andere dag. En, en nu vind ik het gewoon stinken.
1: Ja, ja, René, ja, die zegt weer wat de meeste mensen zeggen. Ik kan de regering van Spanje geen ongelijk geven, dat moeten ze hier ook doen. Sorry dat ik er zo over denk, maar het is beter voor iedereen. Ja, maar dat gepemper, hè? Want dat andere besluiten voor iedereen wat best is.
2: Ja, moet je luisteren. Als ik in een restaurant zit, dat het dan eerder wel gebeurde en dat een tafeltje naast me zat. En toen was ik gestopt met roken en dan zaten die mensen toch na het eten een sigaretje te roken.
1: Ja.
2: Godverdamme. Ik vond het zo gaan stinken op een zekere hoogte.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar je kan er niks aan doen. Ik ging ook niet zeggen, willen jullie alsjeblieft die peuk uitmaken?
1: Nee, maar dat is het hele punt. Hè. Ja. Ik bedoel, je hebt altijd twee partijen en dan heb je dus ook twee belangen. Dus de ene rookt en als je die het roken ontzegt, dan ontneem je hem wat.
2: Ja.
1: En de andere die rookt niet. En als je daar, als die rook in zijn gezicht wordt geblazen, dan ontneem je hem ook wat.
2: Ja, ja,
1: dus
2: dat
1: ja,
2: is ook zo.
1: Wie wordt dan gematst? Bedoel, waarom zou de een anders? Dus ik heb altijd zoiets. Iedereen moet vooral doen wat hij zelf wil.
2: Ja.
1: Maar als de regels komen, moet je er gewoon aan houden.
2: Ja,
1: dus op het moment dat.
2: Ja.
1: Koos die gaat eens even door. Die zegt: goed idee. Zorg ik in die tijd dat ik ook terminaal ben. Gaan we samen lekker even uitleven met een shotgun. Ja.
2: Oh, ja.
1: Nou, nee. Die Koos die offerde wat voorop. Hè?
2: Ja, echt,
1: gaat hij zorgen dat hij ook terminaal bent. Maar goed plan, samen weet je altijd meer dan.
2: Je kan er samen best wel uitkomen.
1: Ja.
2: Als je dus, toen ik echt niet meer rookte, ik mocht niet meer roken, ik mocht ook niet. Dat soort dingen mocht allemaal niet. En ik had een echtgenoot die rookte als een schooier. Tenminste, mag ik dat zeggen? Nee. Nee, gewoon als een.
1: Ketter.
2: Ook dat. Ik weet niet of ketters roken, maar ja, goed. Hij deed het dus wel. Toen zei hij: nou, mag jij niet meer roken, dan stop ik er ook mee. Nou, ik zeg: dat zal wel zijn dat je stopt met kopen in plaats van roken. Hè?
1: Ja, maar de bietsen van iedereen.
2: Ja, bietsen. Ja. Nee, maar dat was dus niet zo. Maar dan ging hij dus, als het een beetje mooi weer was, ging hij gewoon buiten zijn. Want hij bleef wel roken, hoor.
1: Ja.
2: En als het slecht weer was, ging hij in de keuken onder de afzuigkap zitten.
1: Maar waarom mocht jij niet meer roken dan?
2: Omdat ik diabetes had. En als je rookt en diabetes, zei de dokter, als je diabetes hebt, heb je één keer zoveel kans op een hartinfarct. Maar als je daar dan nog bij rookt, dan is het 10 keer zoveel.
1: Ja, dan wordt het...
2: En toen dacht ik, ja...
1: Wordt bijna tijd dat je kansspelbelasting gaat betalen.
2: Tuurlijk, dat soort dingen. Ja. Dus toen heb ik bedacht van, nou ja, ik ben een groot mens. En ik, of niet zo groot, maar misschien verstandig. En toen ben ik, toen zei ik van, nou ja, als ik niet meer mag roken, dan rook ik gewoon niet meer.
1: Nee. Goed, we gaan nog even naar de WhatsApp-bak, want daar is ook nog een... Koos hadden we al gezegd, Koos die gaat meedoen over lastige figuren afknallen. Dan René, hadden we het al over gehad. Ja, ik ben niet voor een gepemper. Dat als niet roken bepaalt dat iemand anders moet stoppen.
2: Ja, dat moet zij zelf weten, maar je kan het een ander niet, je kan een ander niet dwingen.
1: Nee, precies. En je kan ook niet bepalen.
2: Je kan als je op visite gaat bij mensen die roken en je bent er zeer op tegen, dan moet je niet meer op visite gaan.
1: Nee, precies.
2: Dan moet je zelf je keuze maken. Maar je kan het niet tegen die mensen zeggen van je mag niet meer roken.
1: Nee, en dan zegt El Zapo nog over die goede Chinees die vlak in de buurt zit. Die zegt dat is een mooie beloning voor de 100 meter lopen die weer goed gaat. Ja, dat zou mooi zijn. Alleen wij laten dat bezorgen. En de enige die bezorgt Chinees is de muur.
2: Okay.
1: En dus daar bestellen we altijd. En dan wordt het lekker gebracht. Hoef je het huis niet uit en zo. En,
2: dat is het.
1: Ja, precies. Ik kan wel weer 100 meter lopen, maar ik zoek het niet op of zo.
2: Nee.
1: Als het gebracht kan worden, dan
2: vind je dat ook prima.
1: Dan vind ik dat, heb ik dat liever zelfs. Want dat scheelt, dan kan je gewoon in de stoeipark blijven zitten en zo.
2: Ja, ook dat.
1: Goed, we doen er weer een van jouw lijst.
2: Laten we dat eens doen.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. Het aantal aanslagen met explosieven is flink gedaald. In de eerste helft van dit jaar waren het er 581. Dat zijn er 124 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens de Rotterdamse burgemeester Schouten, ook voorzitter van het offensief tegen explosies, zijn bijna alle daders onder de 25.
6: Dus daar zit ook een groot onderdeel van onze aanpak in, dat we zorgen dat jongeren eigenlijk niet in de verleiding komen om die explosieven te gaan plaatsen. Dat doen we door veel samen te werken met jongerenwerkers, met wijkagenten, met scholen, om op die manier de jongeren te bereiken en te laten zien dat je bijna altijd gepakt wordt en dat er ook consequenties aan zitten als je gepakt wordt.
5: Sinds vorig jaar werkt de politie samen met onder meer het ministerie van Justitie en Veiligheid om zulke aanslagen te stoppen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor landen in het Midden-Oosten aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu code oranje. Dat betekent dat vakanties naar die landen worden afgeraden. Voor Bahrein geldt code rood. Het is te gevaarlijk om er naartoe te gaan. De politie heeft een man aangehouden voor het dodelijke schietincident in Nijmegen. Gisteravond werd in de buurt van de Vierdaagse feesten een jonge man neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. Buurtbewoners zijn geschrokken, zeggen ze tegen Hart van Nederland.
7: Ik vind dat best eng om dat hier in de buurt te zien. Ja. Het is wel. Je verwacht het eigenlijk niet. Helemaal ook in deze week, om het dan hier zo dichtbij te hebben.
8: Ja, je schrikt er wel van. Het is natuurlijk net voor de deur. Op zich kan ik het wel handelen verder hoor. Maar het is niet een fijn idee vlak voor je deur. Nee.
5: Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor het schietincident in Nijmegen. In Oostenrijk opent vandaag een politiebureau in het geboortehuis van Adolf Hitler. De overheid kreeg het huis in handen na een jarenlange juridische strijd. Met het openen van het politiebureau hoopt Oostenrijk dat er geen aanhangers van Hitler meer naar het huis komen. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag vaker zon bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
9: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
10: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
11: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
12: Dit is Veluwe FM.
13: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Sam en Dave, daar begonnen we mee. Ook bekend van de ongelofelijke wereldhit, Halve Zoolman. En hij stond op jouw lijst. Dus ja. Vandaar dat hij voorbij kwam.
1: Jazeker.
0: Ja, we moeten nog even onze eigen... Want hadden we 129 al gehad?
1: Ja, toch?
0: Ja, volgens mij is het maar jaren op verbod. Ja. Dus ja. Nou gaat het erom wat wij zelf nog vonden.
1: Ja. eens even kijken hoor.
0: Kijk eens even, ik zal het even vernieuwen nog even. Ja.
1: Nee,
0: staat niet even bij, hè?
1: Ja, invallen in onderzoek porno-site. Laten we dat eens doen.
0: Ja, laten we dat eens doen. Altijd wel een beetje spanning, weer. Hè?
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Politie heeft invallen gedaan bij het hostingbedrijf van de omstreden porno-site Moralus. Dat gebeurde in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om zowel kinderporno als beelden waarop vrouwen worden misbruikt die gedrogeerd zijn. Zowel de uploaders als de rol van de site zelf worden onderzocht. Er is nog niemand opgepakt. De pornosite werd in mei uit de lucht gehaald door het OM. Er waren op grote schaal video's te vinden met rubrieken als incest en rape. Later kwam de stilte weer, of de site weer online na maatregelen.
1: Zo. Waar zijn mensen er allemaal mee bezig, hè?
0: Ja, maar ja. Ik roep het al 100.000 jaar. De menselijke inborst, die is gewoon verrot.
1: Ja.
0: En als ze de kans krijgen, kijk, vroeger hadden we nog iets van sociale controle en zo, maar toen waren de mensen ook niet beter. Toen gebeurde het allemaal in het donker.
1: Toen werd het stiekem.
0: Katjes knijpen in het donker en zo. Ja, ja, maar nu tegenwoordig, iedereen gaat gewoon zijn gang. Ja. En er zit wel eens een goeie tussen die dat niet doet.
1: Ja.
0: Maar de vraag is, waarom doet hij het niet?
1: Ook dat.
0: Hè?
1: Ook dat.
0: Ja, want dat weet je dan op een gegeven moment niet.
1: Nee.
0: Van, of iemand het zich niet misdraagt omdat er nog geen reden is.
1: Nee, ik bedoel, maar dit is die pornosite. En dat is dan in Steenberg, Rotterdam en Amsterdam. En God weet waar nog meer.
0: Ja, wereldwijd. Dit is, we hebben Nederland, we hebben het over. Het kleinste landje ter wereld, zo'n beetje.
1: Ja.
0: Ja, behalve dan met WK voetbal, dan zijn we het tweede kleinste landje geloof ik.
1: Ja.
0: Het stelt allemaal niks voor.
1: Ach man, schrijf alsjeblieft uit. Nou, waar mensen mee bezig zijn, ik snap het allemaal niet. Maar het zal aan mij liggen.
0: Nou, dan knallen we er maar weer even een plaatje in.
1: Laten we dat eens doen.
0: En dan heb ik zo nog wat, overpeinzingen wat betreft...

0: Dat we dan ook maar tegen gehad. Obladi.
1: Obladi, ja.
0: En dat ging in hetzelfde jaar deden. En de Beatles en Marmalade deden allebei Obladi, Oblada.
1: Ja, en toen kon wie dan had nog. Het meeste succes,
0: ja,
1: denk
0: volgens
1: je?
0: Mij zijn ze allebei wel...
1: Succesvol?
0: Ja, want ik hoor je het verschil ook. Kon je zeggen wie dit was?
1: Nee.
0: Heb je het dan. Nou, wij gaan... ik ga nog even kijken. Ik had nog wat... overpeinzingen bij het zien van de headlines.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld, minder Amazone regenwoud afgebrand. Ja, als er steeds minder over is, dan kan er ook steeds minder afbranden.
1: Zo is dat ook, want dat, er is al wat vernield, hè?
0: Ja.
1: Jongen.
0: En dan Zelensky stuurt ook een legerchef weg. Dan denk ik op een gegeven moment, ja, het is een klein mannetje.
1: Ja.
0: En hij is hartstikke druk. Maar als je daar je eigen legerchef wegstuurt en je eigen defensieminister... dan moet je wel heel zeker zijn dat je niet zelf dadelijk uit het raam gedonderd
1: wordt. Want er was dus vreselijk commentaar op.
0: Ja. En daar is hij iedereen tegemoet gekomen. Maar hetzelfde geld zeggen ze nu in het leger van ja, nou is het klaar met die Zelensky.
1: Ja.
0: Dus dan denk ik ook van het zijn ook posities en toestanden. Nou,
1: het is niet alleen de oorlog, hè? Dat is veel meer aan de hand.
0: Oh ja, dat speelt
1: maar
0: veel
1: meer. Maar schij alsjeblieft uit.
0: Hou me erover op.
1: Ja.
0: Nou, en dan social media verbod voor de Franse kinderen. Hoe gaan ze dat in de gaten houden dan?
1: Ja, dat is het netzelfde als dat ze hier bezig zijn.
0: Ja, ik weet nog wel, er zijn wel wat trucs. Ik ben ooit uitsmijter geweest bij een discotheek.
1: Ja.
0: En dan kwamen de jongens binnen en dan zei ik van... Hé, hey, maar ben jij al wel 14? Wat, ik ben al 16. Mooi eruit, je moet 18 zijn.
1: Oh,
0: en
1: ja.
0: dat werkt altijd goed, hè?
1: Ja,
0: want,
1: ja.
0: Ja, hoe jonger het volk, hoe dommer ook. Hè?
1: Ja, dat is ook zo. Maar ja, ze proberen het wel.
0: Ja, natuurlijk, ze proberen. En dat is ook logisch.
1: En ouders letten er ook niet op.
0: Nee.
1: Want die denken al lang van, als je maar niet van mijn voeten loopt, wegwezen. Ga maar een avondje uit. Hè?
0: Nou, als je het dan over ouders hebt die jongeren moeten opvoeden.
1: Ja.
0: Dat staat op jouw lijst. Josh Groban met You Raise Me Up.
1: Ja, dat vind ik een heel mooi nummer.
0: Maar ik denk niet dat jongeren hier naar luisteren.
1: Ik denk het ook niet.

0: De Manic Street Preachers met Motorcycle Emptiness. En, nou, die hebben we dan ook weer gehad. Wij gaan de regio in, Trace.
1: Dat laten we eens even doen.
0: Eens even kijken, wat hebben we te melden? Puttenaren lopen weer mee met de Vierdaagse. En Ronald gaat voor de 17e keer.
1: Nou, dat is knap.
0: Nou, inderdaad.
1: Ik doe het hem niet na.
0: Nee, ook niet. De Nijmeegse Vierdaagse is weer begonnen. En ook dit jaar lopen er weer puttenaren mee. Onder Ronald van Dijk, bekend van Café De Oude Deel. Die aan zijn 17e Vierdaagse is begonnen. Ook Koen de Bruin en Jasper Aartsen uit Putten staan aan de start. Ja, zij zijn volgens mij ook de initiatoren van de Duchenne-lopen.
1: Ja, dat zal wel, ja. Ik denk het wel. Want dus, dat start ook allemaal bij de Oude Deel en zo, hè?
0: Ja, precies. De mannen kennen elkaar via de omgeving van Putten Ermelo en de Vierdaagse. Even kijken of dat heel snel... ze doen in ieder geval mee en ze worden gevolgd. En we gaan er nog
1: ik
0: wel
1: ik vind ze ook een mooie snor hebben op de foto.
0: Ja, oranje snor.
1: Oranje allemaal. Snor.
0: Ja, waar zou dat goed voor zijn, denk ik?
1: Ik weet het niet.
0: Ja. Zou het niet van Nederland zelf dan zijn?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, maar ik zou zeggen, laat het even weten.
0: Ja, oké. Ja. Dus nou. Gerbert. Eens even kijken, wat zegt Gerbert? Zaak. Knap, stom ja. Ik dacht dat de mannen een hekel hadden aan een rondje van de zaak. Een rondje van de zaak. Okay. Waar gaat dat over dan?
1: Nou ja, ik weet het niet wat hij daarmee bedoelt.
0: Nee.
1: Vertel het even, joh.
0: Ja, vertel het even, Gerbert. Misschien bedoelt hij wel dat je bij de Oude Deel nooit een rondje van de zaak krijgt. En dat ze nu een rondje namens de zaak lopen. Maar ik weet het ook niet.
1: Nee,
0: hoor.
1: Ik weet het ook niet.
0: Dus hij is dan het type, dus dan gaan we zo wel wat...
1: Daar horen we direct wel iets meer over, ja.
0: Goed. Dan in één keer goed. Kijk. Dus dat was
1: dat.
0: Dus. Dat is een beetje een klein sneertje richting de Oude Deel.
1: Dan krijg je niet een rondje van de zaak.
0: Nee, zeg maar niet.
1: Ieder drankje moet je betalen. Daar komt het op neer.

0: Alles klaar hoor, dag. Zo. Ja. Was je nou van plan om een sportal te huren, Trace?
1: Ja, nou, het gaat me te duur worden.
0: Het wordt te duur?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, het gaat 3% stijgen.
1: Ja, daarom. En dat is nou net dat ik niet kan behappen.
0: Dat is net het laatste stuk. Ik bedoel, ja. Nou ligt de lat net even te hoog. Dus ja. Hoogspringen, dat zit er niet meer in. De prijzen worden in 2027 namelijk met 3% verhoogd. Mm-hmm. Dat geldt voor binnensportaccommodaties van Stichting Binnensport Putten, waaronder Sporthal Putter Eng en Sporthal De Meeuwen. Volgens het college past de stijging binnen de bestaande afspraken. De tarieven mogen minimaal meestijgen met het prijsindex van het CBS voor gezinsconsumptie. En mogen minimaal, dat is raar. Mogen maximaal zou je verwachten.
1: Ja.
0: Maar mogen minimaal, dat betekent eigenlijk dus dat het moet.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Minimaal moeten ze dat dus.
1: In principe zou het dan nog meer mogen zijn.
0: Ja, ja. Voor 2025 lag dat prijsindex op 3,2%. En in april 2026 stond op 2,9. De voorgestelde verhoging van 3% sluit dus aan. En er zijn geen kanttekeningen bij het voorstel genoemd. En dat betekent dus dat je van een hele sporthal Putter Eng of De Meeuwen gaat categorie 1 volgend seizoen €56 per uur betalen. Dat was 54. Categorie 2 wordt €71,50, was het, maar dat wordt €74 per uur. En voor categorie 3 gaat het tarief van €145,50 naar €150.
1: Oh, nou ja.
0: Ik weet niet wat categorie 1, 2 en 3 is.
1: Ik ook niet. Is dat dan, als het per uur is dan voor een gedeelte van de zaal? Want je kan hem natuurlijk, net het Sporthal Putter Eng, die kan je in drieën delen.
0: Ja, dus ja. Kijk, voor het derde deel van Sporthal Putter Eng wordt een tarief van €18,70 voor categorie 1, €24,70 voor categorie 2 en €50 voor categorie 3 gerekend. En bij halve Sporthal De Meeuwen gaat het om €28,37,75 per uur. Categorie 1 geldt voor verenigingen die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Categorie 2 geldt voor sportbonden en particulieren. En categorie 3 is bedoeld voor overige gebruikers.
1: Oh, zo ja.
0: Dus als wij een feestje willen geven, dan vallen wij onder de overige gebruikers.
1: Ja, en dan betalen wij een heleboel geld, maar dan kunnen we ook toegang vragen. Toegangsprijs.
0: Ja, precies. Ik kan ook 100.000 man uitnodigen. Ja, gewoon heel Putten uitgenodigd op verjaardag.
1: Ja.
0: En dan zorg je dat er geen drank is. En dan breken ze de hele tent af.
1: En dan, ze willen toch een nieuwe bouwen, dus dan kan dat gelijk meegenomen worden.
0: Nee, maar om aan te geven hoe makkelijk het is om de boel te verknallen. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja, niks menselijks is ons vreemd.
1: Nee.
0: Ja. Goed, dat is dus, kan iedereen noteren. Het wordt duurder.
2: Hey you, looking at me. What do you think you see?

0: van jouw luistertrace was Mr. Bojangles, Frankie Lane.
1: Een hele oude was het.
0: Ja. Oude garde.
1: Oude garde, daar hoor ik ook bij.
0: Ja. We gaan even naar de start zijn voor het nieuwe sportcomplex in Putten. Ja, we hebben net al over de prijzen zijn al verhoogd. Dus met het bereiken van de aannemersovereenkomsten voor de bouw en installaties heeft de gemeente Putten een volgende stap gezet in de realisatie van het nieuwe sportcomplex bij het sportpark van de Meeuwen.
1: Ja, dat, is, dat wordt heel wat natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar zullen ze dan de sporthal daar bij mij afbreken dan?
0: Ja, ik meende ooit gelezen te hebben, maar ja, er gaan zoveel verhalen steeds eronder dat die ging verdwijnen dan.
1: Ja, maar dan? En daar zit dus ook de bowlingcentrum en zo zit er
0: dus
1: bij.
0: Ik zou denken...
1: Gaat dat allemaal verdwijnen dan?
0: Ja, ik heb geen idee.
1: Nee, ik ook niet.
0: Dus dat, misschien dat iemand het weet, maar ik had ooit begrepen dat de nieuwe sporthal in plaats van kwam.
1: Ja.
0: Toen waren er mensen die zeiden, ja, maar we moeten dat ook bewaren, want ja, je kan niet meer zo alles... goed, er zijn weer net zoveel meningen als mensen over, dus... Ik heb geen idee hoe het zit. Ik weet alleen dat de putten nieuwe bij de Meeuwen, die gaat er komen.
1: Die gaat er komen, ja, zonder meer. Maar dus, wat er dan met de rest gebeurt van de oude sporthal, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat weet ik ook niet. Want, want ik las ook dat de Excelsior een nieuwe hal krijgt.
0: Dat Excelsior? Heb ik ook.
1: Ja, dat is de gymvereniging toestand.
0: Okay.
1: Die doen heel veel in de sporthal natuurlijk.
0: Uh-huh.
1: En misschien krijgen ze inderdaad zelf een hal. Waarom, dat zou ik dan ook niet weten. Want het is natuurlijk op het ogenblik zo dat volgens mij, vorige week was het er nog heel druk, maar dat er op het ogenblik helemaal geen klap te doen is in de sporthal.
0: Nee, maar het is zomer.
1: Het is zomer, maar toch even goed.
0: Ja.
1: Ik bedoel, de kosten gaan door.
0: Ja, nee, maar dat is altijd zo. Maar je hebt gewoon een vakantieseizoen en iedereen is op vakantie en ploegen liggen stil. Hebben de zomerpauze. Dus ik kan me dat wel voorstellen.
1: Ja, dat is ook wel zo, maar van de andere kant, ja.
0: Scholen zit ook dicht en de kosten lopen ook door.
1: En, die komen natuurlijk ook geregeld in de sporthal. En voetballen wel ook wel...
0: Omdat je zegt, de kosten lopen door. Schoolgebouwen, die zitten ook dicht
1: die
0: de zomer.
1: Dicht, ja.
0: En dan lopen de kosten ook door. Die gaan ze ook niet afbreken dan.
1: Nee, dat is zo.
0: Dus dat...
1: ik weet het ook niet. Ik weet niet of die afgebroken wordt of niet.
0: Ik weet het ook niet. En mocht iemand het weten, horen we het wel.
1: Ja,
0: Hoe dan ook, komen we er vanzelf mee in aanraking.
1: Ja, denk het wel.

0: Madonna. Ze was ook nog beluisterd tijdens de finale van de WK.
1: Ja.
0: Oh, waren ze daar een zware apparatuur op gezet om haar een beetje zuiver te laten klinken.
1: Ja, joh. Ja. Maar het is ook de jongste niet meer, hè?
0: Nee, zeker niet. Nee. De aanpak van verkeerslawaai in Puttgart van Stad, het bureau Niebach, gaat het vastgestelde saneringsprogramma voor verkeerslawaai realiseren. We gaan het lawaai saneren. Moet ook niet veel gekker worden, hè?
1: Nee, hoe willen ze dat doen?
0: Ja, ik heb geen idee. Op basis van gelijkwaardige offertes qua uitvoering kwam dit bureau in ieder geval als laagste uit de bus.
1: Nou ja, dat hebben we in ieder geval naar uitgekeken. Maar, ja. Maar wat wil je er tegen doen? Ik bedoel...
0: Ja, dat heeft geen idee.
1: Motorrijders aanpakken, brommerrijders aanpakken.
0: Nou, bussen in ieder geval niet, want ze hebben de prijs uit de bus gehaald.
1: Ja, daarom dus.
0: De uitvoering bestaat uit een aantal fases. Die begint met het onderzoeken van woningen op de te nemen maatregelen aan de gevel. Om uiteindelijk te zorgen dat de geluidshinder binnen de vastgestelde norm blijft. Ah, ze gaan het geluid niet saneren. Ze gaan de isolatie saneren.
1: Ja, dat gaan ze doen.
0: De geluidsisolatie.
1: Ja. Maar ja.
0: Ja, als we dadelijk elektrische auto's hebben, allemaal alles elektrisch, elektrische fatbikes.
1: Dan hoor je niks.
0: Nee, ja, nee. Behalve dan schreeuwen van mensen die platgereden worden, ja, omdat ze de auto niet aan horen komen.
1: Ze horen niet aankomen, ja.
0: Nee, je hoort niet meer wat er van achteren komt, wat er van opzij komt.
1: Dat is ook zo. Ja. Dus, je moet gewoon goed uitkijken.
0: Ja, en dat is ook nog een dingetje, want ja, misschien maakt dat ook wel geluid.
1: Ja, ik weet
0: uitkijken.
1: Het niet. Uitkijken,
0: het wordt weer heel stil dan, hè. Dus wie weet komen we er dan achter dat uitkijken best wel hard geluid is.
1: Ja, zeker wel.
0: Man.
1: Wat zijn we toch bezig.
0: Ja, listen to your heart, zou ik zeggen.
1: Laten we dat maar doen.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. Bij het blussen zijn helikopters, vliegtuigen en meer dan 1000 brandweermensen ingezet. Voor de 11e nacht op rij heeft de VS aanvallen uitgevoerd op Iran. Andersom heeft Iran in de regio Amerikaanse doelen aangevallen. Volgens deze defensie-expert weet het land de VS steeds preciezer te raken, onder meer door betere raketten.
2: Daarnaast zien we dat er ook nog steeds signalen zijn dat Rusland en China inlichtingen blijven leveren aan Iran over de locatie bijvoorbeeld van Amerikaanse militaire doelwitten. Zoals radarsystemen, luchtverdedigingssystemen, maar ook inderdaad slaapplekken van Amerikaanse militairen. En dat zorgt ook voor een betere precisie.
1: Door de toegenomen onrust heeft Nederland de reisadviezen voor verschillende landen in het Midden-Oosten aangescherpt. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feest in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. De Amerikaanse saxofonist Plas Johnson is overleden. Hij is vooral bekend van de titelsong van de film The Pink Panther en zijn herkenbare solo daarin.

0: Hij won hiermee 3 Grammys en werd genomineerd voor een Oscar. Johnson begeleidde ook wereldsterren als Frank Sinatra en Barbra Streisand. Hij was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droog en af en toe zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Bij Apeldoorn Noord 4 kilometer. Vanaf Vaassen duurt het 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, dat was hem dan. Move Like Jagger. En we gaan even weer de regio in. Ik zag net een stuk. En dat had... Oh nee, wacht. Ja, nou moet ik even kijken. Of zat dat nou weer in mijn mailbox? Het zou ook maar zo kunnen. Ja, ja, ja. Afgelopen week opende burgemeester Jeroen Joon het interactieve themapark. Jij bouwt de toekomst in Harderwijk. Speciaal voor jongeren, voor jeugdigen. En daar kunnen ze van alles leren over techniek. Hij stapte zelf op een skelter, maar hij zat gisteravond ook bij Goedenavond Nederland. Burgemeester Joon.
1: Okay.
0: Dus nog gezien toevallig?
1: Nee.
0: Nou ja, nee. Hij zat er in ieder geval en ging over welwillende gemeentes die vluchtelingen opvangen. Gemeentes die er geen mogelijkheden voor hadden. Mm-hmm. En gemeentes die het ook weigeren gewoon. En ze voelden zich toch als een beetje genaaid als gemeente Harderwijk.
1: Ja.
0: Want ze hebben jarenlang mensen opgevangen. En dat zou stoppen in juni. En dan krijgen ze zomaar te horen, nou, we blijven nog een jaar zitten.
1: Okay.
0: Nou ja, dat is niet meer uit te leggen.
1: Nee,
0: en terwijl de andere gemeenten zijn, zeggen je toedeledokie, zoek hem eruit.
1: Ja.
0: Dus daar was burgemeester Joon een beetje...
1: Een beetje boos.
0: Een beetje teleurgesteld, laten we het zo noemen.
1: Ja.
0: Maar het was in ieder geval weer reclame van Harderwijk.
1: Ja, zeker.
0: Zo kan je het ook zien. Ja. Dan stuurt Mirjam een berichtje.
1: Ja.
0: En die zeggen, Trace had net zo'n mooie plaat. Ik neem aan dat ze Josh Groban bedoelt.
1: Ja, die bedoelt ze van You Raise Me Up. Ja, Want ik weet dat zij dat een heel mooi nummer vindt.
0: Ja, Amazing Grace hebben we volgens mij nog niet gedraaid.
1: Nee.
0: Maar zij wil graag de Priestess horen. En die ken ik dan weer.
1: Ja.
0: Dat zijn de Priests met Ellen's gezang. Maar stiekem is dat eigenlijk gewoon het Ave Maria.
1: Ja.
0: Maar dan van Priestess die zeg maar in hun... de praktische priesters bestaan alles mochten laten vallen om gewoon een zanggroep te kunnen zijn.
1: Oké.
0: Nou, dat hoor je ook wel.
1: Nou, dat laat ze horen dan.
0: Dat is kwaliteit.
1: Nou, oké.

0: Zo, dat was een Root Magic. En hebben we daar een beller?
1: Ja.
0: Goedemorgen weer, Wannelijn.
2: Goedemorgen, Trace en Bas. Met Elisabeth. Bas, ik wilde nog even terugkomen op hetgeen ik vanmorgen vertelde aan jou. Of...
0: Ben je daar nu nog mee bezig?
2: Wat zeg je?
0: Ben je daar nu nog mee bezig?
2: Nou ja, het schoot me weer iets te binnen, inderdaad. En het, maar Mesopotamië, daar heb je helemaal gelijk in. Dat klopt, dat heb ik nagezien. En hoe heet het? Maar Ethiopië. Bob Marley, die zanger, weet je, die reggae. Die ja. Rasta.
0: Ja, ja, ja, die komt uit Ethiopië.
2: Ethiopië, dat
0: maar die komt niet uit
2: Hij komt uit Jamaica, daar, maar Haile Selassie. De
1: keizer.
2: Sorry?
1: Dat was de keizer van Ethiopië.
2: Ja, en dat Bob Marley, of nou ja, in ieder geval die, ja, waar hij er van afstand, Haile Selassie ook, geloof ik, de rechtstreeks afstammeling van koning Salomo is.
0: Maar die komen in een van alle uit de Hof van Ede, want daar had je het over.
2: Nee, niet uit de Hof van Ede. Daar vergiste ik mij dus in. Dus excuses hieromtrent.
0: Oh, dat hoeft allemaal niet.
2: Ik heb opgezocht, maar het klopt. Mesopotamië was het hele juiste antwoord. Je had het helemaal goed vanmorgen. Dat wou ik hier even nog zeggen.
0: Ja, wist ik eigenlijk al, hè?
2: Ja, dat begrijp ik. Maar ik heb het door elkaar gehaald.
0: Ja, nee, maar dat kan gebeuren.
2: Ja, maar klopt dat wel dat hij dan waarschijnlijk, tante Trace of Bas... Jullie weten dat, of hij hoogst wel waarschijnlijk van koning Salomo rechtstreeks afstammeling.
0: Nee, zeg mij helemaal niks. Nee, ik wist niet eens dat die familie was van Bob Marley. Dat
2: ja,
0: wist ik niet.
2: Van jou en van mij, van iedereen, hè?
0: Oh, ja, okay. ja. Nee, maar dan klopt het. Dan is iedereen familie van iedereen.
2: Ja.
0: Oké,
2: dank jullie wel, mensen. En heel fijne uitzending nog. Ik ben wel op luisteren steeds, hoor.
0: Okay. Nou, maar niet te veel nadenken, hè?
2: Nee, maar dat moest toch van jou moeten hoeven meer.
0: Ja, maar zinvolle dingen zou ik dan
2: ja,
0: doen.
2: Ja, want alles is nuttig, maar niet alles is geoorloofd. Of nee. Alles is geoorloofd, toch niet alles is nuttig.
0: Goed.
1: Nee, zo is dat.
2: Ja, nou, oké, jongens.
0: Hey.
1: Doei.

0: Zo, Mata en de muffins, dat zijn een soort donuts, denk ik, muffins. Het is in ieder geval eetbaar.
1: Nou, lekker toch?
0: Ja, dan is er een grote stapel snoeihout in brand gevlogen langs de houtweg in Putten. Hoe mooi kan je het hebben, langs de houtweg.
1: Ja.
0: Snoeihout.
1: Snoeihout.
0: De brandweer van Putten is dinsdagavond rond 11 uur uitgerukt voor een afvalbrand aan de houtweg. Langs de kant van de weg stond een grote stapel snoeihout volledig in brand.
1: Het zal toch niet spontaan gegaan zijn?
0: Oh ja, denk het is een hitte. Omdat het uitbreidingsgevaar in eerste instantie als beperkt werd ingeschat, reed de brandweer zonder spoed naar de melding, herhaalde tijd. Ter plaatse bleek echter dat de brand flink woedde in een grote stapel takken, die onlangs was neergelegd na snoeiwerkzaamheden aan bomen aan de overzijde van de weg. De takken waren opgeruimd nadat tijdens de harde wind van enkele weken geleden meerdere bomen beschadigd waren geraakt. Dus die moesten het gewoon ontgelden.
1: Ja.
0: Even kijken, om voldoende bluswater beschikbaar te hebben werd een extra materiaalvoertuig met slangen opgeroepen. De brandweerlieden legden een lange watertransportleiding aan vanaf een waterput aan de oude Nijkerkerweg. De bluswerkzaamheden namen ruim een half uur in beslag. Omdat het omliggende weiland door de aanhoudende droogte kurkdroog was, werd de omgeving zorgvuldig nageblust. Met behulp van hooivorken trok de brandweer de brandende takken uit elkaar, zodat alle smeulende delen goed konden worden afgeblust en herontsteking werd voorkomen. Volgens de eerste bevindingen is de brand vermoedelijk aangestoken door voorbijgangers.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, anders hadden ze het nog wel staan, hè?
1: Ja, het gaat niet spontaan in brand.
0: Nee, en voorbijgangers, dat kan niet anders. Want anders hadden ze daar nog staan en dan had iedereen kunnen zeggen, ah.
1: Ja.
0: Maar goed, wie heeft daar leut aan?
1: Ja, nou, dat weet je toch niet.
0: Om de boel in de hens te steken.
1: Ja, nou, en dan,
0: meestal zijn brandweermannen, hè?
1: Ja, heel vaak wel, maar dat willen we nou niet vertellen.
0: Nee, dat nee, gaan dat, we niet doen. Nee,
1: dat
0: nee,
1: zeggen
0: nee.
1: we niet. Soms zijn ze heel erg gek op brandjes.
0: Er is ook een groep mensen die ook daar heel gek op is. Pyromanen.
1: Pyromanen, ja. En die gaan dan van afstand staan te kijken.
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: genieten ze helemaal van.
0: Vinden ze helemaal geweldig, ja.
1: Ja, nou ja.
0: Herman Vinkers zei ooit, en stoken ze elkaar ook nog aan, dus dan ja, dat is wel even lekker.
1: Ja, dat is leuk.
0: Ja, ja. Dat is grappig. Dus, ja. Nou. En dan gaan we naar Harderwijk. Politie doet getuigen oproep naar aanleiding van een mishandeling nabij het strandeiland in Harderwijk. Inwoners wordt opgeroepen in verband met de mishandeling op donderdag 25 juni tussen 8 uur en 8:30. Zijn de dienders op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben van een mishandeling op een strandeiland.
1: Dat is al een maand geleden.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja. Bij het incident zouden een jongen en een meisje betrokken zijn. Door de mishandeling heeft het slachtoffer in letsel aan zijn hoofd opgelopen. Hij moest ter controle naar het ziekenhuis. Mocht u informatie hebben of getuigen zijn geweest, dan komen we graag met u in contact via telefoonnummer 0900 88 44 of via het politiecontactformulier onder vermelding van, nou ja, dan komt het hele procesnummer, 2026 33 008, schrijft de politie op Instagram. Nou, ik ben benieuwd wat dat...
1: Of het iets oplevert.
0: Ja.
1: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Muzikale reis door de vier seizoenen tijdens het concert van Vrije School Valentijn om het schooljaar af te sluiten. Nou ja, vroeger altijd een eindejaars musical.
1: Musical, maar dat is nog wel.
0: Dat is nog?
1: Ja, op een heleboel scholen wel, ja. Dat zijn de schoolverlaters. Die naar de middelbare school gaan dan.
0: Ja. Ja. Nou, dit is leuk. Ook alweer even geleden. Dus ja, dat is ook alweer 11 juli was dat alweer. Nou,
1: ook alweer even geleden. Ja,
0: ja, en dan Repair Café Harderwijk heeft vorig jaar, vorig jaar 400 spullen gerepareerd.
1: Zo,
0: ja,
1: dat is wat.
0: Als je gaat kijken hoe vaak ze open zijn, dan is dat best veel per keer. Ja. Dus, maar we hadden ze vorige week al gefeliciteerd. Doen we nu nog een keer.
1: Ja,
0: maar het houdt een keer op, hè.
1: Ja, het is nou mooi geweest.
0: En voorlopig geen plan voor de invulling van het Dolfinarium-eiland. Daar was gesteggel over. Er is dus nu geen draagkracht. Dus voorlopig gebeurt er helemaal niks meer.
1: Daar wordt er helemaal niks gedaan. Nee.
0: Ja, precies.
1: Nou, dan weten we dat ook.
0: Ja,
1: nu kunnen we rustig gaan slapen.
0: Nou, dat wou ik maar even zeggen. Dan gaan wij, eens even kijken, had ik alweer een nummer van... Ja, joh, er staat er... Oh nee, verzoekje van Bart Vis.
2: Sitting on a highway in a broken van. Thinking of you again. Guess I have to hitchhike

0: Andy Williams kent ik mij uit. Dus, dat dus.
1: Dat, ja.
0: Maar dat is een oudje, die Andy. Die leeft ook niet meer, toch?
1: Ik denk het niet. Ik weet het niet.
0: Nee.
1: Ik heb er niks van gehoord. Dus verder, ach ja.
0: De Woelwaters is op zoek naar een nieuwe trainercoach voor de heren. Ja, ben jij een enthousiaste trainercoach met passie voor waterpolo? Dan zijn ze bij de Woelwaters op zoek naar jou. Bij HZ en PC de Woelwaters krijg je de kans om een ambitieuze selectie met de vaderspelers en jong talent te begeleiden.
1: Nou.
0: En de bedoeling is om de promotie naar de eerste klasse af te dwingen.
1: Oh.
0: Training op woensdag en vrijdagavond.
1: Twee keer in de week.
0: Ja,
1: nou, de zaterdag.
0: Ja, ja. Maar je mag wel net zoveel drinken als je zelf wil.
1: Oké, ja, de hele zwembad leeg.
0: Ja, coaching van heren 1, ruimte voor jouw visie, vrijwilligersvergoeding in overleg. Interesse, stuur een mail naar waterpolo@woelwaters.nl.
1: Je wordt nou betaald ook.
0: Ja, nou ja, vrijwilligersvoeding.
1: Ja, vrijwilligersvoeding.
0: Dat is vaak €200 per maand. Ja. Eens even kijken dan. Ik moet altijd bij de Woelwaters denken aan mijn woonplaats Ulft.
1: Ja.
0: Daar is een kleuterschool, de Woelwaters. Dus ik vind dat heel apart om te lezen. De Woelwaters, heren 1.
1: En dan denk je dacht kleine kindjes.
0: Kleine kindjes.
1: Ja.
0: Ja, maar er wordt dus een coach gezocht.
1: Oké. Okay.
0: Wie weet dus wat
1: maar
0: is
1: er hier ook niet een kleuterspeelzaal of zoiets die ook de Woelwaters heet?
0: Ja, volgens mij. Maar die, dat was in Harderwijk. Maar die is verplaatst nu naar Dok 19.
1: Oh.
0: En die gaat nu de Rakker heten of zoiets.
1: Oké.
0: Okay. Nou, de Doerak Harderzaal.
1: Oh.
0: Dus ja.
1: Nou ja. Het,
0: en die vroeger genoeg beginnen
1: nee,
0: om,
1: daarom. Ja.
0: Om de jeugd de titels te geven waar ze recht op hebben.
1: Ja, daarom.
0: Dan betaald en vergunning parkeren in Waterfront wordt uitgebreid.
1: Zo.
0: Hebben zomaar ergens gratis je auto's parkeren in het Waterfront is binnenkort nauwelijks of helemaal niet meer mogelijk. Je zal er maar wonen.
1: Ja, nou, dan moet je iedere dag voor je auto betalen.
0: Ja.
1: Of je moet dan een abonnement nemen.
0: Of je zet hem in Zeewolde, dan moet je een hele tijd lopen de hele dag.
1: Dat kan je ook doen.
0: Ja. Nou ja, daar zullen ze wel over nagedacht hebben. Dan hoeven wij ons niet druk over te maken.
1: Nee.
0: Goed, gaan wij naar het volgende nummer alweer. Lekker zomers, want kijk naar buiten. Dat kunnen we wel even gebruiken.
1: Oh jee, ik heb geen jas aan.
0: Wat een grauwe bende, man.
1: Nou, het zou opknappen.

0: Take that look off your face. Waarschijnlijk de voorloper van je krijgt die lach niet van mijn gezicht.
1: Ja, zoiets, ja.
0: Ja, van John de Bever.
1: Ja.
0: Verschrikkelijk stel die twee.
1: Oh ja, vind jij ze ook vreselijk?
0: Oh, vreselijk, ja. Man, daar gaat er geen nergens meer over.
1: Nee.
0: Maar ja, daar worden we mee op gezadeld.
1: Ja, daarom. En er zijn mensen die ze wel...
0: leuk vinden.
1: Ja.
0: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Dat wel.
0: Eens even kijken. Dan een... ja, ik had net een berichtje. Oh ja, Sietse de Vries. Die gaat op het Betsorgel in Harderwijk spelen. En dat doet hij op morgenavond.
1: Ja, morgenavond.
0: De Groningse organist Sietse de Vries. Je zou toch verwachten dat hij uit Friesland kwam.
1: Ja.
0: Maar niet Groningen. Ja, de Vries uit Groningen.
1: Dat lijkt toch wel leuk.
0: Een bijzonder improvisatieconcert op het 200 jaar oude Betsorgel in de Grote Kerk. Hij gaat improviseren zoals ze dat begin 19e eeuw ook vaak deden. Ofwel, hij heeft nooit les gehad.
1: Nou, ik denk het wel.
0: Ja, dat denk ik ook wel hoor. Ja. Maar begin 19e eeuw, ik probeer dat wel even voor te stellen hoe ze dat toen dan deden, improviseren. Ja. Met name allerlei natuurlijke geluiden werden graag gebruikt. Vogelgekwetter, het loeien van de storm, onweer en donderslagen. En misschien kunt u dat donderdag zomaar in Harderwijk horen.
1: Ja, misschien is er wel een echte storm aan de gang.
0: Ja,
1: en onweer en zo.
0: Samenwerken met KNMI.
1: Zo is dat.
0: En een paar vogels uit het raam gooien.
1: Maar zo'n orgel, 200 jaar is het oud. Zou dat nog... het zou wel onderhouden zijn natuurlijk.
0: Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja, dat waarschijnlijk wordt dat geroemd. Het is een bedsorgel en waarschijnlijk moet je die hebben. En hoe ouder, hoe beter. Het is denk ik als wijn.
1: Maar
0: alleen, dit drinkt wat moeilijker.
1: De bouwer heet Bets.
0: Bets.
1: Ja.
0: Hij is een achternaam, denk ik. Anders zou het ook een vrouw kunnen zijn.
1: Ja,
0: Bets,
1: ik heb
0: Bets
1: ergens,
0: Janssen, uit Harderwijk.
1: Nee, ik heb ergens gelezen of zo dat ze voornaam, maar dat weet ik niet meer. Dat ben ik weer kwijt. Dat had ik heeft geen indruk op me gemaakt.
0: Oké, maar dat ging dan over...
1: over het orgel. Ja,
0: over
1: de bouwer van het orgel.
0: Nou, dan gaan we dat eens even intoetsen, wat er hier gebeurt. Bouwer Bets Orgel.
1: Ja.
0: Eens even zien wat hij dan geeft. Hoppata!
1: Ja, daar komt hij.
0: Johan Heinrich Hartman Bets.
1: Zo is dat.
0: Ja, die heeft hem gebouwd, of die bouwde orgels. En dat deed hij tussen 1709 en 1770. Maar dat is apart.
1: Ja.
0: En als dat ding 200 jaar oud is, dan kan dit helemaal niet.
1: Nee. Ja, wat is dat nou voor onzin?
0: Nou ja, dat is het hele punt. Dus dan moet er iemand daarna zijn geweest die namens hem ook verder ging met die Betsorgels.
1: Dat zou kunnen, ja.
0: Want als hij 200 jaar oud is, dan is dit Betsorgel dus uit 1826. Ja, en zo zie je maar weer. Even kijken. Bekend staat om zijn grote omvang. Bets overleed enige dagen na de oplegging van dit orgel, dat door brand in 1932 werd verwoest. Zijn werk en het orgel zijn nog steeds bewonderd en worden vaak gespeeld in orgelconcerten. Ja, zijn werken. Maar een orgelbouw van Duits, kom af. Ja.
1: Het is een Nederlander. En die is naar... Oh, niet. Een Nederlandse orgelbouw
0: van Duitse,
1: komaf. Ja.
0: Hij vestigde zich in Utrecht en bouwde 16 orgels. Waaronder het orgel in de Sint-Lieveskerk. Maar die is afgefikt. En hoe kan deze dan maar 200 jaar oud zijn?
1: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Nee, en er staat niks over opvolging. Nou ja, goed. Het zal. Misschien vergissen ze zich een jaar.
1: Oh, ja, dat kan natuurlijk.
0: Dat zou wel kunnen, 300 jaar oud.
1: Nou, dat kan ook, ja.
0: Ja, die kan in ieder geval weg.
1: Maar hij komt morgenavond spelen in Harderwijk.
0: In Harderwijk. En dat is 8 uur zaal, op 8:15 begint het gedoe. En wie weet kun je ook nog een blik werpen op de Mona Lisa, want die gaan we nu tentoonspreiden.
1: Ja, die komt nou aan de beurt.

0: u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft een man van 18 uit Rotterdam aangehouden voor het dodelijke schietincident gisteravond in de buurt van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Zijn rol wordt nog onderzocht. Het slachtoffer was ook een 18-jarige Rotterdammer. Hij werd rond 10 uur neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daarvoor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. Die worden in de VS gebouwd en daardoor is er daar veel vraag naar uitzendkrachten. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 inwoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Bij het blussen zijn meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Ze krijgen hulp van blusvliegtuigen en helikopters. Vorig jaar zijn ruim 5800 voorwerpen van beschermde plant- en diersoorten ingeleverd. Dat is veel meer dan een jaar eerder. Toen waren het er zo'n 1100. De cijfers komen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Die weet niet precies waarom het aantal ingeleverde spullen is toegenomen. Het grootste deel van de ingeleverde voorwerpen bestaat uit olifantenivoor. Verder ging het onder meer om een neushoornschedel met een schotwond en een olifantenpoot. Het weer, het is bewolkt en er kan een bui vallen. In de loop van de middag droogt het op en breekt de zon weer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen bewolking, maar ook af en toe wat zon. Het blijft wel droog en het wordt dan maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een half uur vertraging op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Heerde-Zuid en Apeldoorn-Noord doe je er een half uur langer over. De rechterrijstrook is dicht vanwege slecht wegdek daar. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Veluwe FM. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
5: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
6: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, daar stond hij in Meatloaf onbekend. Dat hij wel heel dicht in iemands aura kon stappen. Pakt iemand zomaar op zijn muil. En dan weer houdt hij weer woorden uit iemands mond. En,
1: ja, ach ja.
0: Het was me er eentje. Die,
1: het was me er eentje. Ja. Maar die is er niet meer.
0: Nee, die is er niet meer. Maar ik moet wel eerlijk zeggen. Het was wel natuurlijk uniek toen hij doorbrak met zijn concept. Dat was nog nooit vertoond. Nee. Rockopera's. Wauw.
1: Ja, ja. Dat is ook zo.
0: Ja, mooi.
1: Ja.
0: Maar goed, hij is niet meer.
1: Nee. Maar de geluidsdragers.
0: Ja,
1: die helpen ons.
0: Die zijn er nog.
1: Ja.
0: Ja, en maar goed ook, want jij had ook nog weer een hele oude Bobby V.
1: Ja, goed hè.
0: Die is oud.
1: Die is hartstikke oud. Ik weet, leeft die nog? Nee, vast
0: ja,
1: niet.
0: Ik denk het niet.
1: Nee, ik denk het niet.
0: Ik denk dat Bobby V, dat je die kan vergeten met de V van V. Dus, maar we gaan er wel naar luisteren
1: nou,
0: nu.
1: Nou, oké.

0: Zo, dat was een Bobby V. Niet te verwarren met Bobby Vinton. Ook uit dezelfde tijd, zo'n beetje.
1: Ja, ja.
0: Dus wat dat betreft, die maakt ook een leuke schuifmuziek. Zeg maar van die, ja, van die romantische.
1: Ja, leuk toch?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Ik vind ze wel leuk.
0: Goed, we gaan naar iets wat elk jaar terugkomt. Op zaterdag 5 september wordt er op Landgoed Schovenhuis het toneel van een bijzonder evenement. De Engelse theatergroep Illyria, die komen dus elk jaar.
1: Ja, die komen elk jaar.
0: Brengt op sprankelende wijze As You Like It te leven. Een avond vol humor, flair en Shakespeare onder de sterrenhemel. Dat wil je niet missen.
1: Nee, dat is wel, ik ben er wel eens geweest.
0: Ja, was leuk?
1: Ja, was leuk. Ja.
0: Nou, vier koppels zielsverwanten ontmoeten elkaar in het woud van Arden. Eén koppel duikt meteen het bed in.
1: Nou.
0: Andere koppel is verblind door elkaar schoonheid en zweert elkaar eeuwige trouw. Het derde koppel kwelt elkaar. Hij overlaat haar met kuise liefdesverklaring die zij hooghartig afwijst, maar stiekem geniet ze van de vleierij. Het vierde koppel gaat nog een stap verder en vervaagt speels hun rollen en identiteiten. Zodanig dat flirten meer pijn dan plezier wordt en de liefde zelfs onder druk komt te staan tot het uiterste en verder. Ja, wil je daarbij zijn?
1: Ja, wil je daarbij zijn? Ja. Het is in het Engels.
0: Ook dan nog eens een keer.
1: Dus, maar ja, goed, oké.
0: Het is vanaf 5:30. Iedereen is welkom op het weidje bij de Witte Boerderijtje. Of wat ruimt dat mooi. Op het weidje bij het Witte Boerderijtje.
1: Ja.
0: Op Landgoed Schovenhuis, neem je picknickmand en kleed of stoel mee om alvast in de stemming te komen. Ongeacht de weersomstandigheden zal de voorstelling doorgaan. Ja, dat maakt die koppels allemaal niet uit. Die zijn zo gefixeerd. Zorg voor muggenspray en warme kleding voor als het wat frisser wordt. 5 september. Nou, dat zal een typfout zijn.
1: Ja, de voorstelling begint om 7:30.
0: Ja, maar het is in, ik denk in 2026. Want er staat
1: 2025. Oh ja, nee.
0: 7:30 tot 9:50.
1: Ja, nee, dat is 2026.
0: Ja, nou, staat er niet. De locatie Landgoed Schovenhuis gaat het zoweg 93 in Putten. Op de grote parkeerplaats kan je parkeren. God, dat komt ook mooi uit.
1: Mm-hmm.
0: Een ticket voor kinderen tot 12 jaar, €15. Ticket voor volwassenen, €25. En bij deurverkoop, €27,50. Huur van een klapstoel, €2,50.
1: Ze slaan ook overal een slaatje uit.
0: Ja, we kunnen zelf wel klappen, toch?
1: Nou, of
0: de stoel toch niet doen.
1: Nee, dan.
0: En
1: nee.
0: Bij de deurverkoop.
1: Ja.
0: Je bent er geweest. Zat er een deur in het bos?
1: Ja, nee, dan moet je daar bij Schovenhorst zijn.
0: Ja, oké. Okay. Nou, maar noteren dus 5 september.
1: Ja.
0: Dan gaan wij naar het volgende plaatje.

0: Zo, nou dat was hem. Dance the Night Away van de Mavericks.
1: De Mavericks.
0: En ja, die horen we voorbij komen. Dan gaan wij weer even kijken naar het regionale nieuws. Volgens mij, dat is de nieuw bestuur supportersvereniging VVOG is klaar voor het jubileumseizoen. Die gaan ook een jubileumseizoen. En selectie voor het nieuwe seizoen is inmiddels gepresenteerd. Maar er is nog een belangrijke vereniging. Ze hebben een compleet nieuw bestuur bij het supportersvereniging van VVOG.
1: Zou het nodig geweest zijn?
0: Dat, de besturen moeten één keer in de zoveel tijd vervangen
1: worden.
0: Ja,
1: dat is ook zo. Ja.
0: Dus geen onbekende gezichten, maar echte clubmensen met jarenlange ervaring bij de vereniging. En een groot groen-wit hart.
1: Is dat wel gezond?
0: Wat zeg je?
1: Is dat wel gezond? Een groen-wit hart.
0: Ja, tegenwoordig kan je niet groen genoeg zijn, hè? Het nieuwe bestuur bestaat uit Goossen Luitjes. Dat is de voorzitter Fred Mol, secretaris Jeroen Jansen, penningmeester Ben Jansen en Antonio Vivas, algemene zaken en de PR. Maandagavond namen zij het stokje over van het vorige bestuur dat ruimte wilde maken voor opvolgers. Dankzij een goede samenwerking tussen het vorige en het nieuwe bestuur kunnen de mannen ook gelijk aan de slag. En dat moet ook, vinden de mannen, want er zijn hoge verwachtingen voor het nieuwe seizoen. En niet op de laatste plaats bestaat de vereniging in mei 2027 100 jaar. En dat laten ze niet stilletjes voorbij gaan.
1: Nee, dat moet je wel even vieren.
0: Nou, dat zullen ze ongetwijfeld gaan doen. En daar zullen we ook ongetwijfeld nog het een en ander over horen.
1: Ja, oké.
0: Dan zijn de bezoekers in Ermelo, de bezoekers van de markt, zijn positief over de komst van een vrijdagmarkt met meer variatie en een groter aanbod.
1: Gaan die dinsdagmarkt dan weg?
0: Nee, de vrijdag komt erbij.
1: Komt erbij.
0: Maar er zijn ook een hoop mensen niet blij mee, dus het is typisch Ermelo, typisch Nederlander ook. Daar zijn we een hoop voorstanders en tegenstanders.
1: Ja, dat zo hoort het ook.
0: Maar men vindt dat de vrijdagmarkt beter past bij de vrije dagen, thuiswerk, weekendboodschappen, toeristen, weekendgasten, et cetera.
1: Ja,
0: er is wat voor te zeggen.
1: Er is wat voor te zeggen, ja.
0: Maar ja, als je de dinsdag gewend bent.
1: De dinsdag was niet zo'n grote markt, hè?
0: Nee, en deze willen ze dan ook wat groter.
1: Die willen ze groter maken, ja.
0: Ja, lijkt het wel op. Maar goed, we zullen het, we zullen het gaan volgen.
1: Misschien gaan we er wel een keer kijken.
0: Ja, dan juf Pia, die heeft na een tocht in een oude kever de klokbeker verlaten om te genieten van haar pensioen.
1: Zo, hé. Hey.
0: Na 20 jaar. Ja, dat is weinig.
1: Nou, dat is wel een heel eind, hè?
0: 20 jaar is wel veel, maar als je nagaat dat je in het onderwijs kan beginnen zo ongeveer rond je 22e, en tot je 67 moet werken, dan had hij hier ook 45 jaar kunnen staan.
1: Ja, dat is zeker.
0: Dus juf Pia nam afscheid, maar die zal daarvoor wel op andere scholen
1: werken. Ja, waarschijnlijk wel. Dan zal ze daarvoor wel. Ja, maar heeft ze 20 jaar op de klokbeker gestaan, maar wat jij zegt. Want anders kan het niet.
0: Ja, het kan wel, maar...
1: Ja, niet dat ze dan met pensioen zou gaan.
0: Nee, maar ja, je gaat altijd pensioen bij de laatste baan. En als je dan aan 3 jaar gewerkt hebt, dan ga je na 3 jaar met pensioen.
1: Ja, dat zou ook kunnen.
0: Dat is ook weer... Ja. Maar goed, met een

0: Blauwe Kever werd ze thuis opgehaald voor het laatste dagje. Bij aankomst stonden alle leerlingen en leerkrachten te wachten om haar toe te zingen.
1: Nou, dat vergeet ze nooit meer.
0: Nee.
1: Nee, is heel geweldig.
0: Maar het ligt er een beetje aan hoe het muziekonderwijs was op die
1: ja,
0: school.
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat heb je ook. Dat het een beetje knudden is bij sommigen. Ja.
0: Je zal maar toegezongen worden door allemaal van die brommers en toestanden.
1: Ja, nou ja, goed, oké. Okay.
0: Goed, dan de gemeente Ermelo staat een vleermuisonderzoek voor een gebiedsgerichte omgevingsvergunning. Het zijn toch aparte beesten, die vleermuizen?
1: Ja, rare dingen.
0: Ja.
1: Er lag er een keer bij mij op de stoep.
0: Ja,
1: lag er een.
0: Een vleermuis, ja.
1: Een vleermuis. En ik denk, wat is dat nou voor een raar ding? En Herman zei tegen mij van, blijf eraf. Hij zegt, dat is een vleermuis en die is waarschijnlijk ziek. En die kunnen allerhande enge ziektes overbrengen.
0: Ja, die brengen rare ziektes over.
1: En
0: hoor.
1: Toen heb ik de dierenbescherming gebeld en die zei van, blijf er in godsnaam af. Kom er niet aan en wacht maar, die zal wel aan dood gaan zijn. Want anders ligt die niet bij jou op de stoep. En als je me... Als die dood is, als die over een half uur er nog zo bij ligt zoals nu, dan komen we even. Maar anders is die waarschijnlijk al dood voor die tijd. En dan mag je hem in de vuilnisbak doen, maar je moet wel handschoenen aandoen om hem daarin te gooien.
0: Ja.
1: Nou, dat klopte precies. Na een kwartiertje gaf hij de pijp aan Maarten.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: En dan roken ook die beesten.
1: Ja, natuurlijk. Zonder meer. Maar het zijn, om ze zo kort bij te zien, zijn het hele rare beesten.
0: Ja, het zijn rare gevallen.
1: Ja.
0: Rare gevallen. We gaan naar jouw laatste nummer.
1: Ja, laten we dat doen.
0: The Bachelors met I Believe.
1: Ik geloof alles. Jij ook?
0: Ik moet het even horen, want het zegt me helemaal niks, The Bachelors.
1: Oké.

0: ik kan wel horen dat het vrijgezellen zijn. Even de uitslovers. jongen. Goed, maar dat was de laatste van
1: jou. Dat was de laatste. Ja, we hebben alles gehad.
0: Ja, dus, en nou hebben we alleen nog een paar berichten. Ja, die gaan we er ook nog even bij pakken.
1: Die moeten we er even doorheen jassen, zoals jij zegt.
0: Een stichting zet zich in voor jonge moeders en hun kinderen. En dat is van 28 juli tot en met 4 september. Is er voor de 6e keer een expositie van Blessed Home in de Wereldwinkel in Ermelo. In de expositieruimte kunt u artikelen kopen die door jonge moeders in Ghana zijn gemaakt. Dit jaar zijn er wederom producten van creatieve supporters uit de regio te koop. En u bent van harte welkom. Moeders uit Ghana, kan je nagaan?
1: Ja, nou, niet.
0: Even kijken. Het is in de Wereldwinkel aan de Stationstraat 23. Van dinsdag tot en met zaterdag van 9:30 tot 5:00.
1: En tot september.
0: Ja, en van wie meer informatie wil, www.blessedhomeghana.org.
1: Oké.
0: Okay. Nou, ik ga dat even noteren. En dan kun je in de Ermelo van nu het verslag lezen van de mensen die gevolgd worden uit Ermelo. Gisteren al even aangekondigd wie dat allemaal waren. Maar in Ermelo van nu kan je ze elke dag dus nu volgen.
1: Oké.
0: Okay. Nou, dan gaan we even naar een volgende plaatje. En ik zit even te kijken welke. Oh ja.
1: Heb je nog wat?
0: Ja.
1: Ja, zat.
0: 1 en 1 is 1. Hoe vind je die?
1: Dat lijkt me heel verstandig.

0: Nou, heb je altijd al een cultuurhistorische wandeling op landgoed Schovenaas willen maken?
1: Ja, dat kan, hè?
0: Ja, tijdens die rondleiding wandel je met hun gids over prachtige landgoed Schovenaas door de verschillende bomentuinen met eeuwenoude bomen afkomstig uit de hele wereld en krijg je informatie over de cultuur van de prehistorische mens op landgoed Schovenaas. Dus je kan er ook de hele dag ook nog over bomen ook nog.
1: Oh, ja.
0: Het is op donderdag 23 juli, morgen dus,
1: ja.
0: Van 2 tot half 4. En volgende week juli,
1: ja.
0: Ook van 2 tot half 4. Kinderen van 4 tot 12 jaar betalen €3 per persoon. En vanaf 13 jaar is het €6,50 per persoon. Ja. Nou, dan weet je dat in ieder geval. www.schovenhorst voor meer informatie. www.schovenhorst.nl voor meer informatie.
1: Nou, er zijn mensen die hier met vakantie zijn en zo. En dan is dat best misschien wel interessant.
0: Ja,
1: om dat
0: zeker
1: eens te doen.
0: Ja. Ja, om de kids een beetje bezig
1: te
0: houden.
1: Daarom, ja. Je moet toch wat, hè?
0: Ik ben benieuwd hoe vaak daar bij die gidsen dan kinderen gedumpt worden, dat de ouders er van tussen gaan.
1: Die lekker naar of die gaan zelf weer op het terras zitten. Ja, want er is ook een soort restaurantje bij, hè?
0: Ja, ja. Dus ja.
1: Dat kan. Stuur je de koters met de gidsen mee.

0: Melissa Etheridge, Like the Way I Do. En we zijn nog niet uitgewandeld op Schoolvorst.
1: Nee.
0: Want er is ook nog een rondleiding en die heet De Smaak van Schoolvorst. En dan kan je in elke boom kan je een hapje uitnemen.
1: Ja.
0: Tijdens deze rondleiding neemt onze gids haar smaak van Schoolvorst kar mee. En ga je kijken, proeven en ruiken. Je komt er tijdens deze rondleiding achter welke producten afkomstig zijn van de bomen van landgoed Schoolvorst en wat deze bomen zo bijzonder maakt. Van de olie van een walnoot tot de zachte schors van een mammoetboom. Oh, broodje mammoet.
1: Ja.
0: Datum en tijdstip, woensdag 29 juli. Volgende week woensdag dus. Ja. Van 2 tot half 4.
1: Ja.
0: Met €3 voor kinderen tot 12 jaar. En daarboven €6,50 per persoon.
1: Ja.
0: En meer informatie hier weer te vinden op www.schoolvorst.nl.
1: Zo is dat.
0: Nou, dan hebben we alle berichten gehad, Trace.
1: Hebben we ze allemaal gehad?
0: Hebben ze allemaal gehad.
1: En wat moeten we nou verder doen dan?
0: Van ja, wat ga je eten dadelijk als je thuis komt?
1: Ik niks, denk ik. Nou ja, jawel, een sneetje brood of zo. Want ik ga vanavond dus voor de laatste keer bij mijn kleinzoon eten voorlopig.
0: Oh, ja. Maar dat zal dan wel een ongelooflijk luxe 12-gangen diner worden omdat de laatste keer is.
1: Ja, daarom. En ze gaan zaterdag met vakantie.
0: Ja. En waar gaan ze heen?
1: Spanje.
0: Je mag niet mee?
1: Ik wil niet eens mee.
0: Oh, je wil niet mee? Oké. Okay. Nee.
1: Want dan moet ik in een caravan slapen, want ze hebben zo'n sleurhut achter de auto. Nou,
0: maar daar pas jij wel in?
1: Ja, daar pas ik wel in, maar dan moeten er nog 5 in dan. Oh, en dat wordt een beetje veel.
0: Ja,
1: nee, maar ik geloof dat ik voor de katten moet gaan zorgen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus
0: en die wonen vlakbij of moet je dan helemaal naar de andere kant van Nederland?
1: Nee, is vlakbij. Achter Sporthal woont hij.
0: Oh,
1: dus
0: oké.
1: Dus bij mij een fluitje van een cent.
0: Ja.
1: Maar ja, ik geloof dat de eerste 2 weken zou er iemand anders voor zijn. Maar de laatste week hadden ze problemen om voor die katten te zorgen. Nou ja. En ik zeg, nou ja, dan zal ik het wel doen.
0: Ja, pas op dat ze niet aan je kan winnen, hè? Want dan heb je ze deel daar.
1: Nee, dat willen die katten toch niet. Daarom laten ze ze ook thuis, hè? Dat ze, die zijn gewoon gewend aan hun huis. En ze, in de schuur staat de kattenbak en staat, weet ik veel, het eten en dat soort dingen. En dan moeten we gewoon even kijken of dat allemaal in orde is.
0: En hebben zij een eigen caravan?
1: Ja.
0: Oké.
1: Daarom zei ik al, ze hebben zo'n sleurhut. Een hele grote is dat.
0: Ja. Ook wel zeggen, het is niet geen staakerwin, hè?
1: Nee.
0: Waar je moet staan.
1: Nee, je mag hierin zitten ook.
0: Oh, je kan er ook in liggen en zo.
1: ook dat,
0: ja. Dat is een beetje raar. Ja, die staakerwins, die zijn echt krap, hoor.
1: Ja.
0: Ja,
1: dat is niks. Nee, dit is wel best wel een groot geval.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval dus. En ik zei, je gaat toch niet naar die kant waar allemaal brand is en zo. Maar nee, daar gingen ze niet heen.
0: Nou ja, ik lees net dat er in Frankrijk weer een grote brand is. Dus ja, misschien kunnen ze het wel helemaal niet door.
1: Nee, sowieso, dat kan ook.
0: Sowieso eens even kijken.
1: Ja, dan blijven ze maar thuis.
0: Hè? Ja, dan kunnen ze zelf voor die kat zorgen.
1: Daarom. 2 katten, hè?
0: 2 zelfs?
1: Ja, 2.
0: Jongen. Denk ook maar dat alles zomaar kan, hè?
1: Ja, het is een rooie, dat is een kater.
0: Ja.
1: En de katers zijn meestal rood, geloof ik. En dan nog een rooie, maar dat is een vrouwtje. Ja. Maar dat. Ze zijn gesteriliseerd of zoiets.
0: Okay.
1: Dus dat maakt niet uit.
0: Dat geldt niet voor deze zanger, Mick Jagger. Hij is nog steeds niet gesteriliseerd.
1: Nee, ik heb hem van de week met voetballen zag ik hem op tribune zitten.

0: Van het soloalbum van Mick Jagger, Wandering Spirit, Don't Tear Me Up. Ja, als je een echte band om zich heen heeft, dan klinkt dat toch weer even een beetje anders. Het blijft natuurlijk Mick Jagger.
1: Ja, natuurlijk.
0: Maar, ja...
1: Wat hij nog allemaal uitvreet op zijn leeftijd. Ik
0: ja,
1: vind het knap,
0: dit is trouwens al wel een heel oud album. Dit is al begin jaren 90.
1: Oké, dus
0: toen kon hij dat nog.
1: Ja.
0: Ja, hij kan nu nog steeds, want wat je al zei, hij zat bij het voetballen.
1: Ja, bij het voetballen heb ik hem een paar keer op de tribune zien zitten.
0: Hij was natuurlijk fan van Engeland.
1: Ja.
0: Want ja, het is natuurlijk een Engelsman.
1: Zo is dat ook. Ja.
0: Goed, het is kwart voor. Dat betekent dat we ongeveer nog 3 nummers kunnen draaien.
1: Mm-hmm.
0: En één daarvan is wel een vrolijk passend deuntje. Als ik nu naar buiten kijk, ziet het er veelbelovend uit.
1: Ja.
0: Een fijn zonnetje.
1: Zonnetje, ja. De regen is opgehouden.
0: Dus.
1: Nou, moet kunnen.

0: The Moments and the Whatnots met Girls. Ja, en dan gaan we toch langzamerhand... Ga je de komende week, weekend, nog wat spannends doen?
1: Nee, ik geloof het niet.
0: Je gelooft het niet?
1: Nee, want iedereen gaat met vakantie, hè?
0: Ja, ze gaan er allemaal tussen.
1: En dan moet ik natuurlijk op de winkel passen en zo.
0: Ja.
1: Op mijn toko.
0: Ja, nee, ja. Dan moet dat gewoon gebeuren. Zo simpel is het ook.
1: Zo is het ook. Wat ga jij doen dan?
0: Mijn partner die gaat ook een paar dagen weg. Dus ik ben vanaf nu tot en met zaterdag ben ik ook weer...
1: Ben je vrijgezel?
0: Ben ik weer vrijgezel.
1: Ja, vrijgezellig toch?
0: Ja. Heel vrijgezellig dus wat dat betreft. Dat gaat helemaal goed komen.
1: Nou, helemaal fijn.
0: Denk ik tenminste.
1: Ja, natuurlijk komt het goed. Ja.

0: En we gaan doei zeggen. Het is tijd om afscheid te nemen.
1: Nou, dat gebeurt iedere week, hè?
0: Ja.
1: Ja, iedere woensdag. We beginnen eraan en we nemen ook weer afscheid. En ik vond het weer een leuke uitzending. Bedankt voor de reacties en heb het goed. Hou het goed. Dag.
0: Ja, en laat veel FM aanstaan. Dan komen we elkaar vanzelf weer tegen. Het race is zaterdag weer. Ik ben er morgen weer. En doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar. En tot de volgende aardbeving.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het Zuid-Franse departement Var woedt een grote natuurbrand. Zo'n 400 bewoners van het gebied zijn gevlucht. Meer dan 2500 hectare aan natuur is verwoest. Een onbekend aantal inwoners en brandweerlieden is behandeld omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Var begon gisteren en verspreidde zich onverwacht snel. Volgens de Franse brandweer is het vuur inmiddels wel onder controle. Het groeiende aantal datacenters in Amerika zorgt daar voor een flinke vraag naar uitzendkrachten. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van Randstad. De wereldwijde omzet van het uitzendbureau nam dan ook toe. Het afgelopen kwartaal maakte het bedrijf 84 miljoen euro winst. Er zijn steeds meer datacenters nodig door de opkomst van AI. En die centers worden in de VS gebouwd en daardoor is de vraag daar naar uitzendkrachten groot. Het duurt nog zeker een half jaar voordat de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen is gerepareerd. Tijdens Koningsnacht duwde onbekende een hoogwerker de roltrap af. Die raakte zo zwaar beschadigd dat die niet meer kan worden gebruikt. Spoorbeheerder ProRail dacht aanvankelijk dat de roltrap binnen een paar weken kon worden gemaakt. Maar er moet een nieuwe aandrijving worden gefabriceerd en die heeft een lange levertijd. Het herstellen van de schade kost zeker een kwart miljoen euro. En omdat er geen camerabeelden zijn, verwacht ProRail de kosten niet te kunnen verhalen op de daders. Vandaag worden in Noorwegen de aanslagen van 15 jaar geleden herdacht. De extreemrechtse terrorist Anders Breivik liet een bom afgaan in Oslo en doodde daarna tientallen mensen op een zomerkamp voor jongeren. Zondag werd in de hoofdstad al een monument onthuld ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bergingswerk op de A12 van Arnhem naar Utrecht zorgt bij Veenendaal voor 5 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht en slecht wegdek zorgt voor 25 minuten extra reistijd. Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn Noord staat 9 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

0: again to me, Rasta, because I really them.
1: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen na.
1: The fuck?
2: Yeah. It's like it needs to be louder. Loud.
1: Is this like wuss music? This sounds like Nelson.

0: Hey, Beavis. Get out of here.
1: Ladies and gentlemen, Butthead has left the building.
2: No, he hasn't. He's in the toilet. In the toilet.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Eende slachterij Thomas Ducto uit Ermelo heeft een reactie ingediend op de hoge dwangsommen die de gemeente Ermelo aan het bedrijf heeft opgelegd. Daarmee probeert de onderneming de opgelegde maatregelen aan te passen of te voorkomen, terwijl de gemeente beoordeelt of de ingediende onderbouwing daarvoor voldoende is. De dwangsommen hebben betrekking op meerdere overtredingen, waaronder het gebruik van gronden, geluidsnormen, werktijden en verkeersbewegingen. De Raad van State oordeelde eerder dat de gemeente in grote lijnen terecht handhavend optreedt tegen de eendenslachterij. Of de aangeleverde argumenten voldoende zijn om de dwangsommen aan te passen of op te schorten, moet de komende periode blijken. De fractie van Zeewolde Liberalen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van de gemeente over de fontein op het Kerkplein, die al langere tijd buiten werking is. De partij wil duidelijkheid over de oorzaak van de storing en wanneer de fontein weer in gebruik kan worden genomen. Raadslid Ria Haukes vraagt onder meer wanneer het college de technische rapportage over de fontein heeft ontvangen en welke gebreken daarin zijn vastgesteld. Ook wil de fractie weten hoe hoog de geraamde herstelkosten zijn en of hiervoor al budget beschikbaar is. De partij vraagt het college om duidelijkheid te geven over de planning en de voortgang van de werkzaamheden. En tot slot, in Ermelo en Harderwijk hebben tientallen huishoudens dinsdag te maken gehad met een stroomstoring. Volgens netbeheerder Liander zaten tussen de 30 en 50 aansluitingen zonder elektriciteit. De storing ontstond rond 10:30 ochtends en trof woningen in onder meer de omgeving van de Eekhoornlaan, de Haspel en de Strokkelweg. Ook in meerdere omliggende postcodegebieden viel de stroom tijdelijk uit. Rond 4:00 middags meldde de netbeheerder dat de storing volledig was verholpen en alle getroffen huishoudens weer over stroom beschikten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
5: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, meldt de regionale omroep Rijnmond. Zeker twee van hen moesten naar het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. Op beelden is te zien dat een van de trams hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook twee auto's zijn beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. Er zitten drie mensen vast voor de diefstal van een lading telefoons vlakbij Schiphol. De Marseillaise denkt dat een criminele organisatie achter de diefstal zit. Een van de verdachten werkt bij een transportbedrijf op Schiphol. Mogelijk speelde hij informatie door. De gestolen telefoons waren samen zo'n 5 miljoen euro waard. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van de grootste online winkel van Rusland. Volgens het bedrijf waren magazijnen in het zuiden van Rusland het doelwit. Zijn er 8 mensen gewond geraakt. De Oekraïnse president Zelensky ziet het bedrijf als legitiem doelwit, omdat er militaire goederen liggen opgeslagen, zoals onderdelen van drones. Voor het eerst heeft een Chinees marineschip op zee met scherpe munitie geoefend in Japanse wateren. De oefening was in de buurt van een afgelegen eilandje in de Stille Oceaan. De spanning tussen Japan en China loopt hierdoor op. In de buurt van het Chinese schip was ook een Russisch oorlogsschip. Volgens experts werken China en Rusland nauwer samen. Een paar dagen geleden werden er ook al Chinese gevechtsvliegtuigen en een Russisch fregat gespot bij andere Japanse eilanden. Tokio heeft een klacht ingediend bij Peking. De Chinezen zeggen zich aan het internationaal recht te hebben gehouden. Het weer, het is weer een grijze dag met soms een beetje regen. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn Noord doe je er een kwartier langer over. Vanwege het slechte wegdek is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
5: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest Veluwe.
10: Woensdagmiddag van 1 tot 3. De hoogste tijd voor afslag 11 op Veluwe FM. Die wekelijkse dosis 50 plus preparaten voor radioactiviteit uit de jaren 80. Gadverdamme.

0: Goedemiddag mensen. Hartelijk welkom bij aflevering 334 van Afslag 11 op de woensdag 22 juli 2026. Met Afslag 11 begin je goed in de tweede helft van de week, de verjaarskalender. 2 van 2 met René de Tukkenstub. Maar ook andere leuke platen die perfect passen bij de weekthema's. Deze week zijn het onder andere Mosterd na de maaltijd. Naar aanleiding van de gratie voor iemand die al 70 jaar geleden was opgehangen. Net als in de film. De vliegtuigzuiger en de vrachtwagenpletter. Dat verzin je niet. Dat doen ze in films. En tolle platen. Naar aanleiding van het Tolviet in België. En natuurlijk, dat wordt een groot item vandaag, de verboden bijnamen. Want wij zijn wel eens van de bijnamen geweest. Nog steeds trouwens, toch staal. Waar de jaren 80 ons muzikale DNA bepaalt, slaan we ook andere leuke platen niet af. Kortom, afslag 11, middle of the week, radio.
1: Ja, en hup, er is weer een week voorbij al, want het gaat snel hè.
0: Voor je het weet zijn we geen 20 meer.
1: Nee, en dat is inderdaad zomaar het geval.
0: Ja.
1: Sterker nog, ik twee keer 20 meer zelfs.
0: Ik kwam van DJ Hawk, ja. Kwam ik een van zijn kinderen tegen. En die is volgens mij al bijna 20.
1: Ja, dat zou... Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat de...
0: Dat jochie?
1: Ja.
0: Ja, die
1: Nee, die is nu een jaar 14, denk ik.
0: Nee, joh. Ja, ik zou je zo een filmpje sturen, okay. Jongen. Dat zou je even zien.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, dan, misschien zijn er dingen die ik niet weet.
0: Ja, dat zo is het.
1: Dat zou ook kunnen.
0: Maar DJ Hawk is wel bekend bij u, hè?
1: Zeker. Ja, ja dat is DJ Hawk. Is Martin B.
0: Ja. Die, in combinatie met Lompenbak.
1: Het Lompenbak en de Kate Kid, zeker. Okay. Die hadden we allemaal scherp voor.
0: Ja.
1: Zeker wel. Zullen we even de film
0: doen? Een movie startje doen.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, gaan we dat even doen en dan zoek jij het filmpje op.
0: Ja.

0: Nicky.
1: Ja, we zijn eruit, mensen.
0: Ja.
1: We hebben even de rekentool en AI toegepast. We hebben even ingetoetst. DJ Hawk, kinderen. En er moeten ongeveer 18 zijn, die jongeman.
2: Ja. Om en nabij, hè?
1: Ja.
2: Dat denken wij.
1: Ja.
0: Ja, de tijd gaat hard al, want het vliegt voorbij.
1: Ja, hij zegt al 20. Hij was een laadbloeier, hè?
0: Wie? Mart.
1: Hawk.
0: Ja, Mart. DJ Hawk. Ja, DJ Hawk. Dan moeten we natuurlijk de bijnaam nemen. Ja. DJ Hawk was inderdaad een
1: Lompenbak was ook vrij laat.
0: Lompenbak was ook een laadbloeier.
1: Ja.
0: Zei de Kate Kid niet, hè? Die was er op tijd bij, zeker.
1: Kate, ja. Die staat hier ook op trouwens, op de lijst. Ja, zeker.
0: Kate staat erop. Ja, Roy Kate, denk ik.
1: Nee, Roy Aard. Roy Aard staat hier ook op de lijst, mensen.
0: Roy Aard.
1: Melig Hoofd, ken je die ook nog?
0: Ja, Melig Hoofd is zeker. Ja, die zie ik op DVD's nog wel eens, hè.
1: En Tobo Trekhaak.
0: Tobo Trekhaak, die heb ik al heel lang niet meer gezien.
1: Ik heb ook een hele poos niet gezien. Nee. Ja, goed, er was niet echt een geuzennaam, hè?
0: Nee, dat was... Nee, dan kan je inderdaad geen geuzennaam.
1: Ik doe even eentje, die had volgens mij ook een naam, maar die was volgens mij ook niet voor de radio geschikt. Woensdag 22 juli.
0: Ja.
1: Degene die het lintje heeft verzorgd voor de leeuw. Ilushka Rodenburg.
0: Ilush, ja zeker.
1: 55 lentes.
0: Van harte gefeliciteerd alvast.
1: Bij deze, namens de gemeente ook.
0: Hele dag jarig vandaag.
1: Dirk Kuyt, 46 lentes. Tegenwoordig woonachtig in Turkije.
0: Onherkenbaar.
1: Botox is daar heel goedkoop, heb ik me laten vertellen.
0: Ja? Okay.
1: Edward van Kuilenborg, 59 lentes. Joke de Kruijf, 61. Cornel de Maas, 64. Nico de Vogelaar, de Haan. Dat is ook een rare vogel, hè?
0: Doe eens even Nico de Haan. Doe even een belletje.
1: Nico de Haan.
0: Ja, doe even een belletje. Want volgens mij...
1: Overleden in 2026, mensen.
0: Staat dat erbij?
1: Dag. Ja.
0: Oké, gelukkig. Nee, maar wel gaat het goed.
1: Oké,
0: ik dacht heel even...
1: Gefaseerd slechte boodschap brengen, mensen. Don Henley, die was nog wel onder ons afgelopen zondag.
0: Ja, zeker.
1: 79.
0: Is dat niet in de halftime show, hè?
1: Nee, maar goed, je kan niet alles opwarmen. Nee. De Bos zat het er ook niet in.
0: Nee, dat klopt. Die zat er ook niet
1: in. Trump, die konden ze net in de kachel een beetje op temperatuur brengen.
0: De Bos gaat niet met Trump in één stadion zitten, denk ik.
1: Er zijn er wel meer die dat niet gedaan hebben. Er is gewoon voor één die geen hand gegeven heeft aan hem, hè?
0: Dat klopt. Ja.
1: Maar die was bang dat hij zijn handschoenen niet terug zou krijgen.
0: Nee, precies.
1: In 1990, Greg LeMond verdedigt met succes zijn titel tijdens de 77e editie van Le Tour.
0: Le Tour de France.
1: 2002 de installatie van kabinet Balken en de Eén. En 2011 komen 77 jongeren om het leven als gevolg van de aanslagen in Oslo. En in 2012 bedenkt Hugo Chavez een beetje vruchtensap. Dat het goed is voor het landsbelang.
0: Zo is het. Is dit het origineel, Albert? Of is het Nederlands het origineel van Xander de Buissonnier? Je weet het niet. Komen we zo op terug. Is ver.

0: One of these nights. Zullen ze denk ik in Argentinië nog wel een keer terug...
1: Ja, ik denk niet dat ze heel graag terugdenken aan de laatste wedstrijd.
0: Nee, maar
1: de
0: van die nachten, om het zo te zeggen. Ja. Hè? Ik bedoel, met zulk anti-voetbal waren ze er toch verdacht dichtbij. Hè?
1: Ja,
0: ik bedoel,
1: je mag... kijk, je hoeft natuurlijk niet aanvallend te voetballen, dat hoeft niet, maar... Wat zij deden, ze sloegen natuurlijk helemaal nergens op.
0: Nee, vrij worstelen 2.0.
1: Ja, het werd alleen maar erger eigenlijk. Ja,
0: en weet je waar ik dan aan moet denken?
1: Nee.
0: Teus.
1: Aan Teus?
0: Teus de Tank.
1: Teus de Tank?
0: Ken je die nog?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee. Heb ik even geen beeld bij.
0: Uit de tijd van het wekkertje, jongen.
1: Ja,
0: dat was zo'n geblokte speler waar jullie tegen moesten spelen van rood-wit.
1: Oké, ja, dat is
0: Thuis, als je nog luistert.
1: Thuis het putten, jongen.
0: We hebben straks 2 uur 2 plaatjes voor je.
1: Thuis.
0: Plaatje 2 en 3 mensen.
1: Niet van dat benauwde, hè? Met de botse schedel.
0: Zo is het. Ja, nou, die had ik hier ook. Ja? De schorskruier.
1: De schorskruier.
0: Ja.
1: Ja, Gerard Koolhaas.
0: Ja.
1: Gijs en de Oom Roel hadden we ook, ja.
0: Ja, de Freggel.
1: Ja, zeker.
0: Dat nou, was nou, ook nou. Geen geuzennaam, mensen.
1: Nee, dat was ook niet.
0: En bij ons in huis hebben we ook tegenwoordig Kotsiboe.
1: Kotsiboe?
0: Ja.
1: Wat is dat dan?
0: Dat is de oudste. Die gaat nog wel eens uit, maar die zit met de medicatie niet altijd helemaal...
1: Nee, op de hele lijn.
0: Niet altijd in goede lijn, om het zo te zeggen.
1: Ja, en dan komt het eruit.
0: Ja, zeker. En dan hebben we Kees Kroket. Waar die naam vandaan is gekomen, durf ik ook niet te zeggen.
1: Over kroket gesproken.
0: Ja.
1: Vorige week, dinsdag,
0: ja.
1: In de Veluwe...
0: Kreeg je een bosje bitterballen?
1: Nee, ik was er niet, hè.
0: Oh.
1: Was daar Michiel Kramer.
0: Oh, een broodje kroket.
1: En die hebben ze een filmpje van gemaakt. En die jongens van DVS, die hebben hem een broodje kroket gegeven.
0: Die zou die ondertussen wel zo'n neus uitkomen,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, ik denk dat hij dat overal krijgt.
0: Ja.
1: Maar het was erg grappig om te zien.
0: Maar hij had hem wel op.
1: Dat weet ik niet. Hè. Zover heb ik het filmpje niet
0: Want
1: gezien.
0: Want anders kun je hem bij ons thuis geven aan de pedaalhemmer, hè?
1: Aan de pedaalhemmer?
0: De pedaalhemmer.
1: Ja, wie is bij jullie de pedaalhemmer?
0: Dat is zijn moeders, want die lust alles.
1: Die
0: gooit niks weg, om het zo te zeggen. Dus alle restjes gaan naar de pedaalhemmer, mensen.
1: Oké, nou.
0: Ik heb nog een klein dagje snel verjaardag.
1: Ja, doe maar even.
0: Donderdag 23 juli. Harry Potter, Daniel Radcliffe, 37 ook alweer. Mark van Eeuwen. Klopt dat?
1: Ja. Eeuwen.
0: 50 mensen, mooie leeftijd. Monica Lewinsky, I did not have sexual intercourse with that woman, 53. Woody Harrelson, 65. Henk Kamp, 74. In 1982 wordt de internationale walviscommissie opgeheven, mensen. Geen walvis
1: meer. Wanneer was
0: dat? 1982.
1: Oh, dat is nog wel redelijk recent. Dus ja, bijna 40 jaar of meer dan 40 jaar geleden. Maar
0: in 1881 wordt de Internationale Gymnastiekvereniging opgericht in Luik. In 1986 trouwt de foute prins Andrew met Sarah Ferguson.
1: Daar hebben we een plaatje.
0: Ging niet heel lang
1: Sarah.
0: Goed.
1: Nee.
0: In 2009, IJsland vraagt officieel het lidmaatschap van de Europese Unie aan. 2010, de One Direction wordt gevormd. En 2023, Jonas Vindicaart wint het 110e editie. Ja hoor, dan gaat hij dit niet doen.
1: Nee, hij heeft een beetje last van zijn schouder, denk ik.
0: Zo is het. Dus in 2025, Hooghout, bekend van Jeneve, verhuist van Gent. Van Groningen naar Gent. Er komt straks ook een plaatje voor mensen.
1: Harry.
0: Voor Jacques.
1: One Direction dan maar, hè. Dan lullen we gewoon erin.

0: Ja, Sarah Ferguson, die trouwde met Andrew. En die had niet alleen rood haar, maar die lustte ook hartstikke graag een rood wijntje.
1: Nou, dat is geen verkeerde keuze, toch?
0: Zeker niet. Jij ook, volgens mij, vindt dat ook wel
1: ja,
0: lekker.
1: Zeker. Volgens de onderzoeken die ze altijd beschikbaar stellen,
0: ja.
1: zijn er buitengewoon veel alcoholisten, om zo te zeggen. Zeker met de nieuwe norm, om zo te zeggen.
0: Ja.
1: Maar gewoon een wijntje.
0: Ja, dat is lekker.
1: Dat hoeft niet iedere dag, maar een goede rode wijn.
0: Dat is zeker niet verkeerd.
1: Nee, dat zou rode aard ook zeggen. Rode aard. Ik heb vrijdag 24 juli. Dat is de laatste dag van de Vierdaagse. Daar hebben we straks het volgende blokje, volgens mij, een mooi plaatje voor.
0: Ja.
1: En ik heb Linda van Diermen.
0: Ja.
1: 50 lentes.
0: Sahara.
1: Ja.
0: Ja, zeker.
1: Op de camping?
0: Nee, ze zijn inmiddels weer terug.
1: De caravan is ook mee hier dan?
0: Nee, die staat op een stalling volgens mij. Okay. En dan gaat hij, ik dacht eind augustus of zo, gaat hij definitief naar de plek waar ze blijven staan.
1: John Beumerhof is dat, hè?
0: Die zit inderdaad op die camping.
1: John Beumerhof,
0: ja, daar zitten ze vlakbij, ja. Johnny Beumer.
1: Dat is eigenlijk, dat is een American, is dat de guy, hè?
0: John Beumer, ik wil hem wel.
1: Arnold Brugink, 49, die is volgens mij wat terugtredend.
0: Nou, die is analist weer gewoon bij, hoe heet dat, ESPN, hè? Die was technisch directeur. Maar dat zat er veel werk in.
1: Ja.
0: Dat vond hij niet leuk.
1: Jennifer Lopez, 57.
0: J-Lo.
1: Herman Kortekaas, 96.
0: Ja, dan gaat hij weer. Is dat nou Peppy of Kokkie?
1: Dit is Peppy.
0: Peppy, heel goed. Dat is ook een bijnaam,
1: is een Peppy. Ja, eigenlijk vind ik het gewoon belachelijk dat dat niet meer mag, jongens. Het zijn toch gewoon...
0: Peppy en Kokkie mag Peppy er nog wel.
1: Ja, nee, maar mag bijnamen dat, bij zo'n bedrijf. Dat je niet mag zeggen, hey, schele duk. Dat mag helemaal niet meer.
0: Dat mag niet.
1: Nee, 1847, de stad Salt Lake City wordt gesticht. 1950, de stoomboot Eastland slaat om bij Chicago. En bijna alle passagiers... lopen dan naar één kant en dan dondert die om.
0: Ja, dat is niet handig, hè?
1: 844 mensen. Ik denk die twee die de andere kant op lopen, die het nog steeds niet gered hebben, denk ik. Want die konden niet zwemmen.
0: Nee.
1: 1977, oprichting van de Dire Straits in Café The Races. Daar heb ik ook een plaatje voor. In 2010, tijdens de Love Parade, vallen 21 doden en 500 gewonden. Ja, dan word je in verdrukking, hè? Dat is ook niet best, mensen.
0: Nee, zeker niet best.
1: En 2011, de dan 34-jarige Cadel Evans wint als eerste Australiër de Ronde van Frankrijk. En 2019, Boom Boom Boris wordt premier van Frankrijk. Ondertussen zijn er wel, of van het Verenigd Koninkrijk, mensen. Ondertussen zijn er wel een paar bijgekomen. Van de week was er weer een nieuwe, hè?
0: Nieuwe premier in Engeland, ja. Die rijgen ze aan elkaar, hè?
1: Half jaar gaat hij mee, mensen.
0: Ja. Het lijkt haar wel een film, hè?
1: Zo is het, een goede, slechte film.
0: Zeker wel. En altijd links.

0: Ja, Jennifer Lopez, mensen.
1: Was er ook niet, hè, bij de halftime show van de WK-finale.
0: Nee, ook inderdaad. En die hoeven ze niet op te warmen. Maar
1: ik vond dat wel grappig.
0: 57 mensen.
1: 57. Ik vond het ontzettend grappig, die Muppets, moet ik zeggen. Die in die halftime show
0: zaten. Ja, ik ben er pas bij minuut 70 of zo bijgekomen. Oh. Net voor die rode kaart ik aan. Want ik denk... Of ik zelf had het vermoeden dat Argentinië aan het kortste eind zou... of het langste eind zou trekken, om zo te zeggen.
1: Dat is niet gelukt.
0: Dat is, maar ik had echt... dat is allemaal zo vooropgezet. Maar mijn vrouw wou toch nog kijken. Ja, die waren leuk.
1: Want dat was echt grappig, serieus. En Ronaldo en Ronaldinho gewoon in zijn soort Mario Bros pak naast Madonna.
0: Oh, was echt, waren die vacuüm getrokken?
1: Nou, zo zag het er wel een beetje uit. Ja, was echt heel grappig.
0: Ja?
1: Ja, je moet echt even terugkijken. Dat vond ik echt
0: grappig. Nou,
1: ik denk dat er geen, behalve Justin Bieber, geen echt live song, denk ik. Maar goed, dat maakt verder niet uit.
0: Een bijnaampje nog even een paar.
1: Een bijnaam,
0: Een tokkie. Dat was niet echt een geuzennaam, om zo te zeggen.
1: Zeker niet.
0: De pick-up sloper, die stond er ook niet altijd even best op.
1: Nee, dat klopt. Dat was van de Ham was dat, hè? Of niet?
0: Nee, dat was ik.
1: Nou, dat was jij, dat
0: bij jouw vader met die dikke Akai-apparatuur en Sony-toren.
1: Dat was de Geneve-party inderdaad.
0: Scratchen, mensen. En bij Kate hebben we ook nog wel eens een keer een party gehouden.
1: Ook, ja.
0: We hebben, Roland als eerste biertje geholpen.
1: Ja, zeker.
0: Tegen die betaling.
1: Die drinkt nu ook gewoon nog wel door, denk ik.
0: Demolition Jan hebben we ook nog.
1: Demolition Jan?
0: De Witte Negen, weet je wie dat is?
1: De Witte Chinees weet ik wel. De Witte, ja, Johan Derksen.
0: De Witte Neger is Cor van Leeuwen.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, want die is zo super relaxed.
1: Ja,
0: En die kan ook alle sporten zo goed. De Witte Neger hebben we hem genoemd.
1: De Witte Neger,
0: En Kne.
1: Je Kne, natuurlijk.
0: Er was zo'n auto manege was hij begonnen, achter in de tuin. Is nooit van de grond afgekomen. Maar Kne staat er staat
1: die
0: in.
1: Staat er zeker in. Okay.
0: Jij had nog een onderwerpje, ik uit de krant had gehaald.
1: Ja, jij had het over liefdewerk oud papier. Ja. En het gaat letterlijk over het oud papier.
0: Ja, in Ermelo zijn we ongeveer een klein half jaar overgeschakeld op de vuilnisinhaal van Omrin.
1: Omrin, mensen.
0: Met een aanbesteding moesten we dat... dat was fantastisch. Fantastisch, jongen. Dit was beter dan ooit.
1: Ja.
0: Maar na een paar weken hebben ze al gaten geschoten in het papier ophalen.
1: Ja, want dat kost geld, hè? Er moeten mensen ingezet worden op
0: zaterdag.
1: Ja, maar
0: er was ook een soort subsidie voor de sportverenigingen of de verenigingen.
1: Ja, want die staan achter op die vuilniswagen om dat papier erin te
0: Je krijgt een kleine 75.000 euro per jaar.
1: Ja.
0: Nu wordt dat verdeeld onder de armpjes van die club.
1: Ja.
0: Maar ze willen nu vervangend werk voor ze gaan regelen.
1: Ja.
0: En die gasten hebben aangeboden om de hei schoon te gaan maken.
1: Ja.
0: Maar dat mag niet, omdat het dan een aanbesteding is. Als er nog 3 jaar 75.000 euro naar die gasten zou gaan.
1: Ja, dat is boven de 10.000. Hè?
0: Dan moet je het officieel aanbesteden. Ja. Maar ze hebben een oplossing gevonden.
1: Ja.
0: Ze kregen het gratis.
1: Hoppakee, we hoeven niks meer te doen,
0: geld, mensen.
1: Nou, dat is
0: gratis
1: toch allemaal,
0: gratis geld. Oh, daar heb ik nog een mooi verhaal over, gratis geld.
1: Geld, ja.
0: De oude buurvrouw van mijn moeder, die was op bezoek bij mijn moeder in het nieuwe huis. En die zei van, ze had een mooie meevaller gehad.
1: Ja.
0: Ze had van een overheidsinstelling, had ze een kleine 12.000 euro overgemaakt gekregen.
1: Oh.
0: Ze had een donkerbruin vermoeden. Dat het niet voor
1: dat
0: haar
1: het
0: was.
1: Dat het niet goed was. Maar ze hebben het
0: alles
1: opgemaakt. Echt waar?
0: Ja. Want ze zegt, dan zien ze maar dat ze me terugkrijgen. Dus.
1: Hoppakee.
0: Ja, fantastisch mooi verhaal.
1: Even 12k door jassen, jongens.
0: En mooie nieuwe elektrische fietsen voor de kinderen. En een zwembad in de tuin. Wordt opgeknapt meubilair. Een grotere tv.
1: Ah, dat is goed voor de economie.
0: En
1: dus,
0: zie dat maar eens terug te krijgen, hè?
1: Ja, dat wordt lastig.
0: Want alles is op.
1: Ja,
0: dus, en er valt niks te plukken van een kale kip.
1: Dat is ook zo.
0: Dat is wel een beste kip, trouwens.
1: Het is wel een beste kip, hoor ik net.
0: Hey. Een tokkie.
1: Een tokkie. Huppakee, daar is hij weer. We gaan even bloemen uitdelen.
0: Ja.
1: Vida.
0: Gila die olie.

0: Nee, Prins, mensen, waar was hij ook weer voor? Voor de, oh, er komt straks in 2 uur een verrassing met een baby die zeg maar kunstmatig geïnsemineerd is. Dat kunnen we niet zeggen van, neusbakker, mensen. Want in de tijd dat neusbakker bestond, waren we er nog geen kunstmatige inseminaties, mensen.
1: Aha, kijk.
0: Neusbakker was van taxibakker, opa van taxibakker. Pizza Goudvis, die ken jij denk ik niet als Pizza Goudvis, mensen.
1: Nee, wie is dat?
0: Dat is Jaap Schreuder.
1: Oké, ook een putter.
0: Ja, met die krulletjes, die kon aardig zelf ballen.
1: Ja, zeker.
0: Lombardo, die ken je wel.
1: Die ken ik zeker. Ja, dat is Henk Dekker.
0: Ja. De Indiaan, dat was ons maatje, die kon aardig zingen en heel goed zuipen.
1: Ja.
0: Is ook niet meer onder ons, mensen. Nee. De Neus, die kennen we natuurlijk allemaal. Die is iets, die zit in iets lichtere instelling, hè?
1: De Neus?
0: De Neus.
1: Ja, ik ken wel een paar mensen.
0: Met die scooter.
1: De Neus.
0: Met die scooter. Uit Amsterdam.
1: Oh, Willem.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt. Die mocht even inderdaad, die is de EBU uit. Hè?
0: Ja. En dan hebben we nog Baco.
1: Baco?
0: Ja, ik ken er in Putten Baco, maar ik ken er ook eentje, die was van de Wasseretten.
1: Oh,
0: die noemen we toch ook Baco?
1: Ja, zeker wel. Ja. Hansi Baco.
0: En je moet toch, als je geen bijnaam hebt gehad...
1: Nee, dan doe je niet meer mee. Zeker niet.
0: Ik heb straks ook wel een paar mooie jongens.
1: Ja.
0: Gymleraren.
1: Oeh, ja, zeker. Nou, ik laat me verrassen.
0: Keepers.
1: Keepers.
0: Melkboeren.
1: Wat is de bijnaam van Mark Knopfler eigenlijk?
0: Ouwe Drizzel.
1: Nou, doen we even een stukje Walk of Life. Zijn we zo nog weer even terug.

0: Zo, ja, dat was een korte versie van The Walk of Life. Want we moeten ook door, want het is alweer bijna...
1: Even snel kijken wanneer het ook weer opgericht was. Hè. Dat is echt een hele...
0: 1977. In het Café de Racer.
1: De Café Racers.
0: Racers.
1: Mensen, jongens, dat is toch een eeuwigheid geleden.
0: Het is weer bijna 2 uur al.
1: Zo
0: we moeten weer overschakelen naar reclame, nieuws en reclame. Oh, voor zover dat er is.
1: Ja, sorry. Ik zwaai even naar die mensen van Kantate. Die zitten hier toevallig vanmiddag voor de opname.
0: Die doen even de opnames. Ja, hallo, goedemiddag.
1: Veel plezier, mensen.
0: Heeft u de sleutel al gevonden? Ja, ja, de sleutels zijn gevonden. Nou,
1: fantastisch dat ze er ook weer zijn vanmiddag.
0: Zeker wel. Ja.
1: En wij gaan even naar het nieuws.
0: Ja, dus...
1: We komen zo meteen terug.
0: Oké, okay, nou...
1: Nog weer een paar mooie bijnamen, mensen.
0: Blijf hangen
1: en... wat thema's, hè.
0: Zo is het ook. Tot zo.
1: Tot zo.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. 5 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Ook zijn 2 auto's beschadigd bij het ongeluk. De Erasmusbrug is afgesloten voor verkeer. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog tegen Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. De reparatie van de vernielde roltrap op het hoofdstation van Groningen gaat een stuk langer duren dan verwacht. Tijdens Koningsnacht raakte de roltrap zwaar beschadigd nadat onbekende vandalen er een hoogwerker vanaf duwden. Er moest een nieuwe aandrijving voor de roltrap worden besteld, maar die heeft een levertijd van een half jaar. Het herstel kost een kwart miljoen euro. Het afgelopen jaar zijn veel meer voorwerpen van beschermde dier- en plantensoorten ingeleverd. Hoe dat komt is niet duidelijk. Het ging om 5800 voorwerpen, meer dan 5 keer zoveel als het jaar ervoor. Onder meer ivoren sieraden en krokodillenleer kunnen anoniem worden ingeleverd. Voor het bezit ervan is een vergunning nodig. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door en het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Mijn naam is René Dijkhuis.
4: Goeiedag allemaal, hier Egbert Dijkhuis uit Ermelo. Ik luister natuurlijk Afslag 11 elke woensdag van 1 tot 3 uur op Veluwe FM. Met niemand minder dan...
5: Geitenbeek! Geiten!

0: mensen, goedemiddag, hartelijk welkom bij het tweede uur van aflevering 334 van afslag 11 op de woensdag 22 juli 2026. Met afslag 11 begin je goed aan de tweede helft van de week. De verjaardagskalender, de 2 van 2 van René, de tukkerstip, maar ook andere leuke platen die perfect passen bij de weekthema's. Deze week zijn het onder andere Mosterd na de maaltijd, naar aanleiding van de gratie van een jonge dame die 70 jaar na haar ophanging gratie heeft gekregen. Ietsje te laat. Net als in de film, naar aanleiding van de man die bijna het vliegtuig uitgezogen werd en de vrachtwagenpletter. Toll! Naar aanleiding van het vignet wat ze in België gaan invoeren. En verboden bijnamen. Wat mag je tegenwoordig nog zeggen tegen je collega's, je vrienden, je buurman of wellicht je buurvrouw? Waar de jaren 80 ons muzikale DNA bepaald, slam ook andere platen niet af. Op zijn campus uitgesproken. Afslag 11, middle of the week radio.
1: Kampen.
0: Ook voor Schorskruis.
1: Ook voor Schorskruis. Ook nog eens, ja, we hebben een breed scala aan bijnamen.
0: Zeker.
1: Dus,
0: ik heb zometeen nog één blokje en die eindigt natuurlijk met de grootste, de grootste aller tijden, om het zo te
1: zeker
0: zeggen.
1: Zeker wel, de GOAT.
0: Ja, de GOAT.
1: Maar eerst...
0: Dat is een beetje een hint, hoor.
1: Over bijnamen gesproken. Hey.
0: Stille Willy, mensen.
1: Voor Jan van Dul.
0: Ja, en daarna ook weer één, hè?
1: Ja, twee keer.
0: Ja. Dat is...

0: Hey, kan het niet een beetje rustig aan? En probeer hier nog mensen te slapen, weet je. Om 2:30 middags, een fatsoenlijk mens zoals ik slaap s'nachts. Maar nee, toen liep de halve camping nog te lallen en te schreeuwen in de Polonaise. En er heb er ook nog eentje tegen mijn tent als dat Nero graapt hem.
1: Ik word er doodziek van. Zal ik je eens wat vertellen over een camping?
2: Vertel eens mij.
1: Afgelopen zaterdag was ik met de fietsvereniging voor een exotisch uitje naar de polder. Met een pontje gingen wij.
2: Oh, met
1: en
2: pontje.
1: Vanaf daar vertrokken wij met een fietsrondje van een kleine 80 kilometer door de polder.
2: Zo.
1: En zo halverwege dat rondje zag ik ineens mensen met een badjas de hond uitlaten.
2: Sorry? Een badjas?
1: In een badjas. En wat denk je dan aan?
2: Vlodder?
1: Nee.
2: Oh, sorry.
1: Het was een naturistencamping.
2: Oh, echt waar? Ja,
1: ja, maar buiten de camping mogen ze natuurlijk niet
2: in de tamperloeders
1: de hond uit laten.
2: Oh, joh.
1: En binnen dan trekken ze gelijk de jas weer,
2: jas weer uit. En dan,
1: drie maal op een rij de hond uitlaten met de badjas aan. Ja, de categorie potloodventers zaten daar. Nee, midden in de polder.
2: Bijzonder.
1: Tussen Lelystad en Zoolder zit dus gewoon een naturistencamping, mensen.
2: Dat wist ik niet.
1: En die laten dus de hond uit met de jas. Want buiten de camping mag die grote slurf niet zomaar...
2: De grote slurf. Over bijnamen gesproken.
1: En zo is het. Huh? Die ken ik ook nog.
2: Ja, grote slurf.
1: Ja, hoe heet die ook weer? Hoe heet het?
2: Ja.
1: Wat zijn echte naam is. Slurfie heette die.
2: Slurfie?
1: Ja.
2: Ja, oké. Okay.
1: Koen de Jong.
2: Ook, echt waar?
1: Ja.
2: Nou, dat wist ik niet.
1: Ja, een groot pakket, mensen. Een groot pakket heeft hij tot zijn beschikking.
2: Ja, hij doet wel in vlees. Dus dat
1: zaterdag 25 juli heb ik nog.
2: Ja, ga je gang.
1: Krelis Bakker.
2: Krelis.
1: Ja, dat is ook een bijnaam eigenlijk.
2: Is weer nuchter, denk ik.
1: 41 lentes.
2: Dat mag dus ook niet meer, hè? Pieter heet hij eigenlijk, hè, mensen?
1: Ja. Pieter Bakker. Maar volgens mij kent iedereen als Krelis.
2: Ja,
1: zelfs als hij ze morgens wakker noemt, is hij zich nog Krelis. Ja. Louise Brown, dat was de eerste IVF-baby. Ze
2: hebben
1: weer 48 lentes, mensen.
2: Ja.
1: Paul Groot, 59. De altijd goed lasse Connie Breukhoven, 75. In 1950, 45 mensen, verliest Winston Churchill tegen alle verwachtingen in de Britse verkiezingen. 1952, het verdrag over de oprichting van de Europese gemeenschap voor kolen en staal wordt van kracht. 1983, het debuutalbum van de Amerikaanse band Metallica verschijnt. Dat is ook gewoon al 140 jaar geleden.
2: Ja.
1: En in 1993 wint Indurain de 80ste editie van de Ronde van Frankrijk. En in 2000 een vliegtuigongeluk in de voorstad van Parijs met een Concorde. Eist 113.000 levens. En het is ook world...
2: Wel, 113.000?
1: 113 levens, sorry mensen. Het is al rampzalig genoeg, mensen.
2: Ja, precies.
1: The World Drowning Prevention Day.
2: Is het ook
1: nog?
2: Wanneer?
1: Aanstaande zaterdag.
2: Zaterdag, hè?
1: Ja, de meeste mensen verzuipen volgens mij als ze andere mensen moeten redden.
2: Ja,
1: heb ik soms wel eens in
2: klopt,
1: nieuws.
2: Maar we hebben natuurlijk ook nog wel een behoorlijk aantal mensen in Nederland tegenwoordig die de zwemkunst niet helemaal beheersen.
1: Nee, inderdaad.
2: En verkoeling zoeken
1: maar,
2: in het water. En dat is gevaarlijk.
1: Van
2: mensen, dat is zeker. Ja, dat is ook gevaarlijk.
1: Ook vaak en loopt niet goed af.
2: Nee, paniek, hè? Dat is vaak wat er gebeurt. Of ook meegesleurd door draaikolken of iets dergelijks.
1: Ja, of te vermoeid natuurlijk, hè? Dat die mensen, heb je die mensen net op het land gekregen.
2: Ja, dan verzuik je
1: of,
2: zelf.
1: Ja.
2: Ja, dat is ook niet prettig.
1: Niet best, mensen.
2: Zeker niet.
1: Prijzenswaardig om mensen te helpen.
2: Absoluut.
1: Maar ik heb met de EHBO altijd geleerd.
2: Zelfhulp.
1: Eerst jezelf redden.
2: Precies. En anders kan je een ander niet redden.
1: Zo is het.
2: Jan van Dul, nog één voor jou, denk ik.
1: En voor Dennis, hè?
2: En voor Dennis ook nog één, hè? Want de Stille Willy was er ook voor, hè?
1: Man,
2: voor de vrachtwagen-clan van ons.
1: 80 lentes, jong.
2: Vrachtwagen-groupie.
1: Zo is het.
2: Henkie Wee.
3: Over de berg

0: Das Boot.
1: Ja, ich heb noch in die Sonntag, 26. Juli.
2: Ah, haben sie noch?
3: Ja, Danny van Poppel, 33. Naomi van As, 43. De foute man van deze week, Thijs Reumer, 48. Kelly Pfaff. We hebben een plaatje voor.
2: Ja. Dat is ook van de hele familie ook, hè?
3: Oh, voor de hele familie. Ja, ja. Goed. Ja, ja. 49 lentes. Sandra Bullock, 62. Sibrand Niesen, 65. Kevin Spacey, die staat er ook niet zo heel goed op, toch?
2: Nee.
3: 67. Roger Taylor van Queen, 77. Mick Jagger, die ging een beetje huilend...
2: Engeland
3: de fitbox
2: uit,
3: hè? Ja. 83 lentes, mensen. En in 1925 de Belg André Mathieu vestigt een wereldrecord in zweefvliegen. Hoe lang denk je dat hij in de lucht blijft?
2: Uurtje?
3: 10 uur en 41 minuten.
2: Weet je zo hoor. En wanneer deed dat? In 41?
3: In 1925.
2: Oh, 25. Oké. Okay.
3: In 1958, als 19-jarige prins, wordt Charles tot de prins van Wales benoemd. 1977, de 13-jarige David Morgan zwemt van Dover naar Calais. 2005, de moordenaar van Theo van Gogh krijgt levenslang. Mohammed B. Michael van Gerwen
2: bijnaam,
3: wint in 2015 als eerste Nederlander World Matchplay. En we hebben hier ook nog op de zondag 26 juli voorheen bekend als de grote bijnaam die we zo meteen gaan noemen.
2: Ja.
3: Maar dit is de Greta van Looyengoed.
2: Greta van Looyengoed?
3: 57. En die kennen wij als de grootste bijnaam van onze de sidekicks, hè?
4: Geitenbeek!
3: En dan komt dit plaatje achteraan, mensen. Het is toch geen toeval.

0: afslag 11, rectificatie.
1: Ja, mensen.
2: Je wil dat rechtzetten, Albert.
1: Ja, zeker, want we kregen al gelijk appjes uit Spanje. van Dico zijn vriendin. Zijn huidige vriendin, om het zo te zeggen. Dat het niet gepast was. Maar het is puur toeval dat
2: naar
1: de verjaardag van Greta die plaat van de Kelly Family kwam.
2: Ja, Love and an Alien.
1: En dat een alien inderdaad dat als titelsong. Daar kunnen wij uiteindelijk
2: hebben we ook niet gemaakt die plaat,
1: aan doen. Dus het is louter toeval.
2: Mea culpa.
1: Net zoals dat de jongens van Cantate nu weer naar huis gaan. Dat is ook gewoon puur toeval. Dat kun je niet verzinnen.
2: Dus.
1: Ik heb nog even wat, bijnamen.
2: Ja.
1: Degene die volgens mij bij jou wel eens in het hokje of een hokje naast jou zit.
2: In het hokje?
1: Halve vinger.
2: Ja, die zit net voor, halve vinger.
1: Ja, halve vinger.
2: Ja, dat is Piet Smit natuurlijk.
1: De horse with the neptief.
2: De horse with the neptief. Die zit tegenwoordig weer in Ermelo, dacht ik. Hè?
1: Ja, bijna is ze over verhuisd. Ja.
2: Millie Vanilli.
1: Millie Vanilli is heel goed. Tegenwoordig heet ze ook de Flowerdales.
2: Flowerdales,
1: De drefthandjes.
2: Ja. Voor Dickie.
1: Ja.
2: Ergens.
1: Ik heb een oud wekkertje gevonden.
2: Ja? Oh, echt waar, joh? Ja. Oh, joh, dat drefthandjes.
1: Ja.
2: Ik heel vaag achter in mijn.
1: Gerrit Hamstra.
2: Gerrit Jacco Hamstra.
1: En de man die nooit een warming-up nodig had, had de volgende bijnaam: de melkboer met de witte.
2: Stelte.
1: Melkflessen,
2: dat is Edwin Keizer.
1: Edwin Keizer
2: dus kon
1: altijd onopgewarmd zo het veld komen.
2: En Edwin van Dierenmen deed dat ook altijd trouwens.
1: Edwin van Dierenmen, dat was eigenlijk Sinterklaas, was de tweede bijnaam. Ja. De kale vleespet hadden we ook nog.
2: Ja, wie is dat?
1: Dat was ook nog een bijnaam voor Lombardo.
2: Okay.
1: Voor Henk Dekker dus. Ja. De Poensieman, dat was de bijnaam van mijn vader. Want die moest een beetje geld bij schuiven altijd. Ik heb Sjaki 1 en 2. We hebben Sjaki in onze groep. En mijn oudste broer, die noemen we ook altijd Sjaki.
2: Hij was vorige week jarig, hè?
1: Jazeker.
2: Sjaki.
1: En dan hebben we nog Kale Bouw, zo heette mijn broertje. Want die werd ongeveer een beetje, zeg maar, opstandig pubertje. Toen wij gingen eruit. Nee, hij was nog jonger, hoor. Dat was de lagere
2: school. Johan P.
1: De Kale Bouw.
2: Kale Bouw. Nou, dat gezegd hebbende.
1: Ja.
2: Daar gaat ze.
1: Glousseau. Ik begreep dat Glousseau van zijn vrouw af is.
2: Oh, stop de tijd, mensen. Wat zeg je nou?
1: Van Glousseau is van zijn vrouw af.
2: Je bedoelt Wouters?
1: Ja.
2: Koen Wouters is van zijn vrouw af?
1: Ja.
2: Wat verdikke, jongens.
1: Nou, ik ga het...
2: U hoort een belletje.
1: Wat een timing voor deze platen.
2: Ja, daar gaat ze.
1: Ik ga het even opzoeken, mensen. Daar.

0: Ja, mensen. De rijschool Lommerzooi, je belde net. Je had er nog een proefles liggen van Joke, voor Joke, van Looijengoed.
1: Ja, die...
0: Omdat ze net hoorden over de van Looijengoed, dat ze jarig was. Ja. De moeder van Greta.
1: Ja,
0: die... Joke van Looijengoed, kan nog een proefles op de rijschool halen.
1: Oké, okay, want ja, uit 1968 is deze...
0: Ja, klopt, inderdaad.
1: Die is nog niet vervallen.
0: Volkswagen Golf was dat toen... De eerste model.
1: Ik dacht een kevertje met de motor achterin.
0: Ja,
1: maar,
0: dat was om niet? De balans in de auto te houden. Dat klopt helemaal. Mensen, dus. Ik had nog wat thema's.
1: Ja.
0: Jij had iets van een Belgische meneer die zat in zijn tuin te kijken.
1: Nou, die lag in bed.
0: Die lag in bed.
1: En die hoorde wat gerommel en geritsel. En die ging eens even voor het raam staan.
0: Dacht dat het de vriendin van de buurvrouw was.
1: Nou, ik weet niet wat hij dacht. Oh. Maar wat hij zag was dat er gewapende mensen door zijn tuin heen liepen.
0: Oh.
1: En ja, dat vond hij toch wel een beetje vreemd. Dus hij heeft het alarmnummer gebeld.
0: Ja.
1: En werd even later ook teruggebeld dat het ging om een oefening van het leger.
0: Ah.
1: Ze zeggen niet voor niks, maak het leger. Maar het is natuurlijk heel erg raar dat je gewoon in je achtertuin, als gewoon bij je eigen huis, ja. Dat er gewoon het leger daar
0: en,
1: een oefening...
0: En als thema doen we dan om de tuin geleid?
1: Om de tuin geleid.
0: Om de tuin geleid, mensen.
1: Heel goed.
0: Dat deden we met Joke ook altijd.
1: Ja,
0: maandag 27 juli, mensen. Alfred Pluim, 48 lentes. Kim Kotter, 44. Theo Jansen. Is zijn BMI hoger of lager als zijn leeftijd?
1: Lager.
0: 45. Jeroen Tjepkema, 56. Stefan Veen, goede hockeyer, 56. Monique Sluiter, hoe zou die er tegenwoordig uitzien, mensen? 59. Geboortedag van Henny Vriend, ons in 2022 ontvallen. Hebben we net een plaatje voor gehad. Philip Hendricks, 82. In 1921, de eerste isolatie van insuline door Frederick Banting en Charles Best. In 1940, Watch Up Dark. Bunny maakt zijn entree in de cartoon. Well, hair. 1991, in de Bulgaarse kerncentrale. Daar gaat hij hoor. Kozodolhi. wordt de radioactieve lekkage ontdekt. Kozodolhi.
1: Kozodolhi.
0: Kozodolhi. Kozodolhi.
1: Kozodolhi, jongen.
0: 2012, de opening van de Olympische Zomerspelen in Londen.
1: In Londen, hè?
0: Ja, ja. 2012 was hij in 2012.
1: Ja. Ja, zeker. Dat was hem helemaal.
0: Dat was hem helemaal. We hebben soms nog één dag en wat thema's.
1: Ja, zeker. Gaan we het zo over hebben. Maar eerst even Bruno Mars.
0: Zo is het. Die kan alles, hè?
1: Ja. Kabels?
0: Bruno kan alles.
1: Oude broer kan
0: zingen,
1: alles.
0: Dansen.
1: Ja, hij wel.

0: Ja, Clouseau denk ik.
1: Clouseau, Koen is toch, zo wel een geruime tijd. 2020 is hij na 16 jaar huwelijk helaas in de scheiding hier gelegen. Heeft hij,
0: 2020 alweer, hè?
1: Ja, heeft hij er afscheid voor moeten nemen.
0: En dus heeft hij nu nog weer een nieuwe vlam? Of
1: 17 nieuwe vlammen verder.
0: Ah, oké. Okay.
1: En
0: hij is nog
1: steeds hartstikke gelukkig. Met die laatste hit van hem.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Okay. Hartstikke goed.
1: Hey, ik heb nog een thema. Dat stond in het AD van het weekend.
0: Ja.
1: Er is een uitgebreid onderzoek geweest met flink wat geld tegen aangegooid. Daar hebben ze het welzijn van de dieren en in dit geval de vogels onderzocht.
0: Ja, ik heb het gezien. Bijzonder.
1: Ja, dat is helemaal onderbouwd. Want ze kunnen dat gedrag van de dieren zien ze ook terug in het gedrag van mensen. Want dat is een soort... Je lichaam reageert op iets.
0: Op omstandigheden.
1: Of je prettig vindt of niet prettig vindt.
0: Precies.
1: Dan hebben ze dus kunnen ontdekken dat vogels, die worden gelukkig van vliegen.
0: Ja, nou dat is op zich... tenminste, de meeste vogels kunnen wel vliegen ook, hè?
1: Ja.
0: Zijn niet alle vogels kunnen een beetje. Sommigen kunnen een beetje vliegen. Anderen heel erg goed. Hè?
1: Ja.
0: Een duif kan bijvoorbeeld heel goed vliegen.
1: Ja.
0: Maar een eend, die vliegt maar een heel klein stukje meestal.
1: En een dikke eend komt niet eens van de grond.
0: Dikke eend niet.
1: Dat is ook een bijnaam trouwens. Een dikke eend.
0: En een gans.
1: Ja.
0: Hey.
1: Ja. Nou, nee, die doen het niet zo best.
0: De ganzen kunnen ook best goed.
1: Ja, zeker.
0: Nee, zeker. De wilde ganzen. Maar was het idee als je dan vogels houdt. Hè?
1: Ja.
0: Om dan de foyeren rond te maken.
1: Ja, want dan kunnen ze rondjes, net zoals in de goudvis, kun je rondjes blijven vliegen.
0: Ja, ja.
1: In een vierkante kooi kun je niet rondjes vliegen.
0: Kan zeker wel, maar dan moet je gewoon wel even ongeveer weten
1: waar
0: de
1: hoeken
0: zijn. Ja,
1: olifantenhoekjes en olifantenbochtjes.
0: Precies.
1: Maar het thema wordt ook even een beetje getrokken.
0: Ja.
1: Want volgende week is dan ook mijn laatste week voor de vakantie.
0: Ja.
1: Dus het thema is dus vlieg er eens uit, mensen.
0: Vlieg er eens uit.
1: Dat is het thema.
0: Vlieg er
1: eens uit. Je mag gewoon gerust een truckersplaat nog aanvragen, hoor.
0: Tuurlijk, dat is geen
1: of Dennis, op
0: wat
1: de bok.
0: Jullie willen.
1: Op de bok.
0: Dennis op de bok al heel.
1: Niet mogen op de bokken.
0: Op de bokken.
1: We hebben nog een extra plaat. Nou, dit gaan we al bijna niet meer redden, mensen.
0: Moet ik die zometeen een dag verjaardag?
1: Moet die nu doen of straks?
0: Hoe lang is die?
1: Het eindigt gewoon met hepatitis.
0: Hepatitis? Ja. Doe me meteen maar even dan.
1: Ja, dinsdag 28 juli. Doe ik het even lekker snel.
0: Ja.
1: Samantha de Jong, Barbie, 27 jaar. Monique Somers, 63. Monique van der Ween, 74. Ruud Geels is in 2023 overleden. Remco Kampert in 2022. 1851. De Pruisische maakt de eerste foto ooit van de totale zonsverduistering. 1914. De Eerste Wereldoorlog, of ook wel de Wereldoorlog of de Grote Oorlog, breekt uit. 1976. 6 miljoen mensen in Peking verblijven dagenlang op straat na zeer zware aardbevingen. In 1993. De blinde zeiler Hans Dekker vertrekt voor een solo zeilreis over de Atlantische Oceaan. 2021, de Nederlandse ploeg wint 10 gouden medailles op de Olympische Spelen in 2020. En het is World Hepatitis Dag. Wie noemt zijn kind nou Pitbull?

0: Ja, we hebben nog één thema nog niet genoemd. En als René niet alle thema's weet, dan gaat het nooit goed komen.
1: Nee,
0: hè?
1: Dat kan niet. Dat
0: moeten we
1: niet
0: jij hebben. Had iets gezien van een zeldzame apensoort die ontdekt was.
1: Ja, een nieuwe apensoort is er ontdekt, inderdaad. Ik heb niet helemaal scherp waar dat was.
0: In het bos, niet in Blijdorp.
1: Maar in het bos, zei je dat nou?
0: Ja,
1: in het
0: Zoolse gat. hebben ze ook gezien. Dat is een apensoort met vrij opgetute oranje lip.
1: Ja, getuite lipjes.
0: Getuite lipjes.
1: Nou, dat is wel modern.
0: Lipjes, lipjes vooruit, bosjes gestuit. Oh nee, wat was het nou?
1: Geen idee, maar dit gaat de verkeerde kant op.
0: Nee, hier was Marijke Helwee gezet. Oh, lipjes getuit, bosjes vooruit.
1: Lipjes getuit, bosjes vooruit.
0: Misschien mag dat tegenwoordig ook
1: maar
0: niet.
1: Maar die brak dan zeg maar haar gezicht eigenlijk, ja. Hè? Omdat die helemaal in de poeier lag.
0: Joke. Lobbesooi staat te wachten.
1: Ja. Voor de les uit 1968.
0: Zo is het,
1: de
0: mensen.
1: Thema's, kan je ze nog even oppikken?
0: Ja, liefdewerk oud papier. Ja. In verband met die 75.000 euro die we gratis weg gaan geven aan de stichtingen. Ja. Voor het goede doel. Mm-hmm. Die zouden er best wel wat willen doen, maar dat mogen ze niet doen. De oefening in een Belgische tuin, dat leidt tot om de tuin geleid. En de vogels die gelukkig geworden, daar gaan we vlieger eens uit mee doen. En de oranje lipjes voor de zeldzame apensoort. En dat mag ook best aan een aap gerelateerd zijn of een beest of whatever.
1: Maakt niet uit.
0: Maak er maar iets moois van, mensen. Want daarna moet René die 2 weken zelf aan de bak, hè?
1: Ja, dan is die zeker de sidekick.
0: Dan denk ik dat de kroketten hier bijna in het vet kunnen.
1: Nou, dan gaan we Michiel Kramer weer bellen. We moeten ermee ophouden, Albert.
0: Zeker.
1: Dus ik zou zeggen, Jacques gaat het overnemen. Volgende week zijn we er nog een keer met z'n tweeën.
0: Ik zie hem inderdaad.
1: Daar staat hij weer.
0: Man. Mr. Airfryer. Na 2 uur.
1: Over kroketten gesproken, hè?
0: Jacques van Steen.
1: Tot volgende week.
0: Tot later. Tukkers tips.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn twee trams tegen elkaar gebotst. Een van de trams is daarbij ontspoord. 15 mensen raakten gewond. 7 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen kwam bekneld te zitten en raakte zwaar gewond, meldt de veiligheidsregio. Op beelden is te zien dat een tram hard komt aanrijden en botst op de andere tram die stilstaat. Hoe dit kon gebeuren is nog niet bekend. De Erasmusbrug in Rotterdam is voorlopig afgesloten voor verkeer. Voor de bouw van huurwoningen zijn grote investeringen nodig, zegt de Nederlandse Bank. Die vindt dat het voor investeerders aantrekkelijker moet worden gemaakt om huurwoningen te bouwen. Want door strenge regels is dat nu niet interessant. Ook moet er volgens DNB duidelijker beleid komen dat niet de hele tijd verandert. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. Eerder zei de vastgoedsector al dat er te weinig geld gaat naar nieuwe huurwoningen. Een seniorenflat in Alphen aan de Rijn is deels ontruimd vanwege een brand. In het gebouw wonen honderden ouderen. Hoeveel van hen geëvacueerd zijn is niet duidelijk, meldt Omroep West. Over de brand is verder op dit moment nog weinig bekend. De oorlog met Iran heeft de VS al bijna 33 miljard euro gekost, zegt defensieminister Hegseth. Of dat bedrag klopt is niet duidelijk. Ook is niet bekend hoe het ministerie dat bedrag heeft berekend. Hegseth noemde het bedrag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat. Daar verdedigde hij een verzoek van president Trump om 79 miljard dollar extra vrij te maken voor defensie. Het grootste deel van het geld is bedoeld voor de oorlog met Iran. Afgelopen nacht werden opnieuw over en weer aanvallen uitgevoerd. Het weer, het is een grijze dag met soms een beetje regen. Het is 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen breekt de zon weer af en toe door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Voor Apeldoorn-Noord is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht in de vertraging een kwartier. En de N50 Emmeloord-Apeldoorn voor knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Zomerradio.
8: Het groene, groene, groene hart. Het groene hart van je radio.
9: Veluwe FM. De middag is 3:04.
10: De beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien.

beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Strien. Nederjam.

Ja, lekker, daar zijn we weer. Nederzijm op je radio. Goedemiddag. Iets over de klok van 3 uur live op de radio. Bij Venue FM is het Nederzijm. Het Nederpop feuilleton wat zich elke week ontvouwt tussen 3 en 4 op de woensdagmiddag. Met alleen maar Nederpop. Maakt niet uit welke taal ze zingen als het maar Nederpop is. En een Vlaming die doet af en toe ook mee. En daar blijft het dan bij. Vandaag blikken we, zoals vorige week besproken, weer een keer terug op het fantastischste, maar superhete festival van Concert at Sea van dit jaar op de Brouwersdam. We hebben allemaal een aantal hele leuke live-opnamen, die gaan we in de tweede helft van de show laten horen. En in de eerste helft gaan we vooral het jaartal 7 staat centraal, de Neder 1, oftewel de best verkochte plaat van een bepaald jaar. Die gaan we draaien van de zeventjes. Je krijgt te horen dadelijk een plaat uit 2007. En in de Neder decennia 67, 77, 87 en 97. Dus de zeventjes, Concert at Sea en vol programma weer. Blijf bij ons op deze heerlijke zomerdag. Dit is Neder Jam. Neder Jam. 20-7. En we gaan, we nemen je mee naar 20-7. Ik zei het al, de zeventjes staan centraal. En dat doen we met een cover. Het is eigenlijk ook een Neder cover, het is een Neder 1. Het ongelooflijk, die man die heeft veel op zijn naam staan. Die is Jeroen van der Boom. En jij bent zo! Zeg ik.

0: En dan niet slagen, de temperatuur is wel even lekker tussen al die hete dagen door. Hè. Het is heerlijk buiten. En horen wij ook zomerse klank op de radio. De best verkochte plaat van 2007, Nederpop. Jeroen van der Boom en je bent zo. En nadat we een oudje hebben gedaan, gaan we altijd een fonkelnieuwe doen. Hier is een Nederhit.
1: De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Spring. Nederhit.
0: De best verkochte plaat van dit moment in de hitparade is van Rutger van Barneveld. De man is een Gelderlander, geboren in Tiel, woont nu wel in Noord-Brabant. Rutger van Barneveld, van het Gelderse tv-programma bekend. En dit zijn nieuwe hit, Zwoele Zomernachten.

0: Jam.
1: Ja, dat is in één keer. Komt hier dan, hè? Rutger van Barneveld, wat ik zei, geboren in Tiel in Gelderland. Hij is bekend geworden van het Omroep Gelderland tv-programma Ik Geloof in Mij. En daar kwam hij bovendrijven. Dit is een dijk van een hit. De grootste nederpophit op dit moment. Het kan waarschijnlijk samen met Cheerio de zomerhits worden van 2026. Het heette Zwoele Zomernachten. Ik kende hem eigenlijk niet. Totdat op een gegeven moment jongste dochtertje de zon zien zakken in de zee alleen maar zat te zingen. Ik denk, wat is dit? Wat is dit? Ik ben gaan zoeken en ik denk, ja, nummer 2 in de top 40. Die moeten we draaien. En dat hebben ze juist gedaan. Hey, welkom bij Nader Jam. We gaan, nadat we een hit van dit moment hebben gedraaid, altijd terug in de tijd op dit tijdstip. Zo'n beetje goed 10 over 12, bijna 13 over 3 zelfs. We gaan de tijdmachine in, die noemen wij de Nederdecennia. Platen van de vorige eeuw, de jaren 60, 70, 80 en 90. Dus hou je vast, hij komt eraan en we beginnen met onze huisband zoals altijd, de Golden Earring.
2: Nederdecennia.
1: Ja hoor, Nederdecennia, we doen alleen maar zoals ik zei, zeventjes. Dus hier een plaat uit 1967.
2: Van toen bouwen we alle jaren 60.

0: Ja, dat is een oudje van de Golden Earring uit de begintijd. Volgens mij stond er gewoon S'je achter de Golden Earrings. Op dat moment 1967. De best verkochte nederpopplaat van dat jaar. En die heette The Sound of the Screaming Day. Beetje prog rock, zoals dat heet, was het in de tijd nog. Maar goed. We gaan iets heel anders doen in de jaren 70. Dat was een band nog lang voor Stars on 45. Kwam een andere met een rock'n'roll medley. Hartstikke leuke band. En ik kan er nog zoveel meer over vertellen. En weet je wat? Ga ik ook gewoon doen. Het was een band die bestond. De eerste band heette eerst The Moans. Er zat zelfs Herman Brood nog even in. En uiteindelijk ging die bewijs van grap door als Longtail Ernie and the Shakers. Arnie Treffers was de voorman. En de pianist was ook bekend. Dat was Jan Rietman. Die we later zagen in de spektakels van Los Vast. Bij André van Duin in de band en heel veel andere achtergrondbenden. Dus die met elkaar maakten eigenlijk een grapje. Een rock'n'roll medley, Longtail Ernie and the Shakers, Do You Remember? Nederdecennia.
1: Nederdecennia.
0: Neem je mee naar 1977 en ik zei het al, Longtail Ernie and the Shakers, Do You Remember?
1: Hits van toen waren we alle. De jaren 70. 19.

0: En op het mooie moment dat je denkt, nou, lekker solo, lekker sax solo, en dan verdwijnt je ineens als plaat. Jammer.
1: Nederdecennia.
0: Maar dan kunnen wij lekker door naar het volgende decennium. En dat zijn natuurlijk de jaren 80.
2: Een hit van toen. Van we alle.
1: Jaren 80.
2: 1987.
0: Ja, kijk, van de saxofoon gaan we naar de doedelzak. Zo makkelijk is het allemaal in dit programma. De ene blaasinstrument gooien we in de hoek en de volgende pakken we op. En we blijven gewoon in Nederland hoor, we gaan niet naar Schotland, nee, wees niet bang. De best verkochte plaat van 1987 van dat jaar is van niemand minder dan de man die solo ging en dat hij bij de Cats heel veel hits had gehad. Ik heb het natuurlijk over Piet Veerman. En het nummer heet Sailing Home. Tot 4 uur, Nederjam bij je.

0: Ik hoop voor de meest bekende klanken, niet alleen van Piet Veerman, Sailing Home, maar ook van de Nederdecennia. Dat doen we altijd in het eerste half uur van het programma. Plaatjes van de vorige eeuw. Eentje uit de jaren 60, 70, 80 en 90. En daar zijn we volop mee bezig. Dit was de best verkochte Nederpopplaat van 1987. Sailing Home van Piet Veerman stond wekenlang één. Ik kan me er nog iets van herinneren. En nu we deze hebben gehad, gaan we natuurlijk een jaartalletje omhoog. En dat is het laatste plaatje uit de Nederdecennia.
1: Nederdecennia.
0: En dat is geen verrassing. Dat zijn de jaren 90 en wel 97.
2: Een hit van toen.
3: Jaren 90.
0: 1997. Dan krijgen we een hele mooie ballad. Marco Borsato had vooral covers van Italiaanse hits. Werden wel geschreven door John Eubank. Hier schreef hij het eerste echte nummer Wereld Zonder Jou. Was gelijk een duet samen met Rijntje de Oosterhuis die net solo was. En was de best verkochte plaat van 2007. Hier is Marco en Treintje.
4: Ik heb een

0: John Eubank nummers kon schrijven die niet Italiaanse covers waren. Dat liet hij hier wel mee merken. Marco en Treintje, Wereld zonder jou. De best gekochte plaat uit 1997. En die draaide je als afsluiting van de nederdecennia van deze week. Dat doen we altijd hierna. Je weet het wel. Na die oude meuk, nieuwe meuk. Hier is een nederhit.
1: De beste nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Spring. Nederhit.
0: Een leuk plaatje hoor. Dat zijn Yves Springer, Max Lorenzo en Holti. Met elkaar zijn ze de Den Haagse groep Flair. Ze hebben een hartstikke leuk nummer. Door het oog van de nacht. Sinds Lowland heel populair. Hier zijn ze bij Nederjam.

0: dat was een leuke plaat, hè, van niemand minder dan Flair, dat trio waar ik het over had. En ja, hartstikke grappig nummer. Het heet Door het Oog van de Nacht. Als je deze muziek hoort, weet je het. Hè, het is de tweede helft van de show en we gaan weer lekker live muziek draaien. Klinkt misschien een beetje gek. Ja, normaal hebben we hier altijd koekjes bij de koffie. Maar de gezondheidstrend heeft zich ook meester gemaakt van niks minder dan je favoriete zender, Veluwe FM. De koekjes zijn in de ban gedaan. En in de koekjestrommel gloorde een heuse zwarte zak. En ik heb het opgeschreven, want anders kan ik het niet onthouden. Met suikervrije eucalyptus honingdrop. Nou, dat is waarschijnlijk om de stemmetjes een beetje te strelen van alle DJ's. Dus ik heb er maar eentje genomen. Je hoort het nog een heel klein beetje. Ik had het niet op tijd op, maar sorry. Dan moet je het maar even mee doen. We gaan live muziek draaien, dat had ik je beloofd. En nou, dat komt er ook gewoon, hè. Waarom ook niet? We gaan weer terug naar die Brouwersdam. Brouwersdam eind juni 2026. Conceretie snikheet. Echt snikheet. Ik heb het één dag volgehouden, de tweede dag niet meer. Maar er waren mooie concerten en ik heb een aantal voor je op een rijtje gezet. We gaan dadelijk werk horen van Suzanne en Freek. We gaan ook werk horen van Bluff. Dus hiermee geef ik alvast een officiële, ja, wat zal het zeggen, Bluff-waarschuwing aan de jongens van Afslag 11. Als je er even geen zin in hebt, dan moet je daar, ik denk zo'n beetje om kwart voor, maar eventjes een tijdje pauze drukken of even ergens anders naartoe gaan. En dan komt het allemaal wel goed. Twee nummers van Bluff komen er dadelijk aan. Eentje, de samenwerking met Hanna May. En een van hun grote hits. Maar we gaan eerst lekker luisteren naar Suzanne en Freek. En dat zijn natuurlijk niet Marco Borsato, maar ik had het over Suzanne en Freek. Dus natuurlijk hadden ze dat hele emotionele afscheid. Opnieuw concert, moet je het eigenlijk zeggen. En dat een vreselijke diagnose bekend was geworden van Freek. Die was vorig jaar. Dit jaar kwamen ze terug en hadden ze een hele mooie positieve set. Niemand hoor je en daarna Vazi.
1: En ineens moest ik blijven staan. Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat jullie hier zien.

0: Dank je wel.
1: We waren hier vandaag stiekem al iets eerder en we hebben lekker een beetje op het festivalterrein rondgelopen. En we zaten bij het strand vanmiddag en dan zaten we lekker optredens te kijken. En daar speelde een jonge man uit het oosten van het land. En ja, we waren zo trots, joh. En wij dachten, misschien is het leuk als hij nu ook even een liedje komt zingen. Wat denken jullie? Ja. Mag ik een heel, heel warm welkom voor Ruben Hille! Zeg maar allemaal, hallo Ruben!
2: Hallo!
3: Hallo!

0: Hey Ruben.
1: Ja, dat was hem dan, hè. Suzanne en Freekje horen wie erbij was. Ruben Hillen, de winnaar van The Voice of Holland van afgelopen jaar. Samen een heel mooi duet, trio, hoe noem je het? Stonden ze op concert at Sea. Ze gaan nog heel eventjes door en daarna een hele mooie samenwerking tussen Hanne Mee en Bluff. Wees maar niet meer bang. Die horen je daarna.
0: Kom,

0: Ik kijk even rusten.
1: Hallo mijn bluff. Ik ben niet meer bang, kon het maar altijd zo blijven. Je hoorde ze bij Concert at Sea. Heerlijk. Als we het toch over samenwerking hebben, dan kan ik deze niet laten liggen natuurlijk. Counting Crows stonden dit jaar weer op Concert at Sea. En dus moesten ze natuurlijk die grote hit doen met Bluff. Hier is Holiday in Spain. Hele oude Nederland.

Belofte maakt schuld, twee nummers van Bluff, Holiday in Spain, samen met de Counting Crows. Toch wel bijzonder, ik zag ze trouwens op Bospop twee weken geleden. Goeie band hoor, lekker weer. En dit was van de concert, zie je, het grote festival. Daar in Zeeland op de Brouwersdam. Ik heb nog tijd voor een nederritje, hoe leuk. De nieuwste van Crisscross Amsterdam, Luisa Sonza, Willy William, hier is My Oh My.

0: Zo, dat was de eindtune weer. We zijn er weer door het uur heen eigenlijk. We hebben nog 5 minuutjes te gaan. Er zit misschien ook nog wel wat reclame in. Dus nou, ga zo maar door. Even een klein nederritje. Dat was de nieuwste van Criss Cross Amsterdam. My oh my, heerlijk. En nu we het toch hebben over lekker zomerse plaatjes.
1: Zomerhits top 50.
0: Jam. Oh ja, natuurlijk ook nee, er zijn er nog achter. Hij komt er weer aan, jongens.
1: Zomerhits top 50.
2: Mega Jam.
0: En wel in de hele maand augustus, en dat ben je van ons gewend. Maar het zijn 5 weken, elke week 10 plaatjes. Dus wij pakken de laatste week juli daar ook bij. Dus vanaf volgende week juli is het weer bal. En dan gaan we 5 weken lang die zomerhit top 50. De beste zomerse nederpopplaten ooit op een rij voor je zetten. Dus de komende 5 weken alleen maar zomerhits. Dus ik hoop dat je daar aan gaat luisteren. Heerlijk in het zonnetje, cocktailtje in je hand. Nou, kijk maar wat je, hoe je het gaat beleven. Maar dat wordt echt feest. Ik heb nog een hele vrolijke plaat voor jou. Dat was de grote hit van een paar jaar geleden. Dat was van Yves Berendsen, Terug in de Tijd. Nu is het Misschien is het Tijd. Dat is de allernieuwste hit. En die doe ik nog even als zomerritje voor je. En dan neem ik zo afscheid van je.
3: De beste Nederpop van 1960 tot nu. Dit is Nederjam met Jacques van Spien. Heerlijk.
0: Ja, de laatste van vandaag is dus de nieuwste van Yves Berendsen. Misschien is het tijd. Altijd iets met tijd. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week met alleen maar zomer.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Van de 15 gewonden bij de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn er 7 naar het ziekenhuis gebracht, meldt de veiligheidsregio. Een van hen zat bekneld en raakte zwaar gewond. De andere gewonden zijn op de plek van het ongeluk behandeld en konden daarna naar huis. De Erasmusbrug is nog altijd dicht voor het verkeer. Schepen kunnen er wel weer onderdoor. De oorzaak van de trambotsing in Rotterdam wordt nog onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden voor een mishandeling in Nijmegen. De mishandeling gebeurde zaterdagavond tijdens de Vierdaagse feesten en is door omstanders gefilmd. De verdachte is een 18-jarige Rotterdammer. De politie wist hem vandaag te vinden nadat ze een herkenbare foto van hem online hadden gezet. Gisteravond was er in de buurt van de Vierdaagse feesten ook een schietpartij. Hierbij kwam een Rotterdammer van 18 om het leven. Een leeftijdsgenoot, ook uit Rotterdam, is daarvoor opgepakt. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak, is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De man viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De steekpartij leidde tot grote onrust in het dorp. De man verbleef op dat moment in een gesloten afdeling in een psychiatrische kliniek in de buurt. In 16 gemeenten is er ruim 4 maanden na de verkiezingen nog altijd geen nieuwe coalitie. Doordat het nu overal zomerreces is, komen daar nog zeker 30 dagen bij. Niet eerder duurde de collegevorming zo lang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. Doordat er steeds meer partijen zijn, wordt het lastiger om een coalitie te vormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt, maar af en toe krijgen we de zon te zien. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Zwolle-Apeldoorn. Bij Apeldoorn-Noord is de vertraging 20 minuten. Het wegdek is er slecht aan toe, de rechte rijstrook is dicht. En op de A50 richting het zuiden tussen knooppunt Valburg en Ravenstein ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Uitzendconcern Randstad heeft in het afgelopen kwartaal de omzet met bijna 2% zien stijgen naar 5,9 miljard euro. Ook in onze regio is Randstad actief met een vestiging aan de Selhorstweg in Harderwijk. Van hieruit worden werkzoekenden en werkgevers in onder meer Harderwijk, Ermelo, Putten, Zeewolde en Nijkerk bediend. De omzetgroei is vooral te danken aan de sterke vraag naar uitzendkrachten voor de bouw en inrichting van datacenters in de Verenigde Staten. In ons land nam de vraag naar uitzendkrachten juist af. Dat komt volgens Randstad onder meer door de nieuwe regelgeving, waardoor arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten en vaste medewerkers sinds 1 januari gelijk zijn getrokken. Goed nieuws voor automobilisten op de Veluwe. De A30 tussen Ede-Noord en Barneveld gaat zaterdag om 7 uur 's ochtends weer open. Daarmee is de snelweg 46 uur eerder beschikbaar dan oorspronkelijk gepland. De weg zou pas maandagochtend worden vrijgegeven. Met de heropening komt een einde aan maandenlange afsluitingen en omleidingen. Vooral inwoners van Ermelo, Harderwijk, Putten, Nijkerk en omliggende gemeenten profiteren daarvan. Verkeer richting Ede, de A12, Barneveld en de A1 kan weer de gebruikelijke route nemen, waardoor de extra reistijd van soms 40 tot 60 minuten vervalt. En tot slot, de fractie van Zeewolde Liberaal heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van de gemeente over de fontein op het Kerkplein, die al langere tijd buiten werking is. De partij wil duidelijkheid over de oorzaak van de storing en wanneer de fontein weer in gebruik kan worden genomen. Raadslid Ria Haukes vraagt onder meer wanneer het college de technische rapportage over de fontein heeft ontvangen en welke gebreken daarin zijn vastgesteld. Ook wil de fractie weten hoe hoog de geraamde herstelkosten zijn en of hiervoor al budget beschikbaar is. De partij vraagt het college om duidelijkheid te geven over de planning en de voortgang van de werkzaamheden.
6: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Je staat op het punt om te gaan luisteren naar Nederlandstalige muziek. Nederpop. Machtig mooie mega meezingers en smartlapperij. En dat een heel...

0: Velo FM.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug en raakten 15 mensen gewond, van wie één zwaar gewond. De man die vorig jaar in Den Dolder een vrouw van 76 doodstak, is veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging. De 29-jarige Mert P. viel het slachtoffer op klaarlichte dag aan op straat en stak haar 17 keer. De dader verbleef op dat moment in een gesloten inrichting in een psychiatrische kliniek in de buurt vanwege meerdere mishandelingen. Op de dag van de steekpartij was hij op verlof. Voor een mishandeling zaterdagavond tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen is een Rotterdammer van 18 opgepakt. De politie wist de man te vinden nadat een foto van hem online was gezet. Gisteravond was er in Nijmegen ook een incident waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. Ook daarvoor zit een andere Rotterdammer van 18 vast. Er zijn grote investeringen nodig voor de bouw van huurwoningen, zegt de Nederlandse Bank. Door strenge regels is dit nu niet interessant voor investeerders. Ook moet het beleid van de overheid niet de hele tijd veranderen, zegt DNB. Als het kabinet niets doet, wordt volgens de bank het doel van 16.000 nieuwe huurwoningen per jaar niet gehaald. De coalitievorming in sommige gemeenten duurt recordlang, zegt het platform Binnenlands Bestuur. In 16 gemeenten is er 4 maanden na de verkiezingen nog steeds geen nieuwe coalitie. Van de grotere steden heeft alleen Leiden nog geen nieuw college. Maar ook in onder meer Tiel, De Bilt en Sluis is de formatie nog niet afgerond. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen bewolkt met maar af en toe wat zon. Er kan ook een bui vallen bij 18 tot 21 graden. Morgen breekt de zon vaker door. Het wordt dan 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Huizen is de vertraging een kwartier. Op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Den Dolder ook een kwartier oponthoud. Op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord is de rechte rijstrook dicht door slecht wegdek. En er sta je ook 25 minuten door in de file. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef 20 minuten vertraging door een aanrijding. Daar is de linker rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: cheeky.
1: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
2: Ja, dat deed Kees altijd.
1: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
3: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en de afrit Almere Haven is de vertraging 20 minuten. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord ook 20 minuten extra reistijd. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Op het bouw- en infrapark in Harderwijk is het interactieve themapark Jij bouwt de toekomst officieel geopend. Burgemeester Jeroen Joon gaf het startsein voor het evenement en reed tijdens de opening zelf een ronde over het verkeersplein op een skelter. Daarmee onderstreept hij het interactieve karakter van het themapark, waar kinderen spelenderwijs kennis maken met de wereld van bouw, infra en techniek. Het themapark is tot en met 16 augustus dagelijks geopend van 10 tot 5 op het bouw- en infrapark aan de Centuurbaan 2 in Harderwijk. In het Ruigeveld bij Ermelo worden deze zomer meerdere educatieve avondwandelingen georganiseerd, waarbij deelnemers kennis maken met de verborgen natuur van de Veluwe. Tijdens de excursie staan dierensporen, bosbeheer en de flora en fauna van het gebied centraal. De avonden beginnen met een korte presentatie over onder meer de vos, beter bekend als Rijntje, en andere wilde dieren die in het gebied leven. Aansluitend volgt een wandeling van ruim 4 kilometer door het Ruigeveld, waarbij een gids uitleg geeft over de omgeving en de aanwezige wildlife. En tot slot, in Ermelo en Harderwijk hebben tientallen huishoudens dinsdag te maken gehad met een stroomstoring. Volgens netbeheerder Liander zaten tussen de 30 en 50 aansluitingen zonder elektriciteit. De storing ontstond rond 10:30 ochtends en trof woningen in onder meer de omgeving van de Eekhoornlaan, de Haspel en de Strokkelweg. Ook in meerdere omliggende postcodegebieden viel de stroom tijdelijk uit. Rond 4 uur 's middags meldde de netbeheerder dat de storing volledig was verholpen en alle getroffen huishoudens weer over stroom beschikten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.
2: Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat gaat komend weekend al camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. Een man van 20 uit Purmerend is veroordeeld tot 5 jaar cel vanwege een aanslag op een huis in die plaats. Volgens de rechter was hij de opdrachtgever en liet hij 2 minderjarigen de vuurwerkbom plaatsen. Bij de explosie eind 2024 raakte een jongen van 16 zwaar gewond die bovenop zolder lag te slapen. Ook raakten meerdere huizen in Purmerend onbewoonbaar. Volgens justitie wilde de aanslagpleger wraak nemen voor het stelen van fatbike-accu's. De straf van 5 jaar is lager dan de 10 jaar die het OM eiste. In zijn woning bij Parijs is een modellenscout die banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein doodgevonden. Daniel Siad zou in Europa vrouwen voor Epstein hebben geronseld. 5 vrouwen hadden aangifte tegen hem gedaan van verkrachting en mensenhandel. Siad was nog niet verhoord en sprak alle beschuldigingen tegen. Milieustraten in Zeeland nemen maatregelen tegen het groeiend aantal diefstallen. Ze willen voorkomen dat vooral oud ijzer en afgedankte elektrische apparaten worden gestolen. Vrijwel alle milieustraten in Zeeland hebben ermee te maken. Omdat door de inbraken ook schade ontstaat, worden er zware sloten aan de hekken van milieustraten gehangen. Er wordt geregeld aangifte gedaan van diefstal. Ook zijn inmiddels 2 daders opgespoord. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Eemnes is de vertraging ongeveer een kwartier. Op de A28 Utrecht-Amersfoort bij Den Dolder 10 minuten oponthoud door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Apeldoorn-Noord is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt code rood. Het aangescherpte advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van deze landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een losticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd reden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug in de A27 bij Gorkum. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat de beelden bekijken en boetes uitschrijven. Die boete is €500. De bestuurder van de tram die vanochtend op de Erasmusbrug in Rotterdam op een andere tram inreed, was niet onder invloed van drank of drugs. Dat blijkt volgens vervoersmaatschappij RET uit de eerste testen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanochtend reed een tram tegen een stilstaande tram op de brug. Er raakten 15 mensen gewond, van wie 1 zwaar gewond. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het weer op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noordoosten ook wat buien. Het waait erbij stevig. Vanavond breekt de zon nog af en toe door. Morgen overwegend droog en wat vaker zon bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. In Ermelo en Harderwijk hebben tientallen huishoudens dinsdag te maken gehad met een stroomstoring. Volgens netbeheerder Liander zaten tussen de 30 en 50 aansluitingen zonder elektriciteit. De storing ontstond rond 10:30 ochtends en trof woningen in onder meer de omgeving van de Eekhoornlaan, de Aspel en de Strokkelweg. Ook in meerdere omliggende postcodegebieden viel de stroom tijdelijk uit. Rond 4:00 's middags meldde de netbeheerder dat de storing volledig was verholpen en alle getroffen huishoudens weer over stroom beschikten. In het Ruigeveld bij Ermelo worden deze zomer meerdere educatieve avondwandelingen georganiseerd, waarbij deelnemers kennis maken met de verborgen natuur van de Veluwe. Tijdens de excursie staan dierensporen, bosbeheer en de flora en fauna van het gebied centraal. De avonden beginnen met een korte presentatie over onder meer de vos, beter bekend als Rijntje, en andere wilde dieren die in het gebied leven. Aansluitend volgt een wandeling van ruim 4 kilometer door het Ruigeveld, waarbij een gids uitleg geeft over de omgeving en de aanwezige wildlife. En tot slot, de fractie van Zeewolde Liberaal heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van de gemeente over de fontein op het Kerkplein, die al langere tijd buiten werking is. De partij wil duidelijkheid over de oorzaak van de storing en wanneer de fontein weer in gebruik kan worden genomen. Raadslid Ria Haukes vraagt onder meer wanneer het college de technische rapportage over de fontein heeft ontvangen en welke gebreken daarin zijn vastgesteld. Ook wil de fractie weten hoe hoog de geraamde herstelkosten zijn en of hiervoor al budget beschikbaar is. De partij vraagt het college om duidelijkheid te geven over de planning en de voortgang van de werkzaamheden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Reisorganisaties krijgen veel bezorgde telefoontjes over de aangescherpte reisadviezen voor landen in het Midden-Oosten. Voor onder meer Qatar, Jordanië en Kuwait geldt code oranje vanwege het opgeleide geweld tussen de VS en Iran. Voor Bahrein geldt zelfs code rood. Het aangescherpt advies heeft vooral gevolgen voor mensen die naar Azië of Oceanië reizen en een tussenstop hebben in een van die landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Met een los ticket vliegen kan nog wel, maar als er iets gebeurt, zijn reizigers niet altijd verzekerd. Rijkswaterstaat gaat komend weekend camera's plaatsen bij de Merwedebrug voor de handhaving van het vrachtwagenverbod. Sinds zaterdag mogen er geen vrachtwagens meer over de brug, omdat het staal in de bogen minder sterk is dan werd aangenomen. Maar nog altijd rijden er dagelijks veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. Als de camera's er staan, kan Rijkswaterstaat boetes uitschrijven. Die boete is €500. In Liberia is een partij cocaïne in beslag genomen met een waarde van zo'n $370 miljoen. De autoriteiten zeggen dat het de grootste drugsvangst is die ooit werd gedaan in het Afrikaanse land. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is niet bekend waar de drugs vandaan kwamen en wat de eindbestemming was. Jasper Philipsen heeft de 17e etappe in de Tour de France gewonnen. De Belg was de snelste in de etappe naar Voiron. Philipsen was in een massasprint veel sneller dan Mauro Schmid en Olaf Kooi, die tweede en derde werden. Het is voor Philipsen zijn 11e toeretappe in zijn carrière, maar pas de eerste deze Tour. Het weer vanavond droog, komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon, dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedenavond, dit is het regionieuws. De gemeente Ermelo wil de opvanglocatie in Hotel De Heerlijkheid uitbreiden van 76 naar 100 opvangplekken en die opvang verlengen tot 2028. Het college wil daarmee tegemoetkomen aan een dringend verzoek van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, zoals de Veluwe FM nieuwsredactie eerder al meldde. Daarnaast heeft de minister van Asiel en Migratie de gemeente Ermelo erop gewezen dat de gemeente nog niet voldoet aan de wettelijke opgave uit de spreidingswet. Omwonenden krijgen nu eerst de gelegenheid om op het plan te reageren. Daarna neemt het college een definitief besluit over de uitbreiding en verlenging van de opvang. Uitzendconcern Randstad heeft in het afgelopen kwartaal de omzet met bijna 2% zien stijgen naar €5,9 miljard. Ook in onze regio is Randstad actief met een vestiging aan de Selhorstweg in Harderwijk. Van hieruit worden werkzoekenden en werkgevers in onder meer Harderwijk, Ermelo, Putten, Zeewolde en Nijkerk bediend. De omzetgroei is vooral te danken aan de sterke vraag naar uitzendkrachten voor de bouw en inrichting van datacenters in de Verenigde Staten. In ons land nam de vraag naar uitzendkrachten juist af. Dat komt volgens Randstad onder meer door de nieuwe regelgeving, waardoor arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten en vaste medewerkers sinds 1 januari gelijk zijn getrokken. En tot slot, op het bouw- en infrapark in Harderwijk is het interactieve themapark Jij bouwt de toekomst officieel geopend. Burgemeester Jeroen Joon gaf het startsein voor het evenement en reed tijdens de opening zelf een ronde over het verkeersplein op een skelter. Daarmee onderstreept hij het interactieve karakter van het themapark, waar kinderen spelenderwijs kennis maken met de wereld van bouw, infra en techniek. Het themapark is tot en met 16 augustus dagelijks geopend van 10 tot 5 op het bouw- en infrapark aan de Centuurbaan 2 in Harderwijk. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Thuisbezorgd rekent verborgen kosten. En daarom moeten klanten geld terugkrijgen van de maaltijdbezorger, zegt de Consumentenbond. Het gaat om kosten voor verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen. Die worden pas getoond bij het afrekenen, waardoor bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn. In totaal zou het om honderden miljoenen euro's gaan. Ook adverteert Thuisbezorgd volgens de Consumentenbond met nepkortingen. De maaltijdbezorger zegt zich niet in het geschetste beeld te herkennen. De trams die op elkaar botsten op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn geborgen. Met speciale apparatuur zijn de tramstellen van de rails getakeld. Kort daarna kon het overige verkeer weer over de brug. En nadat ook de rails waren schoongemaakt, kon ook het tramverkeer worden hervat. Bij het tramongeluk raakten vanochtend 15 mensen gewond. De aangescherpte reisadviezen voor het Midden-Oosten leiden tot veel bezorgde telefoontjes naar reisorganisaties. Voor een aantal landen geldt code oranje en voor Bahrein code rood. Dat heeft vooral gevolgen voor mensen die op doorreis zijn en een tussenstop maken in een van de landen. Die reizen worden door reisorganisaties omgeboekt of geannuleerd. Het aantal kinderen met krentenbaard is hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Dat meldt onderzoeksinstituut Nivel. Normaal zijn er zo'n 300 besmettingen op 100.000 kinderen. In de afgelopen weken waren dat er 100 meer. Ook in mei melden opvallend veel kinderen met krentenbaard zich bij de dokter. De pieken vallen samen met de pieken in temperatuur. Uit Brits onderzoek bleek eerder al dat er meer huid-op-huid contact is bij hoge temperaturen vanwege zomerkleding. En ook vermenigvuldigen bacteriën zich veel sneller bij warm weer. Het weer vanavond droog en de komende uren nog af en toe zon. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedenavond, dit is het regionieuws. Organist Sietse de Vries geeft donderdagavond een improvisatieconcert op het bijna 200 jaar oude Betsorgel in de Grote Kerk in Harderwijk. De Groningse muzikus staat bekend als een van de meest toonaangevende improvisatoren van ons land. Tijdens het concert improviseert de Vries in de stijl van de vroege 19e eeuw. Daarbij laat hij zich inspireren door natuurlijke klanken zoals vogelzang, storm en onweer. Ook brengt hij improvisaties op bekende kerkelijke liederen. Eendeslachterij Thomas de Ducto uit Ermelo heeft een reactie ingediend op de hoge dwangsommen die de gemeente Ermelo aan het bedrijf heeft opgelegd. Daarmee probeert de onderneming de opgelegde maatregelen aan te passen of te voorkomen, terwijl de gemeente beoordeelt of de ingediende onderbouwing daarvoor voldoende is. De dwangsommen hebben betrekking op meerdere overtredingen, waaronder het gebruik van gronden, geluidsnormen, werktijden en verkeersbewegingen. De Raad van State oordeelde eerder dat de gemeente in grote lijnen terecht handhavend optreedt tegen de eendeslachterij. Of de aangeleverde argumenten voldoende zijn om de dwangsommen aan te passen of op te schorten, moet de komende periode blijken. En tot slot, goed nieuws voor automobilisten op de Veluwe. De A30 tussen Ede-Noord en Barneveld gaat zaterdag om 7 uur 's ochtends weer open. Daarmee is de snelweg 46 uur eerder beschikbaar dan oorspronkelijk gepland. De weg zou pas maandagochtend worden vrijgegeven. Met de heropening komt een einde aan maandenlange afsluitingen en omleidingen. Vooral inwoners van Ermelo, Harderwijk, Putten, Nijkerk en omliggende gemeenten profiteren daarvan. Verkeer richting Ede, de A12, Barneveld en de A1 kan weer de gebruikelijke route nemen, waardoor de extra reistijd van soms 40 tot 60 minuten vervalt. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.
4: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio. Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kwam de prijs voor een megawattuur uit op ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon, lag de prijs op minder dan 30 euro. Daarmee is de gasprijs nu dus meer dan verdubbeld. Qatar is een belangrijk gasexporteur, maar door de oorlog lukt dat steeds minder goed. Bovendien zijn veel gasinstallaties in Qatar geraakt. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de stijging van de gasprijs snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. De stad Tyrus in Libanon komt op een lijst voor bedreigd werelderfgoed. Dat heeft VN-organisatie UNESCO besloten, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger heeft de Libanese havenstad in de oorlog met Hezbollah herhaaldelijk gebombardeerd. Daarbij is volgens de Libanese regering onder meer een Romeinse zuil in het oude centrum getroffen. Op verzoek van Libanon geeft UNESCO Tyrus nu een extra beschermde status. De stad staat al sinds 1984 op de lijst van werelderfgoed. Na het tramongeluk van vanochtend is de Erasmusbrug in Rotterdam weer opengesteld voor alle verkeer. De tramstellen die er op elkaar botsten zijn aan het begin van de avond geborgen. Bij de botsing raakten vanochtend 15 mensen gewond. Het weer vanavond droog. Vannacht wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden, mogelijk 24 graden in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De fractie van Zeewolde Liberalen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van de gemeente over de fontein op het Kerkplein, die al langere tijd buiten werking is. De partij wil duidelijkheid over de oorzaak van de storing en wanneer de fontein weer in gebruik kan worden genomen. Raadslid Ria Haukes vraagt onder meer wanneer het college de technische rapportage over de fontein heeft ontvangen en welke gebreken daarin zijn vastgesteld. Ook wil de fractie weten hoe hoog de geraamde herstelkosten zijn en of hiervoor al budget beschikbaar is. De partij vraagt het college om duidelijkheid te geven over de planning en de voortgang van de werkzaamheden. In het Ruigeveld bij Ermelo worden deze zomer meerdere educatieve avondwandelingen georganiseerd, waarbij deelnemers kennis maken met de verborgen natuur van de Veluwe. Tijdens de excursie staan dierensporen, bosbeheer en de flora en fauna van het gebied centraal. De avonden beginnen met een korte presentatie over onder meer de vos, beter bekend als Rijntje, en andere wilde dieren die in het gebied leven. Aansluitend volgt een wandeling van ruim 4 kilometer door het ruige veld, waarbij een gids uitleg geeft over de omgeving en de aanwezige wildlife. En tot slot, in Ermelo en Harderwijk hebben tientallen huishoudens dinsdag te maken gehad met een stroomstoring. Volgens netbeheerder Liander zaten tussen de 30 en 50 aansluitingen zonder elektriciteit. De storing ontstond rond 10:30 ochtends en trof woningen in onder meer de omgeving van de Eekhoornlaan, de Aspel en de Strokkelweg. Ook in meerdere omliggende postcodegebieden viel de stroom tijdelijk uit. Rond 4:00 middags meldde de netbeheerder dat de storing volledig was verholpen en alle getroffen huishoudens weer over stroom beschikten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest Veluwe.
4: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
5: Leuk dat je luistert.
6: Het is weer tijd voor een uurtje genieten bij Bob's Golden Oldies. Met oldies uit vervlogen tijden.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voren.

0: je luistert.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Dit is Veluwe FM.
3: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.
4: Knuffelplaat.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Drie in één.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd de man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten op de Graafseweg in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië, zeggen regeringsbronnen tegen CNN en The Wall Street Journal. Naar verwachting tekenen beide landen later vandaag de overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De groep wadlopers die in mei in de problemen kwam bij Ameland was mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De provincie overweegt nu de organisator een last onder dwangsom op te leggen, meldt Omroep Friesland. De organisator, waarvan de naam niet bekend is gemaakt, moet dan een boete betalen als het nog een keer gebeurt. In mei raakte de groep van 32 wadlopers in de problemen ten zuidoosten van Ameland. Het weer vanavond droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
4: Leuk dat je luistert.
5: Het is weer tijd voor een uurtje genieten. Bob's Golden Oldies, met oldies uit vervlogen tijden.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: geluisterd. De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM.
2: Voor de beste muziek, je luistert naar deze station.
1: Zet je radio hard, want dit is het tweede uur.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Veluwe FM. Die is

0: The, that's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, hè? Weet jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker, meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B. is tegen de uitspraak in cassatie gegaan, mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Het schietincident was gisteravond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord. Maar Griekenland verzet zich tegen eerdere afspraken over beperkingen voor Russisch vloeibaar gas. Morgen wordt er verder gepraat. Door de oorlog tussen de VS en Iran is de gasprijs flink gestegen. Op de Europese groothandelsmarkt kost een megawattuur ruim 62 euro. Voordat de oorlog in februari begon was dat minder dan 30 euro. Vooral mensen met een dynamisch energiecontract merken de prijsstijging snel. Met zo'n contract wordt de gasprijs dagelijks aangepast. De Consumentenbond wil dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert voor verborgen kosten. Het gaat om verplichte service, tasjes en plastic verpakkingen die er pas bij het afrekenen bijkomen. Daardoor wordt een bestelling zo'n 2 tot 4 euro duurder dan de prijs die op het begin te zien is. Mogelijk neemt de Consumentenbond juridische stappen als Thuisbezorgd dit niet aanpast. Het weer, het is droog bij een graad of 17. Vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overdag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Yes. Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regionieuws. Organist Sietse de Vries geeft donderdagavond een improvisatieconcert op het bijna 200 jaar oude Betsorgel in de Grote Kerk in Harderwijk. De Groningse muzikus staat bekend als een van de meest toonaangevende improvisatoren van ons land. Tijdens het concert improviseert de Vries in de stijl van de vroege 19e eeuw. Daarbij laat hij zich inspireren door natuurlijke klanken zoals vogelzang, storm en onweer. Ook brengt hij improvisaties op bekende kerkelijke liederen. Goed nieuws voor automobilisten op de Veluwe. De A30 tussen Ede-Noord en Barneveld gaat zaterdag om 7 uur 's ochtends weer open. Daarmee is de snelweg 46 uur eerder beschikbaar dan oorspronkelijk gepland. De weg zou pas maandagochtend worden vrijgegeven. Met de heropening komt een einde aan maandenlange afsluitingen en omleidingen. Vooral inwoners van Ermelo, Harderwijk, Putten, Nijkerk en omliggende gemeenten profiteren daarvan. Verkeer richting Ede, de A12, Barneveld en de A1 kan weer de gebruikelijke route nemen, waardoor de extra reistijd van soms 40 tot 60 minuten vervalt. En tot slot, in het Ruigeveld bij Ermelo worden deze zomer meerdere educatieve avondwandelingen georganiseerd, waarbij deelnemers kennis maken met de verborgen natuur van de Veluwe. Tijdens de excursie staan dierensporen, bosbeheer en de flora en fauna van het gebied centraal. De avonden beginnen met een korte presentatie over onder meer de vos, beter bekend als Rijntje, en andere wilde dieren die in het gebied leven. Aansluitend volgt een wandeling van ruim 4 kilometer door het ruige veld, waarbij een gids uitleg geeft over de omgeving en de aanwezige wildlife. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Het programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Rapper Ali B zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt persbureau ANP. De 44-jarige Ali B werd begin mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen uit zijn tijd dat hij jurylid was bij The Voice of Holland. B is tegen de uitspraak in cassatie gegaan en mag de behandeling daarvan in vrijheid afwachten. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. De 27 EU-landen zijn het niet eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Ze hoopten vandaag op een akkoord, maar stuiten op verzet van Griekenland. De Griekse regering wil dat eerder afgesproken beperkingen voor Russisch vloeibaar gas worden afgezwakt. Griekenland heeft een grote LNG-vloot en heeft vooral problemen met een verbod op het doorvoeren van Russisch LNG naar landen buiten de EU. De onderhandelingen over het nieuwe sanctiepakket gaan morgen verder. De Rotterdammer van 18 die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Gisteravond werd een man van 18 uit Rotterdam doodgeschoten in Nijmegen. Behalve de voormalige verdachte is na het incident niemand anders aangehouden. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Morgen overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ladies and gentlemen, please welcome the cause.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. zal morgen toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. De organisatie laat in een verklaring weten dat hij besloten heeft zich terug te trekken als spreker. Dat meldt het ANP. De 44-jarige Ali B. werd